voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goeienacht. Dit is RTV Slos. Nieuws, weer.

0: jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

0: muziek. Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

Canada. Yeah. Now let that guitar fall in. Oh, yeah.

0: stand it up. Oh, yeah.
1: Sing it to him, man.
0: Stand it up. Come on. Stand up there, babe. Oh, yeah.
1: Come on, stand it up, babe. Come on.
0: Now, look here. I want that guitar to fall in on now. Tighten it up now. Oh, yeah. Now, tighten it up, Augie. Yeah, now everybody tighten it up now. Now, look here. We're gonna make it mellow for you now. We're gonna make it mellow now.
2: Zo meteen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
3: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
4: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4 FM.

0: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van die slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die een bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. Die groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van die gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels zoals Shein, Temu en AliExpress. Die kleding is zo goedkoop dat repareren niet loont. En de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder 2 matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. En al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. En het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet. Op 105.4 FM.

0: TV Slos.
1: Hey Spetter.
2: Huh?
1: Heb je zin om met mij een avondje te gaan stappen?
2: Wie denk je wel wie je bent?
1: Ik heet Moppie.

0: Dit is RTV Slos met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. Bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
2: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
1: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. En er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest. Maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet. En Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten niet meer bij hun cryptomunten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
3: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
1: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland. Daarbij is de passagier om het leven gekomen en de bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
4: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
4: Voor iedereen.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
3: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
2: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans, die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
4: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
5: Ja, zuur. Sure. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
2: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun cryptorekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIAT bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. Er is niemand aangehouden. Dan het weer nog. Eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt vandaag 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
6: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
6: Voor iedereen.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
3: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden. Ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
2: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
4: Geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat alles eigenlijk onze acties meer dan genoeg zeggen.
2: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. Vier mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
5: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
5: Voor iedereen.

Ah!

maar ik ben helemaal maf van voetbal. Ik ben helemaal gek van voetballen, weet je. Echt waar, ik sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Mijn vrouw zegt laatst tegen me, je bent zo gek op voetballen. Ik weet zelfs dat je de dag bent vergeten dat we getrouwd zijn. Ik zeg, nee hoor schat, dat was 12 jaar geleden. Dat was de dag dat Ajax van Feyenoord verloor. Zo hou ik nou van voetballen. Ik heb een vriend die houdt ook van voetballen, maar alleen voor de televisie. Kassie kijken, zeg, joh, daar heb je toch niks aan. Ga nou eens mee naar het veld voor de sfeer. Ja, voor de sfeer. Af en hij mee. Ik zeg, hoe voel je er nou? Na afloop vroeg ik, hoe voel je er nou? Zit die waardeloos, jongen? Ik zeg, hoe dat zo waardeloos? Zit die jongen waardeloos? Ze herhalen de doelpunten niet eens. Daar heb je dan niks, hè? Die mensen heb je meer die er geen verstand van hebben. Van de week zit ik op een stadion, komt er een man naast me zitten, 20 minuten te laat. Vraagt aan me, en meneer, hoe is de stand? Ik zeg, 0-0, zegt hij na. Nou, had u net zo goed andersom kunnen wezen. Daar heb je toch niks, hè? Even later begint hij te roepen, we slaan de tanden uit hun bek, DWS. God, wat leuk, zeg. Even later slaan de tanden uit hun bek, Fortuna. Ik zeg, meneer, voor wie ben u eigenlijk? Zegt hij, voor niemand, ik ben tandarts. Krijg je dan niks, hè? Maar gaan jullie die mensen met voetbal wel doen? Die is zoveel, hè, die er geen verstand van heeft. Neem mijn vrouw. Nou ja, bij wijze van spreken dan, hè. Aardig mens, maar geen verstand van voetbal. Ik zit laatst aan tafel, lekker wat te nuttigen. Aardig maaltje had ze samengesteld. Ik ben enthousiast van voetballen. Ik was in een goede luim en ik zeg tegen de god, wat leuk. Dat Barcelona Cruyff je hebt willen kopen voor 400.000 gulden. Toen zei ze tegen me, weten ze wel dat ze jou kunnen krijgen met 2,98 gulden. Daar heb je dan niks, hè? En weet u wat het is? Doordat mijn vrouw niet van voetballen houdt, et het daardoor in de familie. Dat eet het door in de familie. Ik heb een zoontje, een heel aardig kind verder, maar houdt niet van voetballen. Komt dus zijn moeder. Ik heb hem vorige week maar eens meegenomen. Ik zei, joh, nou moet je mee naar voetballen. Enfin, we zijn op het stadion. Begint ineens van, pap, ik wil naar huis. Joh, niet zeuren. Even later, pap, ik wil naar huis. Joh, niet zeuren. Enfin, met rust, ik stop hem vol met ijsjes en met kauwgummi. Ik denk, niet zo even stil. Maar ja, de tweede helft begint dan gelijk weer. Pap, ik wil naar huis. Pap, ik wil naar huis. Joh, dan gaan we naar huis. Doe maar eerst al die mensen een handje geven.

gek van voetballen. Echt waar hoor, iedere zondagmiddag kan je mij op het stadion vinden. Hè? Echt waar hoor. Ik zit van de week zit ik op het stadion, zit er een man voor me. Die bestelt me er even 25 kussentjes. 25 kussentjes! Af en gaat die dingen allemaal op elkaar stapelen en er bovenop zitten. Ik zeg, god meneer, ben u zo bang dat u het niet ziet? Zegt hij, nee, dat ze gejat worden. Rare mensen, wie dan? Gewoon ook altijd met de cupwedstrijden mee naar het buitenland en het vliegtuig, weet je wel. Afijn zit ik eindelijk in het vliegtuig, maar weet het veel. Komt de stewardess op af en zegt tegen meneer, moet u horen, de gezagvoerder heeft gevraagd of u in het vliegtuig niet meer wilt toeteren. Ik zeg, heb je er last van? Zegt ze, nee, haar niet. Maar de verkeerstoren denkt steeds dat er een brandweerauto in de lucht zit. Afijn zit ik in het vliegtuig, krijgen wat te eten, echt een behoorlijk maaltje krijgen we, echt geen rotzooi hoor. Zit er een man naast me? Heel aardige persoonlijkheid verder, maar goed, ik bedoel, wij krijgen dat dinertje. Op een gegeven ogenblik, Ja, ze gaan niet een beetje lachen op versprekingen, ja? Dat kennen we nog wel even. Afijn, op een gegeven ogenblik pakt die man pakt een broodje, prima broodje. Doet dat broodje in een plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Kruifie. Op zichzelf geen onaardig gebaar. Even later pakt hij zijn eitje, prima eitje hoor, heel goed eitje, een nulletje zeker. Doet het in dat andere plastic zakje en mompelt in zichzelf en dat is voor Van Hanegem. Even later pakt hij zijn puddekje, doet dat weer in een ander zakje en zegt bij zichzelf en dat is voor Jansen. Ik zeg, nou meneer, u bent zeker wel een fan van de club. Zegt hij, nee, de verzorger. Afijn zit ik eindelijk op het stadion van weet ik veel. Ik zit er een man naast me, die begint ineens keihard te roepen van hup, Abel Enstra, hup, Abel Enstra. Ik zeg, god, meneer Abel Enstra, voetbal er zeker geen 15 jaar meer. Zegt hij, dat weet ik ook wel, maar ik kan geen naam onthouden. Ja, wat die mensen allemaal roepen, zeggen, is niet te geloven, hoor. Een paar weken geleden zit ik op een stadion, komen de spelers het veld op, begint er een man naast me te roepen van wat een kwaliteit, wat een kwaliteit. Ik zeg, meneer, hoe kan u dat nou zeggen? U hebt nog niks gezien. Zegt hij, nee, maar ik heb de staf geleverd. Ja, je ziet soms wat, hoor. Maar ja, ja, mooie meiden soms, hoor. Zit ik laatst op het stadion naast een enorme meid. Met een enorme rechtsbuit en enorme linksbinnen. Hartstikke hoor. Of fijn, ik zeg het een geintje, zeg ik tegen haar, want ik ben zelf persoonlijk vrij humoristisch aangelegen. Zeg ik uit een geintje tegen, ik zeg nou, je vrouw, ik zou best eens met u over de zijlijn willen. Ja. Staat er een gozer naast erop die zegt, zeg knaap, moet jij een strafschop?

stap even, jongens. Stap even, jongens. U popelt natuurlijk allemaal om mee te zingen. U popelt allemaal, hè? Ja, dat dacht ik al. Nou is er een kleine aardigheid in dit lied, dames en heren. Is namelijk zo dat op het moment... De tekst is dus van... Ik zal ze laten popelen. En op dat pop kan u invullen wat u wil. Dus ik zal ze laten lopen, ik zal ze laten rennen, ik zal ze laten klooien. U mag ook vieze dingen roepen, dat maakt niks uit, want ik toeter er toch doorheen. Dus misschien is dit eens een keer een gelegenheid. Hè? Je weet het toch niet? Oh, en dan gaan we weer, jongens.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek. Jouw muziek. En het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiers en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

0: muziek.
1: Jouw muziek en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je
1: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopieërs en printers. ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steendijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

Stone, stone.

0: en het actuele regionale nieuws. Hoor je en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
1: RTV Slos.
0: Op radio, tv en internet.

0: Jouw muziek
1: en het actuele regionale nieuws.
0: Hoor je
1: en zie je dag in dag uit bij RTV Slos.
2: RTV Slos.
1: Op radio, tv en internet.

0: zoekt u een betrouwbaar en onafhankelijk kantoor dat u duidelijk en degelijk kan begeleiden en adviseren op het gebied van verzekeringen? Assurantiekantoor Strijker is niet voor niets al vele decennia een begrip in Steenwijk en omgeving met een breed verzekeringenpakket. Van aansprakelijkheid tot zorg, van de auto tot inboedel, opstal- en brandverzekering. Maar ook voor hypotheken en pensioenen levert Strijker maatwerk en zoekt voor u en met u naar de best passende oplossing. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook particulieren. Want Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden. Assurantiekantoor Strijker. Korte Woldpromenade 27, Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.assurantiekantoorstrijker.nl.
1: Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En Van Kerkvoorde en Hollander biedt zelfs service gewoon bij u thuis. Bij het oplossen van uw computerproblemen. Dat is nog een service. Net als het voor klanten vrij toegankelijke ruime parkeerterrein. Direct achter de winkel aan de Kornputsingel 25 in Steenwijk. Meer info? Zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan. Aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Zoekt u een betrouwbare partner die u de zorgen om uw administratie en belastingzaken betrokken en professioneel uit handen neemt? Strijker Administratie en Belastingadvies is niet voor niets al meer dan 80 jaar een begrip in Steenwijk en omgeving. Voor bedrijven, instellingen, ZZP'ers, maar ook voor particulieren. Bijvoorbeeld door het verzorgen van de volledige financiële administratie. Met gericht fiscaal advies volgens de laatste ontwikkelingen, online boekhouden en door u gewoon compleet te ontzorgen bij uw belastingaangifte. Strijker denkt niet in moeilijke vragen of problemen, maar in heldere antwoorden en praktische oplossingen. Strijker Administratie en Belastingadvies. Korte Woldpromenade 27 Steenwijk. Gewoon in de buurt, gewoon vertrouwd. Zie ook www.strijkersteenwijk.nl. Van Kerkvoorde en Hollander. Al meer dan 100 jaar een begrip in Steenwijk. Kornputsingel 25. Het adres voor computers, kantoorartikelen, reparaties en onderhoud. En uw vakzaak biedt ook hulp aan huis. Van Kerkvoorde en Hollander. Notebooks, pc's, tablets, kassa's, kopiërs en printers. Ook de specialist in Apple-producten. Kom zelf langs in de ruime winkel in Steenwijk aan de Kornputsingel 25. Of zie www.kerkvoorde.nl. Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
3: En de lekkerste muziek.
1: RTV Slos.
3: Voor iedereen.

De politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

Politieke markt- en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

De politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek. En daarna de politieke arena in. Vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos.

politieke markt en raadsvergaderingen zijn volgens de gemeentelijke vergaderagenda live op de radiokanalen en tv, website en RTV Slos app te volgen. Politiek geïnteresseerd? Dan luisteren. Vanaf 7 uur 's avonds beginnen we met lekkere jazzmuziek en daarna de politieke arena in vanaf 19:30. Voor de politieke markt en raadsvergaderingen live bij RTV Slos. Wat is de stand van zaken in de gemeente Steenwijkerland? Nu, actueel, de gemeenteraadsvergadering.

0: te spreken hoe wij dat vanmiddag gaan doen. Zoals u in IBABS kunt zien, en dat is voor de raadsleden natuurlijk inzichtelijk, maar ik zal het ook even kort uitspreken. Het is zo dat we werken met de eerste termijn. Dat zijn de algemene beschouwingen van de politieke fracties. En dat gaat van groot naar klein. Daarin kunt u eventueel moties of amendementen kunt u aankondigen. En die kunt u ook indienen bij de griffier voorzien van een handtekening. Op het moment dat u de moties aankondigt, zullen we ze ook gaan nummeren. Dat is uiteindelijk leidend in hoeveel moties of amendementen vanmiddag daadwerkelijk worden behandeld. Dan is het zo dat er gekoppeld is aan uw bijdrage spreektijd. De spreektijd is vastgesteld op maximaal 6 minuten. U mag dus 6 minuten spreken. U mag er ook gewoon 4 minuten over doen als u dat het beste past. Daar mag op geïnterrupeerd worden. En op het moment dat er een interruptie zal plaatsvinden, dan wordt u verzocht om naar de interruptiemicrofoon te lopen. En op dat moment krijgt u 1 minuut de tijd om te interruperen op de bijdrage. De kunst is om uw vraag dan ook kort te formuleren. Het zou ook fijn zijn als degene die antwoord geeft, dat hij datgene dat ook kort doet. En dat niet de hele minuut opgaat aan overwegingen of mogelijkheden, maar dat u concreet bent in uw vraag. En daarmee is het eigenlijk ook wel de bedoeling dat het een wat levendig debat wordt en dat het niet alleen maar een verhaal vertellen is en wie gaan zitten. Maar dat is uiteindelijk allemaal aan u. Zijn er vooraf nog vragen, opmerkingen of anderszins? Nou, dan wou ik nu eigenlijk overgaan tot de daadwerkelijke start. En dan beginnen we met de bijdrage van BGL, van de heer Bus. En dan wens ik u allen vanmiddag een bijzonder leuke vergadering. Het is ook een belangrijke vergadering. Zoals ik al zeg, het is de opmaat na de begrotingsbehandeling in het najaar. Meneer Bus, u mag ondertussen gewoon deze kant opkomen, want ik rond dan af op het moment dat u hier bent. Veel plezier en geniet ervan. Dank u wel. Meneer Bus, BGL.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst willen wij de mensen bedanken die deze PPN voor ons inzichtelijk hebben opgesteld. Het betreft een beleidsarme PPN waar de focus ligt op het vorige coalitieakkoord duurzaam doorbouwen, terwijl we aan het nieuwe, op de toekomst gericht coalitieakkoord dat krachtig en dichtbij hard wordt gewerkt. Dat zal richting najaar naar concrete doelen en acties zijn vertaald die in de begroting op geld worden gezet en opgenomen. En omdat het een beleidsarme PPN is met oog op de komende uitwerking van het coalitieakkoord en doorvertaling daarvan naar de begroting, heeft BGL geen moties ingediend in voorbereiding op deze PPN. We zijn als BGL verheugd dat de uitvoering van bestaande plannen doorgaat, evenals de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. En de te verwachten score van 81% is hoopvol, zeker als er voor 15% van de doelen ook nog de kans bestaat dat die worden behaald. Dat is fijn. Complimenten. Maar er komen ook weer nieuwe uitdagingen op ons af, waar we een steenwijkerslands antwoord op moeten zien te vinden met elkaar. En gelukkig staan we er financieel goed op. Het nieuwe college heeft enige financiële ruimte om te kunnen blijven investeren in onze gemeente. Met geld alleen komen we er niet. Er moet ook voldoende uitvoeringskracht zijn binnen de gemeente en samenleving als het gaat om arbeidskrachten en benodigde materiële en energie. Dat is voor de komende periode een belangrijk aandachtspunt. De recent ingezette iets realistische manier van begroten kan ons hierbij helpen, zodat er minder ruimte zit tussen begrotingen en jaarrekening. Financieel strak op de bal. Tegelijkertijd maakt de ervaring met de huidige landelijke setting rond het minderheidskabinet en de grote verdeeldheid in de Tweede en Eerste Kamer duidelijk dat wij niet alles in eigen hand hebben. Met oog op het toekennen van extra taken en middelen vanuit Rijk naar gemeente. Als gemeente kunnen we het niet alleen. We vinden het belangrijk dat mensen die het initiatief nemen om voor zichzelf en hun gemeenschap op te komen gehoord worden. We hebben als raad echter ook het mandaat om met oog op het gemeenschappelijk belang soms moeilijke keuzes te moeten maken. Met als consequentie dat niet iedereen daarin altijd zijn of haar gelijk krijgt. Die moeilijke boodschap moeten we wel goed uitleggen. De enorme inzet van vrijwilligers in het lokale verenigingsleven, plaatselijke belangen, kerkgemeenschappen en stichtingsbesturen zorgt dat wij in alle kernen nog zoveel voorzieningen, activiteiten en evenementen in de lucht kunnen houden en organiseren. Dat is niet altijd bij elke kern en of vereniging vanzelfsprekend. Wij moeten ons als gemeente hier als een goede partner opstellen en ondersteunen bieden waar mogelijk, waarbij we ook onze grenzen aangeven. In Kruinderen is een nieuwe situatie ontstaan door het wegvallen van de supermarkt en slager die onze aandacht vraagt. Kan het college aangeven hoe ze hiermee omgaat? Een ander uitgangspunt betreffende de inhoud vanuit onze samenleving is het optimaal kunnen blijven gebruiken van onze sportvoorzieningen. Wonen ligt voor wat betreft het realiseren van harde plancapaciteit goed op koers. En daar zijn we blij mee. Maar er blijven nog vele uitdagingen over die maken dat we niet mogen en kunnen verslappen. De provincie heeft de mogelijkheid om stikstof intern te salderen opgeschort. Hoe gaat dat uitpakken voor woningbouwplannen in onder andere Wanneperveen en andere kernen in en nabij Natura 2000 gebieden? Ook is het wenselijk locaties voor onze woonwagenbewoners te realiseren. We zijn blij dat vitaal platteland ook nu weer als een belangrijke opgave is aangemerkt in het coalitieakkoord. De huidige voornemens van het kabinet met de aangekondigde sonering rond Natura 2000 maatregelen onderstreept dit belang. College, mogen we ervan uitgaan dat u de kaders en regels ten aanzien van die sonering nauwlettend in de gaten houdt en de belangen van onze agrarische sector en leefbaarheid van ons platteland goed vertegenwoordigt bij provincie en Rijk. Als BGL zijn we altijd tegen opening van laagvliegroutes geweest vanuit Lelystad Airport. De uitzondering die vliegverkeer inneemt als het gaat om NOx-uitstoot verminderen boven onze Natura 2000 is onredelijk ten aanzien van de agrarische sector. Boerderijen zijn opgekocht in het kader van extern salderen voor Schiphol en Lelystad Airport, terwijl pasmelders werden genegeerd. Te gek voor woorden. Hoe actief wordt hierop gereageerd door het college met oog op eerder aangenomen moties tegen laagvliegroutes? Wat betreft onze lokale economie willen we graag vooral dat onze eigen bedrijven ruimte blijven krijgen om te ondernemen. Aandacht voor revitalisering van onze bedrijventerreinen kan hierin een belangrijke bouwsteen zijn, met oog op de netcongestie waarmee we te maken hebben. Aandacht voor het benutten van onbenut arbeidspotentieel past hier ook in. Vanuit het perspectief samen redzaam zijn hier wellicht mogelijkheden die nu nog niet optimaal zijn ingezet. De komst van niet-burger-inburgeringsplichtige nieuwkomers zoals arbeidsmigranten en Oekraïense ontheemden zijn beter inzetbaar als ze ondersteund worden in het leren spreken van de Nederlandse taal. En tegelijkertijd wordt duidelijk dat als gevolg van de inmiddels al meer dan 4 jaar durende oorlog in Oekraïne er een nieuwe realiteit is ontstaan voor gezinnen die hier zijn. Die andere realiteit maakt dat anders nadenken over huisvesting voor deze doelgroep in de toekomst ook in beeld komt. Wat betreft sociale veiligheid willen we graag aandacht blijven vragen voor het perspectief van dit vraagstuk voor vrouwen. Hoe verloopt de evaluatie van de gebiedsteams met oog op optimaliseren vroegsignalering en meldroutes om de veiligheid van vrouwen beter te borgen? En gezien de actualiteit van de afgelopen paar dagen, code rood, is het belangrijk om dit punt mee te nemen voor ons spraakmakende evenementen. Corso, Gondel, Vaart, Woedstok, Koloniefeest, die steeds meer risico lopen om gedupeerd te worden door weersextremen. Is onze gemeentelijke organisatie voldoende robuust om die evenementen daarbij te ondersteunen en te adviseren? Neem dit mee in het vervolg op het nader uit te werken evenementenbeleid. Gisteren hebben we als BGL schriftelijke vragen gesteld over het landelijk afgekondigd vuurwerkverbod. Hoe gaan we daar als gemeente mee om? En zijn we daarop al voorbereid richting jaarwisseling? En is dat iets wat ook onder ons evenementenbeleid gaat vallen? We zijn erg benieuwd naar de uitwerking van het nieuwe coalitieakkoord richting begroting en wensen het college veel succes en wijsheid.
0: Meneer Bus, dank u wel. En ik nodig de heer Metin uit van Pro.

0: Voorzitter, vandaag bespreken we de perspectiefnota. Een beleidsarme perspectiefnota, wordt gezegd. En dat klopt misschien, maar politiek is nooit beleidsarm. Want ook als je nog niet alles invult, laat je zien waar je naar kijkt. Waar je zorgen over maakt en vooral voor wie je politiek bedrijft. Voor Pro is deze perspectiefnota vooral een tussenstation. De grote financiële vertaling komt straks bij de begroting. Daar ligt de echte test. Maken we de keuzes waar inwoners iets van merken? Bij wonen, bestaanszekerheid, zorg, klimaat, bereikbaarheid en leefbaarheid. Een tussenstation is niet hetzelfde als stilstaan. In deze PPN zien we al de route richting het coalitieakkoord. Woningbouw gaat door, schoolgebouwen worden voorbereid. Er wordt gewerkt aan jeugdhulp, rondwegen, verduurzaming, ondernemersdienstverlening en de openbare ruimte. Dat zijn de eerste meters van de route die we met het nieuwe akkoord willen afleggen. Daadkrachtig en dichtbij. We zien dat Steenwijk en Land financieel niet omvalt. Sterker nog, de afgelopen jaren laten zien dat we vaak voorzichtiger begroten dan nodig blijkt. Dat is op zichzelf niet verkeerd. Liever een gemeente met een gezonde portemonnee en een sterke economie dan een gemeente die met duct tape en een goede hoop de begroting sluit. Maar een gezonde portemonnee is geen doel op zich. Die is bedoeld om onze gemeente sterker, socialer en leefbaarder te maken. Zoals we eerder aangaven in de bijdrage voor het jaarverslag, voor Pro is de vraag dus niet alleen: klopt het financieel? De vraag is ook: wie merkt er straks iets van? Merkt de starter dat er betaalbare woningen komen? Merkt de mantelzorger dat ondersteuning dichtbij blijft? Merkt het kind dat de route naar school veilig is? Merkt de inwoner met een beperking, een chronische ziekte of gewoon een kleine blaas dat de openbare ruimte ook voor hem of haar bedoeld is? En merken onze inwoners dat een gezonde leefomgeving niet iets extra's is, maar de basis van prettig wonen in Steenwijk en Land? Dat is voor ons de kern. Leefbaarheid. Leefbaarheid zit in de lucht die je inademt, de natuur die je beschermt, de voorzieningen die bereikbaar zijn en de openbare ruimte die van iedereen is. Niet alleen van wie jong, gezond, mobiel en met een sterke blaas geboren is. Daarom dienen wij twee moties in. De eerste gaat over peukenfilters. Jaarlijks belanden enorme hoeveelheden sigarettenpeuken op straat. Ze vervuilen onze openbare ruimte, bevatten plastic en verdwijnen niet vanzelf. Je kunt vrijwilligers blijven vragen om te bukken tot er een hernia van krijgen, maar zolang de bron niet wordt aangepakt, blijven we dweilen met de kraan open. Daarom willen wij dat Steenwijk en Land de campagne voor een verbod op plastic sigarettenfilters ondersteunt en onderzoekt hoe we ook lokaal het aantal peuken op straat kunnen verminderen. De tweede motie gaat over Lelystad Airport. Voor Pro is het helder. Lelystad Airport moet dicht blijven voor commerciële luchtvaart. Omdat meer vliegen over onze gemeente, meer uitstoot en meer druk op onze natuur geen vooruitgang is. Weerribbewiede is geen decorstuk, onze leefomgeving is geen bijrol en onze inwoners zijn geen figuranten onder deze aanvliegroute. Daarnaast zijn we mede-indiener van twee moties van andere fracties die goed aansluiten bij onze waarden. De motie van de ChristenUnie om Steenwijk en Land verder te ontwikkelen als fietsgemeente steunen wij natuurlijk van harte. Sterker nog, dat staat gewoon in het coalitieakkoord. Als de oppositie zo enthousiast helpt om het akkoord uit te voeren, dan zijn we daar ontzettend blij mee. Fietsen is gezond, duurzaam, betaalbaar en past bij onze gemeente. En eerlijk is eerlijk, een gemeente met zoveel mooie kernen, natuur en routes moet niet tevreden zijn met best aardig fietsen. We mogen best ambitie hebben om hierin vooruit te lopen. Of in dit geval vooruit te fietsen. En wij steunen de motie van CPB voor meer openbare en toegankelijke toiletten. Dat lijkt misschien iets kleins, maar voor veel mensen bepaalt het of ze überhaupt de deur uit durven. Voor ouderen, mensen met een beperking, ouders met jonge kinderen en mensen met een medische aandoening is dit het verschil tussen meedoen of thuisblijven. En voorzitter, een gasvrije gemeente begint soms heel eenvoudig, met gewoon een deur open doen. Voorzitter, onze inzet bij deze perspectiefnota is concreet. Wij willen een gemeente die financieel gezond is en niet zuinig op het verkeerde moment. Een gemeente die investeert in wonen, zorg, natuur, bereikbaarheid en voorzieningen. Een gemeente die niet alleen zegt dat iedereen mee moet kunnen doen, maar dat ook organiseert. Schoon, sociaal, toegankelijk, gezond en solidair. Een gemeente die werkt voor iedereen, op straat, op de fiets, in onze natuur en als het echt nodig is bij de dichtstbijzijnde toilet. Dank u wel.
1: Ik zie zie de heer De Vries van D66 met geswinde spoed naar de interruptiemicrofoon komen. Meneer De Vries, D66, ga uw gang.
2: Ja, ik moest een rondje lopen dit keer, voorzitter. Ik hoorde de heer Mettin zeggen, een gasvrije gemeente begint met een deur openen. En ik zat even te denken, als we die openzetten, dan stoken we voor de buitenwereld. Dus wat bedoelt u nou met een deur openen? Of moeten de winkels hier juist sluiten? Kunt u dat duiden?
1: De heer Mettin.
0: De deur openen, laten we dan met de toiletdeuren beginnen. En daar was, als je het voorstukje goed had meegeluisterd, dat daar moet je moeten beginnen en het gaan uitnodigen. Dus ook even een uitnodiging vast naar de ondernemers. Zet die deuren open om mensen die hun blaas willen gebruiken of moeten gebruiken, om daar gebruik van te kunnen maken.
2: Helder.
1: Meneer De Vries, dank u wel. De heer Beekhuizen, CDA, gaat uw gang.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het was ook even zoeken van hoe werkt het precies, maar we zijn eruit. Ja, meneer Mettin, u gaf aan van er is veel geld overgebleven en het is allemaal hartstikke mooi, maar u bent er ook kritisch op van heel veel dingen hebben we misschien ook niet gedaan. Zou dat misschien nog wat meer kunnen duiden? Hadden we nog dingen wel moeten doen de afgelopen tijd?
1: Nou, ik moet, de heer Mettin, voorzitter. Vierde voorzitter, alstublieft.
0: Dank u. Voorzitter, ik moet zeggen, de kritiek valt best mee. Ik heb het idee dat wij ergens aan begonnen zijn de afgelopen jaren en dat er hier een tussenstation is. En daar moeten we op verder bouwen. Dus ik ben niet kritisch over dat de dingen niet gedaan zijn. Nee, de basis is gelegd en we moeten nu door. Nu klinkt het een beetje cliché, maar laten we zeggen, daadkrachtig en vooruit.
1: Ik kijk er even rond of er iemand anders nog een interruptie wil plegen. Dat is niet het geval. En ik heb twee moties horen aankondigen. En dat is motie 1. Dat betreft de aanpak van peukenfilters. En motie 2, vliegveld Lelystad moet dicht blijven. En wij gaan verder met de heer Lasje van de CPB.

Voorzitter, dank. Vandaag sluiten we niet alleen het begrotingsjaar af, maar kijken we ook eigenlijk naar het begin van de bestuursperiode. Het is een goed moment om terug te kijken, maar ook vooral om vooruit te kijken. Zoals al eerder gezegd, perspectiefnota is een opmaat naar de begroting van het najaar, en daar zien we ook naar uit. Financieel staan we er goed voor. Daar spreken we onze waardering voor uit. Tegelijkertijd krijgt het nieuw college een hele stevige agenda mee. Ook door onszelf opgelegd. De vraag is niet alleen of cijfers kloppen, maar vooral of we de juiste keuzes kunnen maken voor onze inwoners. Voor ons als CPB is op dit moment stikstof misschien wel het belangrijkste dossier van dit moment. Niet alleen vanwege de agrarische ondernemers, maar ook het raakt woningbouw, leefbaarheid, economie en onze hele gemeente. Als het buitengebied stilvalt, raakt dat uiteindelijk heel stevig Enkeland. Afgelopen zaterdag was de minister Jemy van Essen op werkbezoek, hebben wij begrepen. En graag horen wij van de wethouder hoe hem dat is verlopen en wat voor boodschap en wat voor ruimte er eventueel links of rechts zit en wat het proces is. Een andere vraag aan het college is ook van: hoe kijkt u aan tegen al deze ontwikkelingen op het moment aangaande stikstof? We hebben daarin het coalitieakkoord stevig op ingezet om naast ondernemers te staan, agrarische ondernemers te staan. En heeft u al een beeld ervan wat de impact is en wat de route is die u wilt gaan bewandelen? Als partij kijken we ook met bijzondere aandacht naar leefbaarheid van dorpen en kleine kernen. Woningbouw is ontzettend belangrijk, maar leefbaarheid zit ook in dagelijkse voorzieningen. Daarom dienen wij vandaag een tweetal moties in. Verlichting van het wandelpad bij Vollenhoven in de omgeving van het voetbalveld en een inventarisatie van de openbare toiletten.

0: Daarom dienen wij vandaag een tweetal moties in. Verlichting van het wandelpad bij Vollenhoven in de omgeving van het voetbalveld en een inventarisatie van de openbare toiletten. Soms denken we bij politiek vooral aan miljoenenprojecten. Maar voor veel inwoners zit de kwaliteit van hun leefomgeving juist in dit soort praktische voorzieningen. Ook willen wij aandacht vragen voor openbare drinkwaterpunten. Dat doen we niet met de motie, dat hebben we in het verleden gedaan. Mijn voorganger Jacqueline Willemsen was er heel erg druk mee. De afgelopen 7 jaar zijn er een tweetal gerealiseerd, waarvoor dank. Maar graag zouden wij er meer gerealiseerd zien. Ook in het kader van recreatie en toerisme en gasvrijheid van onze prachtige gemeente. Hoe kijkt het college daar tegenaan? Ook de lasten van onze inwoners verdienen aandacht. Stedelijk Land behoort nog steeds tot de gemeente met de laagste woonlasten van Nederland. Dat moeten we koesteren. Financiële uitdagingen lossen we eerst op door scherpe keuzes te maken en kritisch te kijken naar de uitgaven. Niet door automatisch de rekening bij de inwoners neer te leggen. Ook daarin is een en ander beschreven in het coalitieakkoord. Een belangrijk dossier blijft voor ons unielocatie. We steunen goed en toekomstbestendig onderwijs, maar vragen blijvende aandacht voor kostenbeheersing en transparantie. Ook een vraag die wij aan het college vandaag mee willen geven: kunt u ons een actuele stand van zaken geven betreffende aanbestedingen, financiële verplichtingen, etc. En hoe het ligt met de marktprijzen ten opzichte van de begroting. Voorzitter, de komende jaren zullen bepalend zijn voor de toekomst van Steenwijkerland.
1: De heer Lasje, er is een interruptie van de heer Van Beekhuizen, CDA.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, meneer Lasje, u geeft aan van lasten bij de burgers neerleggen. Dat willen we niet. Dat willen we allemaal niet eigenlijk. Maar soms, we kunnen vaststellen dat we nu op een van de laatste lasten per inwoner zitten op dit moment. Op welk moment wordt het voor u een mogelijkheid om te bespreken dat we bepaalde ambities wel willen realiseren om die wijze te financieren?
1: Heer Lasje, gaat gang.
0: Nou, ik zit even te zoeken waar het precies op doelt. Maar wij gaan ervoor dat de lasten voor de inwoners alleen treinmatig stijgen. En daar gaan wij voor. En op dit moment waar we nu staan, is dat er de financiële positie goed is. Er is een meicirculaire geweest die meeviel. Dus op dit moment staan we goed voor.
1: De heer Van Beekhuizen, gaat gang. Start.
2: Ja, maar er kan ook een moment komen dat het wel nodig is om extra die lasten te verhogen. Wanneer zou dat moment voor u zijn?
1: Die lasje.
0: Bijvoorbeeld dat de OZB met meer dan 10% omhoog gaat. Dat is zo'n moment waarin moeten we kijken van goh, welke knoppen kunnen we draaien. En dat is de keuze die we dan op dat moment hebben en die hoeven we vandaag niet te maken. Gelukkig.
1: Meneer Lasje, gaat u vooral verder met uw bijdrage.
0: De komende jaren zullen bepalend zijn voor de toekomst van Steenwijkerland. Niet de omvang van onze begroting, maar de keuzes die we maken bepalen of onze dorpen leefbaar blijven. Of onze inwoners kunnen ondernemen en of jonge gezinnen hier een toekomst kunnen opbouwen. Het CPB is geen partij van grote woorden. We geloven in gezond verstand, een gezonde financiële huishouding en aandacht voor wat inwoners iedere dag bezighoudt. We blijven ons inzetten voor een sterk buitengebied. Vitale dorpen, ruimte voor ondernemers en een gemeente die er afspraken nakomt. Want uiteindelijk worden we niet afgerekend op de mooie plannen, maar op de vraag of onze inwoners merken dat het beter wordt. Dat is waar het CPB voor staat. We wensen het college veel succes en God zegen toe in hun werk. Dank u wel.
1: Meneer Lasje, dank u wel. Ik kijk er even rond. Niemand vragen meer voor de heer Lasje. Dan gaan we verder met de heer Van Duivenvoorde van de VVD. Ronnie. En misschien goed, voordat de heer Van Duivenvoorde gaat beginnen aan zijn bijdrage, nog even te benoemen dat er door de heer Lasje 2 moties aangekondigd zijn. Motie 3, dat is de verlichting voet- en fietspad in Toutenburgpad. En motie 4, dat betreft openbare wc's. De heer Van Duivenvoorde, u bent er al. Gaat u vooral uw gang.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst dank aan de ambtelijke organisatie die ons weer uitstekend heeft geholpen bij deze klus. Ik heb denk nog nooit zoveel technische vragen gezien voor een jaarstuk en voor de PPN als deze keer, voor mijn gevoel. Dus dat is altijd echt veel werk. Ja, er is wat roulatie geweest binnen dat team en het voelt eigenlijk als vanouds. Dus vanaf deze plek dank voor alle hulp en ondersteuning. En daar hebben we echt wat aan, in ieder geval wij als VVD. Voorzitter, dit is een bijzondere behandeling van de perspectiefnota. Normaal gesproken geeft de PPN ons een beeld waar we financieel staan, welke ruimte er is en waar dan ook waar we nog kunnen kijken van waar willen we wat extra aan uitgeven en waar niet. Maar nu is het wel een hele gekke situatie. We hebben natuurlijk net het coalitieakkoord gesloten. Nou, de partijen voor mij hebben dat ook gezegd. De plannen uit dat akkoord moeten nog een plek krijgen. En die plek krijgen ze pas bij de begrotingsbehandeling in november.

0: En pas dan weten we eigenlijk echt waar we onder de streep staan. Dus dat voelt wel een beetje gek, maar daar staan we op dit moment. Dat betekent dat het beeld dat we vandaag hebben dus eigenlijk onvolledig is. We kijken naar een beleidsarm kader met daarin een aantal claims die onvermijdelijk, onuitstelbaar of onvoorzien zijn. Maar het volledige financiële plaatje, die ontbreekt nog. En dat heeft consequenties voor hoe wij ons als VVD vandaag opstellen. Wij zijn bij deze PPN daarom ook terughoudend met aanvullende moties, en zeker met moties met financiële gevolgen. Een serieuze afweging hoort thuis bij de begroting. Wanneer alle plannen, alle claims en alle middelen naast elkaar liggen, dan kunnen we de keuzes maken die hout snijden en vooruitlopend erop keuzes maken. Dat heeft wat ons betreft op dit moment geen nut en noodzaak. Voorzitter, ik zal overgaan op de inhoud. Het kabinet komt met ingrijpend stikstofpakket. Daar hebben we recent net ook andere partijen over gehoord. Rond grote natuurgebieden en zonneschap.
1: Meneer Van Duivenvoorde, er is interruptie van mevrouw Drijfhout, de ChristenUnie. Gaat uw gang.
2: Ja, dank voorzitter. De heer Van Duivenvoorde gaf net aan dat vooruitloopt op de begroting. U al niet nu al plannen wil gaan maken. Er zijn een aantal moties ingediend die misschien wel wat geld kosten, vanuit ook de oppositie. U hebt een hand toegereikt aan de oppositie dat ze vooraf meedenken met. Zegt u daarmee dat u die moties daarom ook niet gaat ondersteunen?
1: De heer Van Duivenvoorde.
0: Dat klopt. Dus alle moties waar financiële consequenties in zitten, die steunen wij niet. We hebben ook niet zelf moties die we gaan indienen.
1: Mevrouw Drijfhout, gaat uw gang.
2: Als oppositie zijn we nu richting aan het geven. Daar vraagt u om. Ik vraag me dan echt af wat ik hier vandaag doe als u ze niet steunt.
1: De heer Van Duivenvoorde.
0: Ja, dank u wel. Goede vraag. Dat is inderdaad ook iets wat wij ook denken van, ja, wat doen we hier nou precies? Want dit is een PPN-behandeling waarin we eigenlijk niet weten wat we onderaan de streep over hebben. En dus dat is heel, heel moeilijk begroot op dit moment.
2: Maar waarbij we wel richting geven voor de begroting. En wij willen met een aantal moties die richting meegeven. En u zegt nee, bedankt.
1: De heer Van Duivenvoorde.
0: Mag ik daar nog heel kort dan afsluitend op reageren? Of is daar dan geen...
1: Mag daar heel kort afsluitend op reageren?
0: Er zijn een aantal moties waar wij ook in mee gaan doen. Maar dat zijn dus vooral procesmatige veranderingen. Waar er echt gaat om grote investeringen is vanuit ons ook de vraag van, kom daar vooral dan bij de begroting in november weer opnieuw mee. En dan kunnen we gewoon een goede afweging maken. Dank u.
1: Als mijn microfoon het weer gaat doen, gaan we nu wel verder met de heer Van Beekhuizen. Want die wil u ook nog wat vragen stellen, denk ik. Althans, die wil reageren. Gaat uw gang. De heer Van Beekhuizen.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, inderdaad. Nou, niet reageren, maar een vraag stellen op hetgeen de heer Van Duivenvoorde zojuist naar voren bracht. Want zijn geluid is compleet anders, tenminste zo heb ik het geïnterpreteerd, ten opzichte van de drie voorgaande sprekers. De drie voorgaande sprekers waren laaiend enthousiast over de financiële positie waar we voor staan. En de heer Van Duivenvoorde is uitermate somber. Kunt u toelichten waar dat vandaan komt?
1: De heer Van Duivenvoorde.
0: Ja, dank u wel. Nou, somber, zo zou ik het niet willen klassificeren. Maar het is wel zo dat we natuurlijk best wel veel nieuwe plannen in het coalitieakkoord hebben staan. Die moeten doorgewerkt worden in de begroting. En waar we onderaan de streep uitkomen, dat weten we inderdaad niet. Dus als we alleen kijken naar de PPN, staan er onderaan de streep hele mooie cijfers waar heel veel ruimte is om dingen mee te doen.
1: De heer Van Beekhuizen.
3: Ja, maar kunt u ook aangeven dan... uitermate somber is misschien te veel, maar u maakt zich zorgen. Waar zit uw zorg?
1: Meneer Van Duivenvoorde.
0: Ik heb volgens mij niet gezegd dat ik mij zorgen maak. Ik maak me ook absoluut geen zorgen, want volgens mij staan we er hartstikke goed voor. En hebben we ook een heel mooi coalitieakkoord waar we mooie dingen in gaan doen. Dat moet nu uitgewerkt worden. Daar hebben wij vertrouwen in. En wij hebben dus voor de rest niet...
1: Mag een punt zetten, meneer Van Duivenvoorde. De bel heeft geklonken.
0: Dan mag ik weer verder.
1: En dan mag u inderdaad weer verder gaan met uw bijdrage. Ja, het is op een gegeven ook een beetje... De minuut is een beetje de minuut. Ja, een klein beetje spelen mag, maar gaat u wel verder met uw bijdrage.
0: Ik had natuurlijk zelf het voorstel gedaan van, kunnen we dit niet in 3 minuten doen in plaats van 6. Dus ik moet eigenlijk... ik heb nog een minuutje over, maar ik ga mijn best doen, voorzitter. Ik zal overgaan op de inhoud. Het kabinet komt met ingrijpend stikstofpakket rond grote natuurgebieden, zones van 1 kilometer, waarin de uitstoot fors omlaag moet. Rond kleinere gebieden zones van 500 meter, plus uitstootplafonds per sector, normen voor het aantal dieren per hectare. Dit raakt ons echt keihard. En Steenwijkerland heeft een groot nationaal park, heel mooi natuurgebied, grote Natura 2000 gebied. Daar komen deze zones dus waarschijnlijk te liggen. En daar zullen onze inwoners, agrarische ondernemers en recreatieondernemers daar middenin zitten. En voor een deel van hen is dat een keuze tussen verminderen, verplaatsen of innoveren.
1: De heer Van Duivenvoorde, is interruptie van de heer De Vries, D66.
4: Ja, ik hoorde de heer Van Duiven voor de getallen noemen die het Rijk inderdaad aangekondigd heeft. Maar als u iets verder kijkt en luistert, dan weet u ook dat het om die 500 meter gaat hier voor deze gemeente. Heeft u dat al scherp? Heeft u dat al onderzocht? En voordat we daar van alles over roepen qua paniekzaaierij, kunnen we dan nog even afwachten wat daadwerkelijk aan de hand is en welke impact er ook gaande is, voordat u de paniek nu al toeslaat slaan?
1: Ik hoor eigenlijk niet een hele duidelijke vraag die u nu stelt. Want u verwoordt eigenlijk een beetje de mening. Wat is uw vraag nu?
4: De vraag was, heeft u zich erin verdiept dat het voor Steenwerkerland 500 meter betreft? En de tweede is, wilt u ook even afwachten voordat u wat aan de paniekzaaierij doet?
1: Dat is mooi helder. Dank u wel, meneer De Vries. De heer Van Duivenvoorden.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Als u even afwacht en geen paniek zaait, dan komt het allemaal goed. Ik kom daar straks op terug. Dank u wel. Voorzitter. Tegelijkertijd zit er een andere kant aan. Het kabinet wil de rekenkundige ondergrens verhogen, waardoor kleinere projecten zoals woningbouw geen natuurvergunning meer nodig hebben. Dat kan juist ook lucht geven voor ons als gemeente. Meneer De Vries, misschien bent u daar wel blij mee. Die nu deels vastloopt op stikstof. Hetzelfde dossier dat onze ondernemers onder druk zet, zal misschien wel de woningbouw uit het, ook weer vlot trekken. Maar dan is wel de vraag aan het college, en dat zijn ook eigenlijk in lijn met andere partijen voor mij. Wat zijn de verwachtingen van het college bij dit nieuws? Wat betekent het stikstofpakket naar verwachting concreet voor onze inwoners, ondernemers en de woningbouw in de Weer-Ribbewiede? En hoe moeten we hier als gemeente mee omgaan? En welke rol ziet het college voor zichzelf om de belangen van onze ondernemers en inwoners actief in te brengen bij het Rijk en de provincie? Hierover ondersteunen wij ook een motie van het CDA, maar die is nog niet ingediend, maar dat horen we later wel. Voorzitter, dan netcongestie. Het onderwerp dat in deze nota vrijwel bij elk bestuursprogramma terugkomt en terecht, want het is inmiddels een structurele rem geworden op onze ontwikkelingen. In de nota lezen we dat de verwachting is dat het elektriciteitsnetwerk pas in 2036 op orde is voor de volledige capaciteitsvraag. Onze grootste zorg zit in de aansluitingen. We zien een belangrijke maatschappelijke functies zoals woningen, scholen en bedrijven straks mogelijk, ja, pas niet of heel veel later kunnen worden aangesloten. En dat raakt echt de kern, ook waar wij als gemeente voor willen staan, bouwen, ondernemen en voorzieningen op orde. Dus ja, daar maken we ons grote zorgen over. En we van het college willen we graag weten, het maatschappelijk prioriteringskader van het AMC geeft voorrang aan onder andere woningbouw en onderwijs. Hoe zorgt het college ervoor dat deze projecten ook daadwerkelijk gebruik maken van die voorrangspositie en wordt daar actief op gestuurd vanuit de netbeheerder? In de nota lezen we over initiatieven zoals Smart Energy Hubs en ook overeenkomsten met lokale bedrijfsleven. Hoe gaan we die initiatieven nou echt vanuit de gemeente aanvangen? Zijn wij ondersteunend? Zijn we daar leidend in? Wat voor rol ziet de gemeente als het gaat om die Smart Energy Hubs? Voorzitter, nog als allerlaatste lokale lasten. Nou, ik kan bijna de woorden van de heer Lasche herhalen. We staan er ontzettend goed voor. Nu top 10. We hebben eigenlijk nog 9 plekken te winnen. Als het gaat om laagste lasten. Maar ik denk dat wij heel veel mooie diensten kunnen bieden. Terwijl we eigenlijk de rekening dus beperkt bij de inwoner neerleggen. En ik vind dat we dat de afgelopen jaren knap hebben gedaan. Voorzitter, ik zal tot afronding komen. Dit is een PPN met een onvolledig beeld. Onbegrijpelijke redenen. En echte keuzes die maken we daarom ook in november. De grote dossiers van stikstof en netcongestie vragen om scherpte van het college. En dat zien wij ook graag tegemoet. Met inachtneming daarvan kan de VVD instemmen met de perspectiefnota zoals die nu voor ligt. Dank u wel.
1: Meneer Van Duivenvoorde, dank u wel. Er zijn mensen die niet meer een vraag aan u willen stellen. Dan gaan we verder met de heer Van Beekhuizen van het CDA.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat mij betreft vliegen we het iets anders aan. Want afgelopen week moest ik me verontschuldigen voor diverse vergaderingen. Dat kwam omdat ik op een Europees veehouderijcongres was in Chester in Engeland. Ik probeer van dit soort bijeenkomsten een en ander mee te nemen wat onze nodige reflectie op kan leveren. Een onderwerp daar was 10 jaar Brexit. Maar het heeft 10 jaar, in 10 jaar 7 prime ministers opgeleverd. Daarnaast de forse economische achteruitgang en het vraagstuk rondom buitenlanders is niet opgelost. Voor mij een signaal dat samenwerking binnen Europa belangrijk is. Daar staan we als CDA uiteraard volop achter. Uitvergroten van verschillen om jezelf vooruit te helpen, dat werkt dus niet. Van daaruit willen we als CDA een oproep doen naar het college om de diversiteit van de kernen in Steenwijkerland te benutten en elkaar te versterken.
1: Interruptie van de heer Metin. Pro.
5: Ik was even benieuwd, kan je ook definiëren wat je bedoelt met het probleemstuk buitenlanders? Ik vond een beetje een bijzondere uiting.
1: Dank u wel voor de vraag. We spreken elkaar wel aan met u. Dus dat is fijn voor de volgende keer. De heer Van Beekhuizen, gaat uw gang.
3: Ja, dank u wel, meneer Metten. Het probleem, men ervaarde daar dat te veel mensen vanuit buiten de UK, zeg maar, daar binnenkwamen. En ja, die wonen daar niet, dus dan werd gezien als buitenlanders. En daar ervoeren ze problemen. Daarmee zeg ik niet dat het daar een groot probleem is. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Maar ja, zo werd het daar ervaren.
5: Voorzitter, ik vind de twee woorden vind ik zelf misschien persoonlijk wat lastiger. He, buitenlander en probleem. Laten we het bij migranten gaan houden. Of arbeidsmigranten. Of welke titel het anders al zou moeten hebben.
1: Voor mij geen vraag. U kunt verder met uw bijdrage, meneer Van Beekhuizen.
3: Prima. Wij willen dus een oproep doen om de diversiteit binnen de kernen te benutten en elkaar te versterken. Dat betekent dat wanneer je iets in Vollenhoven investeert, dat niet meteen in de markt moet. Of wanneer er wel de noodzakelijke stappen in de Steenwijker binnenstad worden gezet, dit niet meteen beantwoord zou moeten worden vanuit andere kernen, met dat er te veel geld naar Steenwijk gaat. We roepen het college dan ook op zich hard te maken voor de acceptatie in die diversiteit. En daarnaast vinden we dat er meer gewerkt... dat er meer gewerkt aan moet worden om de band tussen Steenwijk en de andere kernen te versterken. Juist dan loont het om te investeren in Steenwijk en de binnenstad aantrekkelijker te maken.
1: Interruptie, de heer Van Beekhuizen. Meneer Lasje, CPB.
6: Ja, voorzitter, dank. Ik hoor de heer Van Beekhuizen... een relatie leggen tussen bijvoorbeeld plaatsen, bijvoorbeeld Steenwijk en Vollenhoven. En daar legt er best wel wat nadruk op. Bent u daar nu ontevreden over? Ziet u daar beperkingen, bedreigingen? Graag even mijn duiding, want anders kan ik dit niet begrijpen in uw betoog.
1: Heer Van Beekhuizen.
3: Graag wil ik dat duiden. Er worden regelmatig de verschillen tussen de voormalige gemeenten IJsselham, Brede-Wiede, Steenwijk worden nog wel eens uitvergroot. In plaats van dat meer naar elkaar toe te halen. En wij als CDA vinden het belangrijk om dat verleden zoveel mogelijk achter ons te laten. Maar de samenwerking weer veel meer op te zoeken en te stimuleren tussen de verschillende kernen. Dat kan wat ons betreft echt veel beter.
1: Dank u voor de beantwoording. Gaat u vooral verder met uw bijdrage.
3: Ja, we waren bij de binnenstad. Die willen we aantrekkelijker maken. Dat er iets met die binnenstad moet gebeuren, is duidelijk. En we hebben als CDA-fractie zorgen over of het huidige college dit echt op gaat pakken. Het CDA zal hiervoor op een ander moment met ideeën komen. En we willen echter wel graag van het college weten hoe ze het nu op gaan pakken. Voorzitter, de diversiteit binnen onze kernen benutten en voeden. Woningbouw is nog steeds een hot item. We willen graag meer creativiteit in woningbouw. Bij elke bespreking van bouwplannen gaan we dit aankaarten. Creativiteit in woningbouw kan bijvoorbeeld door waar meer vraag is aan seniorenwoningen hier vooral voorrang aan te geven. Door woningen voor eenpersoonshuishoudens te stichten in plaats van vooral naar eensgezinswoningen te kijken. Door hoogbouw of woningen boven winkels, bijvoorbeeld in de Steenwijkerdiep, vaker in te zetten. Door meer inspanning voor lage kostenwoningen. Dat kunnen kleinere woningen zijn. Maar ook gesubsidieerde woningen. Het kan ook zelfbouw zijn. Bijvoorbeeld in Sint-Jansklooster. Er zijn nu genoeg plannen voor woningen. Maar voor de jeugd, zelfbouw of goedkope woningen, wordt nog steeds niets gedaan. Een ander voorbeeld is een bredere inzet van CPO's. Dat juichen we ook toe. Dat gebeurt wat ons betreft nu ook nog te weinig. Wellicht kan het college nog toelichten hoe ze deze vijf vormen van creativiteit aankijken. In de volle breedte van het fysieke domein...
1: Meneer Van Beekhuizen, er is een interruptie van de heer Bus van BGL. Gaat uw gang.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ben blij met de omarming van de kleine kernen en de diversiteit. En tegelijkertijd doet u een oproep om in iedere kern waar niet gebouwd is meteen met plannen te komen. Hoe verhoudt zich dat spanningsveld als het gaat om iedere kern is bijzonder?
1: De heer Van Beekhuizen.
3: Ik ben het zeker met u eens. Iedere kern is bijzonder. En we moeten in iedere kern gewoon kijken wat daar de behoefte is. Ik heb niet gezegd dat er in iedere kern een bepaalde hoeveelheid gebouwd moet worden. Maar we moeten vooral kijken wat nodig is in de kern zelf. En op basis daarvan kun je met plannen komen. Dus ik wil juist niet die uniformiteit. Maar we willen meer creativiteit.
7: Dank voor de uitleg, helder voor mij zo. Prima, ga door met uw bedoel.
3: Als ik de ruimte krijg...
1: Ja, nee, die krijgt u nog even niet, meneer Van Beekhuizen. Want het is natuurlijk, er zijn meerdere mensen die u vragen willen stellen. Want ik zie de heer Holterman aankomen. De heer Holterman, gaat u starten met uw interruptie?
8: Ja, dank u, voorzitter. Ik hoorde u over goedkope woningen. Hoe zit u in goedkope woningen en hoe ziet u die gerealiseerd? Waar staat dat uit?
1: De heer Van Beekhuizen.
3: Ja, heb ik aangegeven. Je kan goedkope woningen krijgen, realiseren door, door zelfbouw te stimuleren. Hè. Nou, er zit best wel verschil tussen kernen, maar sommige kernen willen jongeren, of ook ouderen, maakt niet uit, die willen graag zoveel mogelijk zelf doen. Nou, dat scheelt in de kosten. De overheid kan ook, de gemeente kan ook wellicht iets met subsidies doen. En als je kleinere woningen bouwt, ja, die kosten in de regel minder dan grote woningen.
1: De heer Holterman.
8: Bent u ervan bewust dat de bouwmaterialen et cetera, en de vergunningen et cetera, allemaal heel veel geld kost? En blijven stijgen?
1: De heer Van Beekhuizen.
3: Daar ben ik me van bewust.
1: En u mag weer verder. Gaat uw gang.
3: Graag. In de volle breedte van het fysieke domein, woningbouw, infrastructuur, scholen en dergelijke, zitten veel knelpunten. Voor het CDA is dit een wirwar waarin we graag meer inzicht in zouden willen krijgen. We gaan hiervoor een motie indienen om die duidelijkheid te krijgen. Dan het evenementenbeleid. Het is al genoemd. Ook wij hebben vernomen dat hierop een volop inspanning wordt gedaan. Urgentie is geboden. Het vorige college heeft er een rommeltje van gemaakt. Er ontstaan al grote problemen. Woodstock is wat anders dan een corso. Een buurtfeest is niet te vergelijken met een gondelvaart. Aangezien er nu aan gewerkt wordt, wachten we het resultaat af. Het CDA doet wel een oproep om niet alle evenementen onder één beleidsmaatregel te verwerken. Wellicht kan het college hier ook al een tipje van de sluier over oprichten hoe zij dat zien. In maart heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over het feit dat jongeren worden geronseld voor drugshandel. Inmiddels hebben we vernomen dat dit onderdeel in het nog te behandelen veiligheidsplan is opgenomen. Dat vinden we mooi. Aangezien drugs steeds meer de samenleving aan het ontwrichten is, vinden we het belangrijk dat hier aandacht voor blijft. En we gaan kritisch volgen hoe het veiligheidsplan hierin, hoe dit in het veiligheidsplan wordt opgenomen. Het CDA vraagt continu aandacht voor goede zorg. Als CDA willen we graag betere zorg voor minder geld. Mede hierom vragen we onder andere aandacht voor de geldende werkmethode. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur en de omgekeerde toets. Deze methoden werken prima voor een maatwerkplan per hulpbehoevend gezin. Om zoveel kosten, onder andere van dure specialisten, te besparen. We vinden hierover weinig tot niets terug, helaas. Zowel op de websites van de gemeente, Sociaal Werk de Kop, of op het nieuwe coalitieprogramma. Hoe wordt hier nou de komende tijd invulling aangegeven? Op het gebied van duurzame energie zit er een verplichting in het opwekken, en dat is prima. Maar het blijkt ook erg lastig. De oplossing zit, volgens het CDA, vooral in de opslag van energie. Wij vinden het belangrijk dat dit gestimuleerd wordt. Juist door problemen bij individuele particuliere opwekkers te voorkomen. Hoe ziet het college dit? Worden er oplossingen ontwikkeld voor het collectief opslaan van energie? En tenslotte ons vitaal platteland. Met de actualiteit van vandaag staat er voor ons gebied een enorme transitie te wachten. We waren een mooi eind op weg met het project in de Balingenpolder, maar dat is gestopt. Wat was de rol van de gemeente hierin? Het leek zo'n mooi plan. En in de huidige plannen had het een wezenlijke bijdrage. In het vrijdag gepresenteerde stikstofplan is Wieden-Weerhebben aangewezen als prioriteringsgebied. Het CDA roept het college op om zo spoedig mogelijk in beeld te krijgen wat dit voor ons gebied betekent en de raad hierover te informeren. Ook op dit onderwerp komen we met een motie en desgewenst bieden we ons CDA-netwerk aan met de directe lijn naar de verantwoordelijken in de Tweede Kamer, maar ook in de provincie. Voorzitter, er komt veel op ons af. Ik ga afronden.
1: Inderdaad, zou u de moties, als u die heeft, willen aankondigen? En ik ga afronden, inderdaad.
3: Ja, ik heb inderdaad zojuist gemeld dat we met een motie komen over het stikstofplan. En eerder heb ik gemeld dat we met een motie komen over het fysiek domein, dat we daar de knelpunten zoveel mogelijk in beeld willen brengen. Er komt veel op ons af. Het CDA wil graag actief meedenken in oplossingen. En we zien de beantwoording van onze vragen met interesse tegemoet.
1: Meneer Van Beekhuizen, dank u wel. Ik heb u inderdaad horen aankondigen een tweetal moties. Motie nummer 5, dat is de gevolgen voor het stikstofbeleid. Althans, wij noemen dat nummer 5. En nummer 6, dat zijn de knelpunten bij projecten in het fysieke domein. En ik wil graag de heer De Vries... Nee, dat is niet waar. Ik ga niet de heer De Vries. Ik ga iets te snel. Dat is wat anders. Wij gaan verder met de heer Ter Horst, in dit geval Ronnie Ter Horst, namens Forum voor Democratie.

0: moet een rotor.
1: Ja. Voorzitter, voor ons ligt de perspectiefnota 2026-2030. Een document dat vooruitkijkt naar de financiële en beleidmatige keuzes voor de komende jaren. De fractie van Forum van Democratie ziet dat Steenwijk en Land er financieel nog altijd redelijk gezond voor staat. En dat is positief. Tegelijkertijd lezen wij in de perspectiefnota ook dat veel ontwikkelingen onzeker zijn. Denk aan de toekomstige rijksbijdragen, stijgende kosten in het sociale domein, de netcongestie en de gevolgen van het stikstofbeleid. Wat ons betreft vraagt dit om een overheid die zich richt op haar kerntaken en terughoudend is met de nieuwe structurele verplichtingen. Positief vinden wij de woonbouwambities op koers liggen. De gemeente heeft veel plannen in voorbereiding en er wordt gewerkt aan uitbreiding van de woningvoorraad in verschillende kernen. Dat is hard nodig voor onze inwoners. Tegelijkertijd zien we dat woningbouw steeds vaker wordt gehinderd door stikstofregels, procedures en problemen op het elektriciteitsnet. Voor Forum van Democratie moet het belang van voldoende woningen in onze eigen inwoners altijd voorop staan. Minder regels en meer ruimte voor bouwen zijn daarbij essentieel. Tegelijkertijd maken wij ons zorgen over signalen van inwoners die zijn aangewezen op een huurwoning in de vrije sector. De huurprijzen zijn vaak hoog, terwijl kopen voor deze groep niet haalbaar is, door een gebrek aan eigen middelen. Daarnaast zijn er ook inwoners die geen recht hebben op huurtoeslag, maar tegelijk niet beschikken over voldoende eigen middelen om een koopwoning mogelijk te maken. Deze groep valt dus een wal en schip. Wij vinden dat inwoners die een toekomst willen opbouwen ook perspectief moeten hebben op een eigen woning. Daarom zouden wij een motie indienen die onderzoekt welke mogelijkheden er zijn om deze groep beter te ondersteunen. Hier kom ik straks op terug. Ook ondernemers verdienen aandacht. De perspectiefnota. De perspectiefnota laat dat de arbeidsmarkt krap blijft. Bedrijventerreinen tegen hun grenzen aanlopen en netcongestie een steeds grotere belemmering vormt voor de economische ontwikkelingen. Wij vinden dat de gemeente zich krachtig moet blijven inzetten voor een aantrekkelijk ondernemingsklimaat en voldoende ruimte voor lokale bedrijven. Op het gebied van zorg en ondersteuning zien wij dat de druk verder toeneemt. De gemeente erkent zelf dat de vraag naar zorg blijft stijgen, terwijl personeel schaars wordt. Dat vraagt om realisme. De beschikbare middelen moeten in de eerste plaats terechtkomen bij inwoners die daadwerkelijk ondersteuning nodig hebben. Voorzitter, waar wij kritisch naar kijken zijn de voortdurende duurzaamheidsambities en investeringen die worden voorgesteld. Terwijl tegelijk wordt erkend dat de uitvoering wordt belemmerd door netcongestie en afhankelijkheid van landelijke ontwikkelingen. Juist in financiële onzekere tijden moet steeds de vraag worden gesteld of iedere uitgave noodzakelijk is en voldoende resultaat oplevert. Samenvattend ziet Forum van Democratie een perspectiefnota met veel positieve ontwikkelingen, maar ook aanzienlijke onzekerheden. Daarom pleiten wij voor financiële voorzichtigheid, focus op kerntaken, ruimte voor woningbouw en ondernemerschap en een kritische blik op nieuwe uitgaven. Met deze uitgangspunten zullen wij de verdere besluitvorming beoordelen en onze motie toelichten. Maar terugkomend op deze motie, gisteravond heb ik, als het goed is, bijna alle fracties geïnformeerd. Maar voor het geval dat ik een ben vergeten, en dat was stemmen, die had ik gisteren niet gezien. Naar advies en suggesties van sommige andere fracties hebben we besloten om de motie kansen voor status zonder eigen vermogen, die we vandaag zouden indienen, in de eerstvolgende raadsvergadering als motie vreemd in te dienen. Dank u wel, voorzitter.
2: Meneer Ter Horst, dank u wel. Ik zie dat er niemand een vraag voor u heeft. Dan dank ik u voor uw bijdrage. En dan is nu wel de heer De Vries aan beurt van D66. Meneer De Vries, gaat uw gang.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Een PPN die beleidsarm is. Nou, en dat kunnen we wel begrijpen. Want het coalitieakkoord, dat lag er nog niet toen dit stuk al ambtelijk al wel klaar moest zijn. Maar beleidsarm betekent nog niet per se dat het bestuurlijk hier in de wachtkamer moet gaan zitten. En zeker niet 2 jaar op rij. Vorig jaar was het argument verkiezingen. En nu is het argument nieuw college. Dan blijft er van die 4-jarige bestuursperiode maar wel erg weinig rijtijd over. En voorzitter, een gemeente bestuur je niet op een stationair toerental. En gezien de reacties die de coalitiepartijen hebben gegeven, kunnen we blijkbaar de PPN na deze verkiezingen gewoon weer afschaffen.
1: De heer De Vries, interruptie van de heer Van Duiven voor de VVD. Gaat
2: ja,
1: de gang.
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, dit gaat natuurlijk helemaal nergens over. Hè. Ik bedoel, nu probeert D66 eigenlijk het verhaal te vertellen van ja, er gebeurt nu eigenlijk niks, want er is een beleidsarme PPN. Nee, eigenlijk is dat coalitieakkoord eigenlijk een hele opstapeling van nieuw beleid, van keuzes die de nieuwe coalitie heeft gemaakt, waar een grote meerderheid in de Raad voor is, wat eigenlijk gewoon een hele stapeling van amendementen en moties is ten opzichte van het oude beleid. En daar is nu de voorkeur naar, want dat moet nu eerst worden uitgevoerd. Dus ik vind het een beetje een rare claim dat u zegt van ja, er gebeurt nu eigenlijk een jaar lang niks. Dat is gewoon echt complete onzin.
1: Dank u wel voor die laatste verduidelijking. Het was inderdaad geen vraag, maar een mooie bijdrage. Meneer De Vries, u mag verder gaan met uw bijdrage.
0: Ja, tot zover de handreiking van de VVD inderdaad, helaas. Ja, wij komen niet met een wensenlijstje vol extra uitgaven, meneer Van Duivenvoorde en de rest. Wij zoeken keuzes die nu al kunnen. Budgetneutraal waar het kan en richtinggevend waar het moet. En daar kunnen we best over nadenken. Want ook zonder nieuw geld kun je best prioriteren, opener besturen, slimmer plannen maken en inwoners eerder betrekken. Ja, financieel gezien zien we een gezonde gemeente. Maar dan moeten de risico's ook wel helder zijn. En het voordeel wat wij zien bijvoorbeeld op beschermd wonen is fors. Terwijl regionaal er nog steeds mensen op een wachtlijst staan. Kan het college dan ook toezeggen dat de Raad voor de begroting een heldere onderbouwing krijgt van dat voordeel, inclusief de verdeelsleutel in het gebied, structureel risico en gevolgen voor eventuele doordecentralisatie op dat vlak? Want zo'n financieel voordeel dat we hier zien van een paar miljoen mag nooit een rookgordijn zijn voor een maatschappelijk tekort. Op het sociaal domein zien we 1 gezin, 1 plan en 1 regisseur. Ja, het bestaat al, dat is mooi. Maar merkt de inwoner dat al? Dat is de vraag. We willen graag minder loketten, minder herhaling van verhalen en sneller passende hulp. En als we het zo zien, kan dat beter. Dus ik hoop dat de college daar ook prioriteit aan wil geven. En dat geldt dan ook voor mentale gezondheid. Suïcidepreventie, dat vraagt ook om het vroeg signaleren. Mensen trainen die dicht bij inwoners staan en dat de hulp daarvoor ook vindbaar maken. En na aanleiding van de vorige vragen die onze burgerraadslid gesteld heeft, is duidelijk geworden dat er wel stappen gezet worden. We zien alleen graag dat hier prioriteit aan gegeven wordt en dat het ook herkenbaar meegenomen wordt in gezondheid, jeugd en de sociale basis. Ja, en dan wonen. Er zijn al plannen. Er is plancapaciteit, maar we willen realisatiecapaciteit. Beter nog is dat we dat gaan realiseren. Kan het college dan ook toezeggen dat we hier bij de Raad, bij de begroting, een prioritering krijgen van woningbouwprojecten? Met per project ook een inzicht in capaciteit, netaansluiting, stikstofrisico, betaalbaarheid en uitvoerbaarheid. Het lijkt een beetje op de oproep die we horen, maar wellicht komen we er met een toezegging al vanaf. En om mee te helpen doen wij vast een handreiking om de handreiking van de coalitie aan te grijpen. En willen vast een motie daarvoor indienen.
1: De heer De Vries, er is een interruptie van de heer Bus van BGL.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Als gemeente zijn wij vaak niet aan het bouwen. We hebben wel harde plancapaciteit in voorbereiding. Wat bedoelt u precies met realisatie vanuit gemeentelijk perspectief ten aanzien van de woningbouw?
1: De heer De Vries.
0: De harde plancapaciteit, de zachte plancapaciteit, dat zijn inderdaad mooie plannen. Alleen, hoe kunnen we zorgen als gemeente dat we het gerealiseerd krijgen? Dus de vraag is, zorg ervoor, college, dat we het sneller realiseren en beter realiseren. En dat betekent wellicht dus meer mensen erop zetten, zodat er meer projecten ontstaan en mogelijkheden komen. Is maar een suggestie.
1: De heer Bus.
3: Ja, dank u wel voor de verheldering. Maar dat betekent niet dat u nadenkt over het installeren van een nieuw woningbouwbedrijf vanuit gemeentelijke, waarbij we echt gaan financieren en investeren in woningbouw. Dat heb ik nu niet gehoord. Dank u wel.
1: De Vries.
0: Helder. Als ik dat ga toezeggen, dan krijg ik een andere partij op mijn dak. Want dan moet de overheid niet ondernemer gaan spelen. Nee, dat is het niet. Daar gaat de bel. We willen graag wel meedenken op dat vlak. Niet door een woningbouwbedrijf op te richten, maar vooral wel te kijken naar wat kan. Welke kansen zijn er? En zo zien we bijvoorbeeld met onze motie kansen voor Schiwolde. Past behoorlijk in lijn van het college. Lokaal kijken waar sport, leefbaarheid en wonen lokaal elkaar kunnen versterken. Een kleine, concrete kans, maar van grote betekenis voor dat dorp. En mooi is ook dat in onze gemeente al de gedeelde oproep is geweest voor het woonwagenbeleid. En dat is gehoord. Want een nieuwe locatie bij de Jan van Riebeekstraat is een goede stap. Nu doorpakken. Kan het college ook toezeggen dat grotere woningbouwontwikkelingen standaard ook wordt meegewogen of er mogelijk woonwagenstandplaatsen beschikbaar kunnen zijn en daar onderdeel van uit kunnen maken? En dan duurzaamheid en netcongestie. Ja, ook bij duurzaamheid geldt hiervoor: wachten is geen strategie. We moeten grip hebben op onze eigen gemeente. En netcongestie is dus geen reden om stil te staan, maar om slimmer te worden. En we hoorden het de anderen al zeggen, maar we steunen extra technische kennis, maar we willen wel voorkomen dat kennis niet tijdelijk wordt ingehuurd en daarna weer verdwijnt. Kan het college dan ook toezeggen dat de nieuwe kennis wordt geborgd en wordt vertaald naar lokale oplossingen, zoals opslag, flexibiliteit, samenwerking voor inwoners en ondernemers. En tot slot,
1: de heer De Vries, interruptie van de heer Lasje van CPB. Gaat uw gang, meneer Lasje.
4: Ja, voorzitter, dank. U heeft het over netcongestie en technologische ontwikkelingen. U heeft het over eigenlijk best wel heel veel. U vindt overal best wel wat van, dat is goed. Maar wat ik een beetje mis, is van hoe wilt u bijvoorbeeld daaraan stuur aangeven? Vandaag heeft u ook gelegenheid om met moties te komen, met allerlei plannen. Bijvoorbeeld netcongestie, staat u spijker op zijn kop. Heel erg ingewikkeld. Maar waar komt u mee vandaag?
1: De heer De Vries.
0: Ja, die horen we elk jaar terug. Zorg dat u ermee komt, zorg dat u plannen neerlegt. En voor nu is de toon vandaag vooral, het college is aan zet. Wij gaan hier aan de slag. Het coalitieakkoord wordt nog uitgewerkt. Dus we hebben nu voor gekozen om bescheiden te zijn en het college en de coalitie vooral de ruimte te geven om hun plannen in te richten. Lukt dat niet, ziet u ze volgend jaar allemaal voorbij komen. Maar u weet het ook, we hebben in het verleden 5 moties, 8 moties van alles ingediend. En keer op keer wordt er blijkbaar niet naar de inhoud gekeken. En zien we dus met een paar jaar later dat er toch die dingen worden opgepakt. Dus voor nu bescheidenheid en dan hoop ik dat we volgend jaar uw verzoek kunnen inwilligen.
1: De heer De Vries, u mag weer verder met uw bijdrage.
0: Nou, ik was bij het slot. En dat is een hele belangrijke, namelijk open bestuur. Wij herkennen op onderdelen onze inbreng in het coalitieakkoord. Maar herkenning is nog geen uitvoering. Positief is, de welverzoeken die zijn nu publiekelijk gemaakt, online gekomen. Alleen, wie vooral zaaknummers ziet en geen helder onderwerp daarbij, is nog niet echt geholpen. En transparantie is pas echt waardevol als informatie ook begrijpelijk en vindbaar is. Gaat de inwoner dit jaar het verschil ook merken? En kan het college dan ook toezeggen dat collegeagenda's, besluiten en documenten waar mogelijk openbaar worden, net als vele andere gemeenten? En wil het college bij projecten standaard zichtbaar maken? Wie is er betrokken? Wat is er opgehaald en wat is er overgenomen en wat niet? Dus wat is onze lobbyagenda? Dus laten we dat helder maken. Voorzitter, we vragen niet om grote nieuwe uitgaven. We vragen om richting, prioriteit en zichtbare uitvoering. En ja, de bal ligt bij u, maar we sturen daar graag in mee. Deze PBN is beleidsarm, maar onze opgaven zijn dat niet. Laat dit jaar een beter jaar worden waarin beter bestuur vandaag al begint.
1: Meneer De Vries, dank u wel. En inderdaad, u hoort duidelijk in uw verhaal terug dat u de moties voor deze versie, deze jaargang, achterwege laat. En dat u heel mooi vraagt om toezeggingen van het college. Dus wees daar straks ook scherp op dat u die ook beantwoord krijgt. Maar daar zult u vast op letten. Dan kijk ik naar de heer Van Andel van een lijst Van Andel voor uw bijdrage.

0: voorzitter. Als eerst dank aan de ambtelijke organisatie voor het opstellen van deze PPN. Wij zijn nieuw en het leest prettig door en is aanhoudelijk zeer informatief. Wij constateren dat de winkel netjes is achtergelaten en dit biedt een basis voor de nieuwe coalitie om verder te bouwen. Lijst van Handel spreekt zijn waardering uit over een tweetal zaken. Dat er ondanks bureaucratische uitdagingen zoals stikstof nog wordt doorgebouwd is een goede zet. En de lichte daling van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van gespecialiseerde jeugdzorg toont de vruchten van de hervormingsagenda jeugd, waarbij ingezet wordt op preventie in plaats van alleen controle of interventie. We hebben nog wel een vraag. We komen bijvoorbeeld tegen dat voor de unielocatie voor de verkeersveiligheid op pagina 37 er aanpassingen gedaan moesten worden. We waren niet bij, maar misschien dat de portefeuillehouder uitleg kan geven waarom hier bij de realisatie van de unielocatie hier niet al direct rekening mee is gehouden. We zijn tevens ook wel benieuwd naar de beantwoording van de vragen van de VVD met betrekking tot tot stikstofbeleid dat op de gemeente afkomt en deel ook de zorgen van Forum voor Democratie op het gebied van de netcongestie. Maar bij het lezen van de PPN rijzen ook andere vragen. Specifiek over de weerbaarheid van onze lokale democratie op digitaal gebied. Het college signaleert zelf, terecht, de toenemende cyberdreiging en de noodzaak om zorgvuldig om te gaan met data. Heel goed dat het wel wordt benoemd, maar als we spreken over een perspectiefnota, dan missen wij hier een fundamenteel digitaal perspectief. Hoe behouden we als gemeente onze autonomie? Wij dienen hier ook een motie om in. Wij zijn een gemeente met een apparaat dat draait op een IT-fundament. Onze medewerkers worden al voorzien van weerbaarheidstrainingen op maatschappelijk gebied. Maar we moeten ook naar de weerbaarheid van de instrumenten kijken waarmee wij onze bedrijfsvoering voorzien. We moeten af van de harde afhankelijkheid van enkele grote leveranciers die stelselmatig hun tarieven verhogen waarmee het op een workcontract begint te lijken. Lijst van Anders ziet met deze absurde tariefstijging ook een bedreiging om tot de gemeente te behoren met de laagste lasten. Om ons lokale zeggenschap over de kritieke bedrijfsvoering zeker te stellen, verzoeken wij het college dus ook het volgende. Een exit-toets bij inkoop, dus vanaf het tweede kwartaal 2027, bij de aanbesteding van nieuwe software of clouddiensten als zwaarwegend uitgangspunt op te nemen dat software draait op open standaarden en platformonafhankelijk te benutten is, tenzij daar dus zwaarwegende redenen zich hiertegen verzetten. Dat kan gebeuren. Er zijn natuurlijk applicaties die misschien door maar één leverancier worden geleverd. En ja, je hebt gewoon wetgevelijke verplichting op dat gebied. Aan te sluiten ook bij VNG-pilots. Dus ook ambtelijk contact te leggen met de VNG en de initiatiefnemers van de proeftuin Mijn Bureau. Dat is de gemeentelijke autonome werkomgeving waar nu onderzoek naar wordt gedaan. Om kennis te delen en te profiteren van open source bouwstenen. En het uitvoeren van een technische risico- en kostinventarisatie. En daarmee uiterlijk dus in het eerste kwartaal de raad inzicht te geven in welke kritische softwarepakketten, zoals die bijvoorbeeld van Centric, een harde Windows-verplichting hebben. Wat de globale financiële impact is op de licentiekosten bij gefaseerde migratie naar open source alternatieven en of op de eerste volgende leasecyclus van laptops ruimte wordt geboden om een kleinschalige pilot met open source werkplekken voor wel technisch onderlegde medewerkers.
1: Meneer Van Handel, er is een interruptie van de heer Bus, BGL. Gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel. Voorzitter, ik denk inderdaad dat het onderwerp digitale veiligheid interessant is. Ik hoor u de suggestie doen dat u dat meest in zeg maar deze voorjaarsnota aan de PPN. Misschien is dat dan wel een aardig idee. Maar de technische toelichting die u geeft, die gaat heel ver. Ja. En de vraag is even in hoeverre ons dat helpt vanuit onze rol als gemeente. Terwijl ik wel vind dat we de aandacht voor moeten hebben. Dus kunt u dat misschien meenemen in uw toelichting?
1: Heer Van Handel, gaat uw gang.
0: Dat wil ik ook op zich wel motiveren, ook bij de duiding van de motie straks. Maar wij hebben inderdaad wel veel te leren nog op hoe we dit soort moties goed naar de raad brengen. Dus dat deel ik.
1: Andel, dank u wel voor uw antwoord. Ik denk ook dat het gewoon te maken heeft met gewoon de inhoudelijke technische kennis die u wel heeft. Althans, dat komt zo over dat u die wel heeft. En anderen misschien niet. Dat daar het punt van aandacht op zit. Maar
0: die deel ik.
1: Aan u de eigen woordkeuze in uw bijdrage. U mag in ieder geval daar weer mee verder gaan.
0: Voorzitter, dat delen wij. We zullen ook in de evaluatie in onze fractievergadering meenemen. De inzet van Lijst van Anders met deze PPN daarmee helder. Lijst van Anders zal dus het beleid ook blijven toetsen aan lokaal zeggenschap en daarmee constructief blijven bijdragen aan risicovolle afhankelijkheden verkleinen waar mogelijk. En we zullen dus ook instemmen met deze PPN. Dank, voorzitter.
1: Meneer Van Handel, dank u wel. Als u zegt van goh, wij moeten nog wat leren. Ik persoonlijk constateer dat u snel leert. Want het gaat steeds iedere keer weer wat beter. Dus complimenten daarvoor. Maar het zit hem in de techniek. Niet iedereen is zo digitaal vaardig. Maar ik heb u dus een motie horen aankondigen. En dat is motie digitale autonomie van de gemeente. Dat is motie 8. En ik geef nu het woord aan mevrouw Drijfhout van de ChristenUnie. Mevrouw Drijfhout, gaat uw gang.
3: Dank u, voorzitter. De perspectiefnota die vandaag voorligt laat zien dat Steenwijkerland financieel nog steeds op een stevige basis staat. Dat is geen vanzelfsprekendheid. In een tijd waarin veel gemeenten worstelen met oplopende kosten, onzekerheid over rijksmiddelen en grote maatschappelijke opgaven, mogen we dankbaar zijn dat onze gemeente ruimte houdt om te investeren in onze inwoners en onze leefomgeving. Tegelijkertijd geldt ook hier. Gezonde financiële positie is geen doel op zich. Het gaat uiteindelijk om de vraag wat inwoners daarvan merken in hun dagelijks leven. Daarom kijken we niet alleen naar de cijfers, maar vooral naar de keuzes die erachter schuilgaan. Hoewel de PPN dun is en er niet veel beleidskeuzes in staan, pikken we er toch nog een paar uit. We zijn blij met de investeringen in verkeersveiligheid rondom de toekomstige Unielocatie. Veilige schoolroutes zijn geen luxe, maar een basisvoorwaarde. Ook de investering in een personeelslift op de gemeentewerf laat zien dat inclusiviteit niet alleen iets is waar we over praten, maar ook iets wat we daadwerkelijk organiseren. Eigenlijk toch gek dat daar niet eerder over nagedacht is. En als het gaat om toegankelijkheid, hebben we toch nog wel een vraag aan het college. Hoe ver zijn we nu met het thema toegankelijkheid en inclusiviteit? Ik pak er één ding uit. Ik heb laatst ook genoemd de ommetjes die we vaak maken in ons gebied. Maar ook bijvoorbeeld herinrichting van openbare ruimte. En zeker als er sprake is van hoogteverschillen. Hoe zorgen we dan dat het toegankelijk is voor iedereen? En hoe kijkt de wethouder hierna? Zit het naast de afdeling Samen Redzaam, waar ik van natuur een beetje van uitga dat het daar wel zit, ook goed tussen de oren bij de ambtenaren van bijvoorbeeld de afdeling Ruimtelijke Ordening, bij projectleiders die we inhuren, bij aanbestedingen? Daarnaast waarderen we dat het college bij het leerlingvervoer kiest voor realisme. Wanneer kosten stijgen, is niet direct gekozen voor bezuinigingen ten koste van kwetsbare leerlingen en hun gezinnen, maar wordt erkend dat deze voorziening belangrijk is en onvoldoende middelen vraagt. Tegelijkertijd roept de perspectiefnota ook vragen op. Wat ons opvalt is dat veel voorstellen vooral een voortzetting zijn van bestaand beleid. Dat hoeft geen probleem te zijn. Continuïteit is vaak waardevol. Maar juist dan wordt de vraag belangrijker welke nieuwe accenten het college daadwerkelijk wil gaan leggen en welke resultaten inwoners de komende jaren mogen verwachten. Ik heb hier ook al een en ander over gezegd bij de aanbieding van het coalitieakkoord. En dat geldt bijvoorbeeld voor de openbare ruimte. We lezen dat er wordt geïnvesteerd in kwaliteit, maar kwaliteit vraagt ook onderhoud en structurele keuzes. Inwoners ervaren hun gemeentelijk dagelijks via wegen, groen, speelvoorzieningen, wandelpaden en fietsenroutes. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat investeringen niet alleen leiden tot nieuwe projecten, maar tot zichtbare, betere leefomgeving. Daarom dienen wij een motie in, met al een voorzet voor investeringen in de openbare ruimte, gelijktijdig met de ambitie die in het coalitieakkoord stond om een goede fietsgemeente te worden. Ook willen wij een motie indienen om een gratis bibliotheekabonnement te introduceren voor jongvolwassenen. Onze motivatie zit in de motie. Hier ga ik graag straks het gesprek over aan met de raad. Binnen het sociaal domein zien we ontwikkelingen die aandacht vragen. We lezen dat het bereik van inkomensregelingen groeit. Dat is enerzijds positief, omdat ondersteuning terechtkomt bij mensen die dat nodig hebben. Tegelijk betekent het ook dat mogelijk meer inwoners moeite hebben om financieel rond te komen. Dat vraagt blijvende aandacht voor bestaanszekerheid, gecombineerd met het thema energiearmoede. Een vraag van mij aan het college is dan ook, is daar meer in nodig dan wat er tot nu toe aan financiële middelen voor beschikbaar zijn? En zo ja, verwerkt het dan in de begroting en u zult naar alle waarschijnlijkheid op dat punt onze steun krijgen. Hetzelfde geldt voor de stijgende uitgaven binnen de WMO. De vergrijzing komt niet onverwachts. Daarom vinden we het belangrijk dat we niet alleen reageren op hogere kosten, maar ook vooruitkijken naar wat deze ontwikkeling de komende jaren betekent voor onze voorzieningen en begroting. En waarom doen we dat niet al? Regeren is toch vooruitzien? We maken ons zorgen over de actuele ontwikkelingen rondom de nieuwe zones en het landelijk gebied rondom stikstof. We vinden dat gemeenten initiatieven moeten ontplooien richting onze boeren. De gevolgen voor hen zijn groot als dit doorgaat. En ook voor niet alleen de boeren, maar ook het hele gebied eromheen. Daarom steunen wij de motie van het CDA. De gemeente moet proactief optreden richting provincie, richting landelijk, richting ministeries. En met alle belanghebbenden in gesprek gaan. Het is hun bedrijf, vaak al generaties lang. Tot slot nog een opmerking over de financiële keuzes. De ChristenUnie kan zich vinden in een behoedzame koers, maar niet te. We vragen ook om vertrouwen. Vertrouwen dat we blijven investeren in datgene wat inwoners het meeste raakt. Een veilige leefomgeving, goede zorg en ondersteuning. Kansen voor jongeren, perspectief voor ouderen en sterke dorpen en wijken. De perspectief bevat wel een aantal nuttige voorstellen en laat zien dat er hard gewerkt wordt aan onze gemeente. De uitdaging ligt niet meer in het opschrijven van plannen, maar het waarmaken ervan.
1: Mevrouw Drijfhout, er is een interruptie van de heer Van Beekhuizen van het CDA. Gaat uw gang.
4: Meneer Van Beekhuizen doet zijn best. Ja. Ja, we zijn er. Het was even ingewikkeld, excuus daarvoor. Dan moet ik weer de vraag herformuleren. U gaf aan dat u best wel het een en ander mist op het gebied van sociaal domein. Ook op het gebied van, of tenminste dat we daar juist nog wat meer op moeten inzetten. Kunt u daar ook wel nog wat voorbeelden bij benoemen? Hoe dat zou zien, hoe dat ziet vanuit ChristenUnie?
1: Gaat u gang.
3: Dank u, voorzitter. Ik heb niet zozeer gezegd dat ik wat mis op het sociaal domein. Want ik denk dat wij al heel goed bezig zijn, hè, met onze bijvoorbeeld 130% grens voor armoede-minima-beleid. Maar wat ik wel mis, is dat we weten dat we als gemeente aan het vergrijzen zijn. En dan weet je, je kunt al vooruit redeneren dat er dus meer inwoners gebruik gaan maken van bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, omdat ze ouder worden. En ik zou graag willen zien dat we daar dus ook proactief op ingaan. Dat bedoelde ik met regeren is vooruitzien, dus niet zozeer dat ik wat mis.
1: De bel heeft geklonken, mevrouw Drijfhout. U mag gewoon weer verder gaan met uw bijdrage.
3: Ja, ik had nog één zin. En dat is dat we het college, de organisatie en allen die betrokken zijn bij de uitvoering van deze plannen Godzegen, wijsheid en verantwoordelijkheid toewensen. Dank u wel. Dus ik was echt klaar.
1: Dank u. En ik zie ook een mensen instemmend knikken. Dat wordt gewaardeerd. En wij gaan over naar de laatste in de rij. En dat is de heer Holterman van Stem. En zoals u net heeft gehoord, heeft de ChristenUnie ook een tweetal moties aangekondigd. En dat is de motie fietsgemeente. Die krijgt nummer 9. En de motie gratis bibliotheek. Die krijgt nummer 10. Meneer Holterman, Stem, gaat uw gang.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. De perspectiefnota laat zien dat Stimmekeland er niet alleen financieel goed voor staat, maar vooral dat we als gemeente in beweging zijn. En dat is precies wat onze inwoners mogen verwachten. Een gemeente die vooruitkijkt, investeert en verantwoordelijkheid neemt. Complimenten voor diegenen die hiervoor hebben meegewerkt, het ambtelijk apparaat. De woningbouw. Wat ons betreft is het positief dat we daadwerkelijke stappen zetten op de woningbouw. De ambitie om 1735 woningen toe te voegen in tot 2031 is niet alleen ambitieus, maar ook realistisch onderbouwd. We zien dat er honderden woningen in procedures zijn gebracht en dat er actief wordt gewerkt aan voldoende plancapaciteit. Dat betekent niet praten, maar doen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat gronden worden aangekocht en ontwikkeld. Er ruimte is voor tijdelijke woningen en flexibele oplossingen. En dat ook starters en specifieke doelgroepen geholpen worden. Om het woningtekort echt op korte termijn aan te pakken, zetten wij nadrukkelijk in op het realiseren van flexwoningen binnen nu en 2 jaar. Dit levert noodzakelijke tijdwinst op en zorgt ervoor dat inwoners sneller en passende woningen kunnen vinden. We komen hier met een motie op. Dit is precies hoe je vaart houdt in de woningbouwopgave, ook in moeilijke tijd. Realiteit, stikstof en natuur. We hebben de stappen zetten. We kunnen er niet omheen. Stikstof is een rem op ontwikkeling. Maar juist daarom is het goed dat de gemeente inzet op gebiedsgerichte oplossingen en werkt aan balans tussen economie, ecologie en leefbaarheid. We zien daarin realistische koers, niet wegkijken, maar met beide benen op de grond blijven bouwen aan oplossingen. Gieten in het koepad. De concrete vooruitgang. Het is positief dat er ontwikkelingen zijn rond het koepad in Giethoorn. Er wordt geïnvesteerd in bereikbaarheid en toekomstbestendige oplossingen voor toerisme en leefbaarheid en de inwoners. Tegelijkertijd zien we ook een aandachtspunt. De afgelopen jaren zijn de bruggen vervangen die niet altijd in de oorspronkelijke historische kleuren zijn teruggebracht. Terwijl juist deze bruggen een essentieel onderdeel vormen van de karakteristieke beeld van Giethoorn en daarmee van het beschermd dorpsgezicht. Wij vinden dat we hier zorgvuldiger mee om moeten gaan. Het behoud van de authentieke uitstraling is belangrijk voor inwoners en bezoekers. Daarom komen we met een motie om ervoor te zorgen dat bruggen bij vervanging of onderhoud weer in historische, verantwoorde kleuren worden uitgevoerd. Giethoorn is een visitekaartje van onze gemeente. Ieder stap die daar wordt gezet, verdient onze steun. Tegelijkertijd willen wij aandacht vragen voor het mogelijke financiële risico dat boven de markt hangt. Recent zijn ondernemers uit Giethoorn bij de Raad van State geweest in verband met de vaarverordening en vermakelijkheidsretributie en belasting. Binnen de afzienbare tijd wordt hierover een uitspraak verwacht. Wanneer de gemeente in deze procedure geheel of gedeeltelijk in het ongelijk wordt gesteld, kan dat mogelijk financiële gevolgen hebben voor onze begroting. Daarom horen wij graag van de wethouder of het college het inzicht heeft in dit risico. Kan de wethouder aangeven om welk bedrag het dan gaat en dat de gemeente deze zaak verliest? En zijn hiervoor eventuele reserveringen of voorzieningen getroffen binnen de begroting? Het lijkt ons verstandig om de raad hier tijdig duidelijkheid over te geven, zodat wij een goed beeld hebben van de mogelijke financiële consequenties voor Steenwerkerland. Daarnaast zijn in het verleden afspraken gemaakt dat gedurende een periode van 5 jaar... jaarlijks 50.000 euro van de opbrengsten uit de vermakelijkheidsbelasting zou terugvloeien naar Giethoorn ten behoeve van de leefbaarheid, voorzieningen en projecten in het dorp. Wij zijn benieuwd wat de resultaten van deze afspraken zijn geweest. Kan de wethouder inzichtelijk maken welke projecten of maatregelen de afgelopen 5 jaar met deze middelen zijn gefinancierd? Welk bedrag is daadwerkelijk besteed? Welke concrete resultaten zijn bereikt?
1: De heer Holteman, er is een interruptie van de heer Bus van BGL. De heer Bus, gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel. Voor de vele vragen. Maar volgens mij kijken wij nu naar de perspectiefnota. En ja, kunt u mij uitleggen wat dat met de toekomst van Giethoorn, waar u het vooral over heeft, te maken heeft?
1: De heer Holteman.
5: Dat kan ik u zeggen. Dit is net de uitspraak van de Raad van State de afgelopen week. Dus vandaar dat ik hier nu mee kom. En ik kon hier niet eerder mee komen.
1: Ik zie dat de heer Bus ondanks een aarzeling genoegen neemt met het antwoord. Dus gaat u verder met uw bijdrage, meneer Holteman.
5: Het lijkt ons goed om de richting de Raad de inwoners van Giethoorn transparantie over te bieden, zodat zichtbaar wordt wat deze afspraak heeft opgeleverd en welke effecten in investeringen hebben gehad van het dorp. Dan investeringen in voorzieningen, Dalzicht en de Burgt. We zijn ook blij te zien dat er middelen en afspraken zijn rondom het Dalzicht en de Burgt. Daarmee geven we invulling.
1: Meneer Holteman, er is een interruptie van de heer Mettin van Pro. Gaat uw gang.
6: Bedankt, voorzitter. Ik vind het een beetje lastig. Ik gooi het even op de junioriteit. Ik zit hier net. Maar we hebben het net een minuut lang over allerlei risico's gehoord. En wat ik eigenlijk wil vragen, kan u voor mij herdefiniëren wat nou eigenlijk het risico is? Want ik blijf luisteren naar u, maar misschien begrijp ik het gewoon niet. Kan u mij dat uitleggen?
1: De heer Holteman.
5: Kan u dat uitleggen? Dat de vaarverordening, de vermakelijksbelasting, dat is €500 per bootje. Ga maar uit van 1000 bootjes, dat is €500.000. En als de gemeente deze zaak van de ondernemers gaat verliezen, dan zou het toch teruggaan naar de ondernemers. En dan heb je een begrotingstekort van 5000 euro daarmee. Minimaal.
6: Bedankt.
1: Meneer Holteman, dank u wel. Gaat u verder.
5: We zijn ook blij dat te zien dat er middelen en afspraken zijn rondom het Dalzicht en de Burgt. Daarmee geven we de invulling van het belang van de maatschappelijke voorzieningen in onze kernen. De kant tegen een oog met behoud voor alle kernen. Het is belangrijk dat we niet alleen kijken naar een paar locaties, maar ook dat we de kernen blijven zien. Denk bijvoorbeeld aan de voorzieningen aan het multifunctioneel centrum in de Kuinderen. Leefbaarheid zit niet alleen in grote projecten, maar juist ook in het dagelijks functioneren van dorpen en kleine kernen. Hierover dienen we een motie voor in. Komt tot afronding. De perspectiefnota laat zien dat we bouwen aan woningen, omgaan met complexe uitdagingen zoals stikstof, investeren in toerisme en voorzieningen en financieel gezond blijven. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Dit is het resultaat van keuzes maken en verantwoordelijkheid nemen. Dank u wel, voorzitter.
1: Meneer Holterman, dank u wel. Ik hoorde u aankondigen een motie. Maar zou u misschien voor mijn informatie nog even de moties willen benoemen? Want ik heb ze nu niet scherp.
5: Wij komen met een motie over de bruggen in de originele staat. Of originele kleuren. Zwarte bruggen met witte leuningen. Wij komen met een motie voor meer flexwoningen die binnen 2 jaar kunnen worden gerealiseerd. En we komen met een motie over vragen hoe we met Kuinderen zeg maar, tot een oplossing komen voor het multifunctionele centrum.
1: Meneer Holterman, dank u wel. Dank u wel. Ik zal dan ook deze moties nu als volgt gaan nummeren. De bruggen in Giethoorn, zoals u die noemde, dat is motie 11. Flexwoningen is motie 12.

0: Beste mensen, ik wou de vergadering weer gaan heropenen en gaan starten. Iedereen is, althans bijna iedereen is volgens mij weer gaan zitten. En we gaan verder met de reactie van het college. Het college zal een reactie geven op de bijdrage zoals die net zijn gedaan. En ik herinner het college eraan dat ze zich nog even onthouden van adviezen of commentaar richting de aangekondigde moties. Want ze moeten daadwerkelijk ook nog maar ingediend worden. En ik wou het aftrappen met de heer Smit. Wethouder Smit, u mag naar voren komen. Excuses. Ik maak een fout nu. Normaal gesproken doen wij inderdaad meneer Smit, maar het is natuurlijk niet de heer Smit, het is de heer Gernaert die als wethouder Financiën mag aftrappen. Meneer Gernaert, gaat uw gang.
1: Dank u, voorzitter en leden van de Raad. Vandaag bespreken we de perspectiefnota 2026-2030. En zoals gebruikelijk in een jaar van verkiezingen is deze opgesteld door een vorig college en is hier beleidsarm. Velen van u hebben daar al aan herinnerd. Maar dat betekent niet dat we niks doen, want bestaand beleid, de gevolgen van raadsbesluiten en autonome ontwikkelingen zijn opgenomen. En bij de begrotingsvergadering in november krijgt u van ons een uitwerking van het collegeprogramma. En wanneer we kijken naar de financiële situatie, dan zien we dat diverse ontwikkelingen invloed gehad hebben op het te verwachten resultaat, maar dat dit nog altijd een mooie plus is van 2,7 miljoen. Met een drietal negatief van de meiscirculair is dit altijd nog een plus van 2,4 miljoen. En met uitzondering van 2028 zijn de vooruitzichten nog beter. Het vorige college heeft een keurige financiële situatie achtergelaten met een prima reservepositie. En daar wil ik mijn dank voor uitspreken. Bij de coalitieonderhandelingen hebben we geconstateerd dat we ambitieus zijn. Maar we hebben ook uitgesproken dat we in 2030 een gezonde begroting achter willen laten. Maar tegelijkertijd zien we ook dat uitgestelde investeringen niet blijvend uitgesteld kunnen worden. Een gemeentebegroting is grillig. En bezuinigingen of onzekerheid over rijksbijdragen zullen altijd blijven. Als college houden we vast aan de ambitie om te investeren in een beter en mooier Steenwijk land. We blijven investeren, zoals ook een aantal van u gevraagd heeft tijdens de sessie in Vredesheim. En daarbij willen we ook kritisch kijken naar onze reservepositie en deze gepast inzetten. Als ik kijk naar de algemene beschouwingen van u, dan wordt er met name aandacht gevraagd voor vitaal platteland. En daar wil ik zometeen even op terugkomen, ook naar aanleiding van het bezoek van de minister. Pro vraagt om een veilige verkeersroute en vooral naar de scholen. En als ik het goed heb, dan heeft Lijst van Andel en de ChristenUnie daar in het bijzonder naar gevraagd bij de Unielocatie. En daar komt collega Bunt daarop terug. De CPB, niet alleen het stikstofdossier, maar u vraagt ook naar openbare drinkwaterpunten. En dat zijn er inmiddels toch al wel meer dan twee. Dat zijn er twee in Steenwijk. En dat is er één in de Pool, één in Steenwijkerwold, één in Ossenzeil, één in Kalenberg en één in Blankenham. En er zijn ook nog een aantal in uitvoering. Kijk even naar de CPB daar. Ja, voor mij was het altijd hier natuurlijk, maar dat is inmiddels ook veranderd. We zullen u ook informeren over de punten die in ontwikkeling zijn. Daar krijgt u binnenkort daar schriftelijk bericht van ons. Als we kijken naar Forum voor Democratie, die heeft het over financieel gezond, maar ook bedreigingen. Nou, ik heb er net al iets over gezegd. Even kijken, waar heb ik nog meer? Nou, de ChristenUnie vraagt aandacht voor de openbare ruimte. Daar komt u mogelijk in een motie ook nog op terug, maar daar mag ik niet op reageren, dat zal ik ook niet doen. Maar de openbare ruimte, Daar zit u, ja. Ik was u daar gewend, maar ik moet er ook nog even zoeken. De openbare ruimte heeft zeker onze aandacht. En dat is eigenlijk iets wat de Raad al langer heeft. De Raad heeft al heel lang de wens dat we van een 6 naar een 6 plus gaan. Nou, ik weet niet of dat het wordt. De gemeente is gegroeid. En op dit moment zien we dat er eigenlijk ook al wat tekorten zijn in de uitvoering openbare ruimte. En daar zal aandacht voor moeten komen. Ik heb vorige week een gesprek gehad op de gemeentewerf met degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn. En die zeggen ook van, nou ja, wij moeten in ieder geval het werk optimaliseren. En dat willen we ook graag doen. Dan Stem, die vraagt om ontsluiting van het koepad. Nou ja, dat is een proces dat besluit
0: is genomen. De heer Schenert, is een interruptie van mevrouw Drijfhout. Mevrouw Drijfhout, gaat uw gang. ChristenUnie.
2: Ja, dank voorzitter. Ik was even benieuwd, want terecht dat u aangeeft, de Raad heeft al langere tijd aandacht voor openbare ruimte. We zijn niet de enige. En u geeft aan, ja, want de gemeente is gegroeid. We hebben toch niet meer vierkante meters gekregen als gemeente? Hoe bedoelt u met de gemeente is gegroeid?
0: Nee, heer Gernaert, gaat uw gang.
1: Sorry, voorzitter. Ja, maar u begrijpt natuurlijk wel, als je woningbouw gaat realiseren en je krijgt steeds meer wijken, dan neemt de te onderhouden oppervlakte neemt wel toe. En dat is iets, dat moeten we gewoon in kaart brengen en heel serieus kijken van op welke wijze doen we dat. Kijk ik nog even naar Stem. Guido en ontsluiten via het koekpad. Nou ja, dat besluit is genomen. En dat is natuurlijk iets waar we op korte termijn met Guido over in gesprek gaan, hoe we dat verder kunnen realiseren. Kom ik nog even terug op wat voor mij ook zeker bijzonder was, en dat is het bezoek van de minister van LVVN van Essen afgelopen zaterdag. Begin vorige week werden we op de hoogte gesteld dat de minister zaterdag naar ons gebied toe kwam. En die kwam daar een cheque aanbieden aan de provincie. En dat ging om versnelde aanpak natuurherstel in de Weerribben. Met name om het graven van petgaten en ook het graven van sloten. Nou, van de Weerribben, daar weten we van, dat is een fijnmazig gebied. En dat is heel moeilijk om het materiaal van de zomermaai uit het gebied te krijgen. Nou, dit gaat daar zeker aan helpen om te voorkomen dat riet in de brand gaat. Daar hebben we natuurlijk strikte regels voor afgesproken. Maar het is beter natuurlijk dat we van dat maaisel, net als uit de wieden, dat we daar compost van gaan maken en dat gaan hergebruiken. Nou, de minister die is daar geweest. En nadat ik afgelopen week kennis gemaakt had met gedeputeerde van Martels, hebben we eigenlijk best wel een heel goed gesprek gehad. En had de minister ook aandacht voor de knelpunten die ontstaan naar aanleiding van de stikstofbrief die vrijdagmiddag gepubliceerd is. Duiding aan die brief is eigenlijk niet te geven. Dat is heel moeilijk. Uiteindelijk is de provincie daarbij ook aan zet. En moeten we ook afwachten, zeg maar, welke gebiedsprocessen. En er zijn er drie opgestart in onze gemeente Balingen, Polder, Gieterse Polder en Boerenachterbroekzijl. De provincie is daar aan zet om daar ruimte te geven om met die gebiedsprocessen verder weer aan de gang te gaan. Maar ik heb wel van de gedeputeerden begrepen dat zij daar graag mee aan de gang willen. Eigenlijk is dat het enige wat ik er verder van kan zeggen.
0: Interruptie, de heer Van Beekhuizen, CDA. Gaat uw gang.
3: Ja, dank u wel, meneer Gernaert. Ja, u wijst ook naar het gebiedsproces in de Balingenpolder. We als CDA hebben daar ook een vraag over gesteld. Want ik heb van de ondernemers daar vernomen dat het proces helemaal stil is komen te vallen. En ook gevraagd wat daar nou de rol van de gemeente is om dit proces juist wel aan de gang te houden. Kunt u daar nog iets over duiden?
0: Wethouder.
1: Ja, ik kan daar zeker iets over duiden. Hoewel ik natuurlijk het niet exact ken wat de situatie is geweest en de reden om het stil te leggen, hoor ik van de provincie, ja, de medewerking van de agrariërs is er niet. En de agrariërs zeggen, ja, wij vinden dat de medewerking van de provincie op dit moment niet is wat het moet zijn. En wat is onze rol daarin? Nou, met Vitaal Platteland, met de twee gesprekspartners, provincie en het gebiedsproces Balingen-Bolder, met de mensen om tafel gaan en kijken op welke wijze kunnen wij dat proces weer vlot trekken. Want dat is natuurlijk wel van groot belang.
4: De heer Van Beekhuizen, aanvullende vraag of een verhelderende vraag?
3: Ja, u ziet, als twee partijen elkaar verwijten, dan had de gemeente daar dus een bemiddelende rol in kunnen spelen. Maar u geeft ook aan van dat ook de opzet gaat worden.
4: Wethouder?
1: Ja, dat gaat het zeker worden. Ja, dan dank u.
4: U bent ook daarmee tot het einde gekomen van uw bijdrage. Dat is hartstikke fijn, meneer Gernaert. Ik kijk dan nog even voor zekerheid rond of het echt niet nog iemand toch alsnog een vraag wil stellen. Dat is niet het geval en dan nodig ik nu wel de heer Smit, wethouder Smit, uit.
5: Ja, voorzitter, dank u wel. Reactie van het college op de algemene beschouwing. En het is natuurlijk verleidelijk om al een beetje op de moties in te gaan, maar dat zal ik niet doen. Maar misschien wel aan de voorkant richting de heer De Vries. Hè. Wij nemen alle moties die u maakt uiterst serieus. Daar kijken wij uiterst serieus naar. En als we het ontraden, dan kan dat natuurlijk ook. Want dan hebben we daar een goede reden voor. Dus het een sluit het ander niet uit, maar neemt u van ons aan dat we alles heel serieus bekijken. Dan even over woningbouw. Daar mocht ik me de afgelopen 4 jaar al mee bezighouden. En dat mag ik nu vanuit het college weer doen. En er is vanuit uw partij ook weer veel aandacht voor gevraagd. En ook waardering voor het ingezette beleid. Hè. Maar nu is het natuurlijk zaak dat al die woningen ook gebouwd gaan worden. Dus het was een topprioriteit en dat blijft een topprioriteit. De woonagenda die liep van 2022 tot 2026. Ter voorbereiding op de volgende woonagenda hebben we in 2025 het woningonderzoek gedaan. Daar hebben we u ook over geïnformeerd op verschillende momenten. En dat hebben we vervat in het volkshuisvestelijk programma. En dat heet zo, geen woonagenda meer, maar het volkshuisvestelijk programma. Omdat het een van de verplichte programma's onder de omgevingswet is. Dus het warmteprogramma en dit programma. Dus dat is in de maak. Dat heeft al ter inzage gelegen. Daar zijn zienswijzen opgekomen, die zijn we nu aan het verwerken. En we bieden u dat dit najaar aan, ter advisering. Dus het concept en hoe we met de zienswijzen zijn omgegaan, voordat we als college, want dat is een collegebevoegdheid, daar een besluit over nemen. En ik hoop dat we het CDA in ieder geval, u allen, maar zeker het CDA, daar ook bedienen. Want u noemde een aantal punten die daar allemaal in terug zullen komen. Dus bouwen voor senioren. Dus vertaling van de visie wonen, welzijn, zorg die u heeft vastgesteld. Betaalbaarheid, de 30-40-30. CPO, hebben we zelfs een regeling voor in het leven geroepen. Creatieve vormen als vrijkomende agrarische bebouwing. Beleid op tiny houses, premantelzorgwoningen. Dat hebben we afgelopen periode allemaal ingezet. Maar dat laat ook wel zien dat we bereid zijn om, ja, om ook wel wat dingen te doen die misschien in andere gemeenten nog niet mogelijk zijn. En als u goed in de gemeente kijkt, dan ziet u die premantelzorgwoningen ook her en der wel al verschijnen. Dus daar is wel veel vraag naar. Ja, dat volkshuisvestelijk programma dat laat zien per kern waar de behoefte is, maar ook al per kern op welke plekken we dat voor ons zien. En in bijna alle kernen of clusters van kernen hebben we voldoende plekken in zicht waar die behoefte zou kunnen landen. En enkele kern daar gelaten. Nou, u weet wel dat het in Giethoorn bijvoorbeeld iets uitdagender is. Dus daarmee leggen we weer een hele belangrijke basis om de komende 4 jaar aan woningbouw te werken.
4: Wethouder Smit, er is een interruptie van de heer Van Beekhuizen van het CDA. Gaat uw gang.
3: Ja, dank u wel, wethouder. Dank u wel dat u onze aanbevelingen ook meeneemt. Of dat we elkaar daar in ieder geval kunnen vinden. Dat is mooi. Wat me nu wel te binnen schoot is, u noemde de verschillende kernen. In mijn betoog heb ik daar ook iets genoemd over creativiteit en verschillen tussen kennen. Komt dat ook tot uiting in dit volkshuisvestingsdocument?
4: Wethouder Smit.
5: Die beoordeling laat ik ook aan u. Hè. Maar inderdaad, de ene kern is de andere niet. En het maakt soms ook nogal uit, heeft een ontwikkelaar daar bezit of hebben wij zelf bezit? U vroeg aandacht voor Sint-Jansklooster, de betaalbaarheid, dat er misschien weinig betaalbare woningen beschikbaar kwamen. Dat deel ik overigens niet, hè, want zowel de opstap, de school die we in de markt hebben gezet, daar zijn betaalbare woningen gekomen. Wetland wonen, op de plek zijn 20 woningen gerealiseerd, sociale huur en betaalbare koop. Nou, Erven Roskam heeft u onlangs vastgesteld gesteld. En molenkampen hebben we als gemeente zelf in bezit. Dat wordt de volgende fase voor Sint-Jansklooster. En daar is bijvoorbeeld weer meer ruimte voor zelfbouw, die in die andere projecten minder was. Dus ik hoop dat voor Sint-Jansklooster is, voor al die doelgroepen die u noemde, denk ik dat er ruimte is om daar op een goede manier invulling aan te geven.
4: En aanvullende interruptie van de heer Holteman. Stem, gaat uw gang.
6: Dank u wel, voorzitter. U noemde van Giethoorn is het iets anders, wat moeilijker voor woningbouw. Giethoorn Noord, aan de zuidkant van de bestaande de laatste nieuwbouw, ligt een groot stuk braakliggend terrein, land van de gemeente waar woningbouw gerealiseerd kan worden. Provincie is echt positief. Zijn er al betere gesprekken, goede gesprekken tussen het college en de provincie om hier toch woningbouw te realiseren?
4: Wethouder Smit.
5: Nou, wij werken dit najaar een strategie uit voor de invulling voor Giethoorn qua woningbouw. Ik heb nog nooit gehoord dat de provincie daar positief was. Sterker nog, het laagste puntje van Giethoorn zo'n beetje. Dus ik krijg graag van u door waar de provincie heeft gezegd dat dat een hele goede locatie was. Want wij hebben daar hele andere berichten over. En ook als we kijken naar de kaarten, dan zien we ook dat dat de meest uitdagende positie zo'n beetje is. Dus dat herken ik niet wat u schetst.
4: De heer Holteman gaat u misschien op uw wenken bedienen, wethouder Smit. Meneer Holteman, gaat uw gang.
6: Ja, dank u, voorzitter. U zegt het laagste puntje bijna van Giethoorn, maar dat is dezelfde hoogte als de nieuwbouw daarnaast. Dus wij zien eigenlijk helemaal geen probleem erin. En volgens mij de provincie ook niet.
4: Dank u wel, meneer Holteman. Het laatste was natuurlijk wel een mening, hè? Maar de wethouder vroeg om... Oké, dank u wel. Wethouder Smit, gaat u vooral verder.
5: Nee, daar wou ik inderdaad op doorgaan, voorzitter. Want u gaf net aan hè, dat de provincie dat als een zeer goede locatie ziet. Dat ontvang ik graag, want dan ga ik daar graag mee aan de slag. Maar wat ik ervan weet, is dat absoluut niet het geval. Dan, voorzitter, als afsluiting. Hè, als we het volkshuisvestelijk programma vaststellen, dan wil ik u graag net als de afgelopen paar jaar elk half jaar een update geven van de voortgang per kern, per cluster. Ook de moeilijkheden die we daar zien als het gaat om netcongestie of stikstofvergunningen. Daar zullen we u wat uitgebreider op dat terrein in meenemen. Maar we willen u elk half jaar graag op de hoogte brengen van de voortgangen van de uitvoering van het volkshuisvestelijk programma. Tot zover, voorzitter.
4: Wethouder Smit, dank u wel. Ik zie toch nog een paar handen omhoog gaan. Ik hoor in ieder geval dat u samen met de heer Holteman nog even op zoek gaat naar het juiste antwoord van de provincie. Want dat was voor u beiden nog niet helemaal duidelijk. Ik zag een hand omhoog gaan van de heer Van Beekhuizen en de heer De Vries. De heer De Vries krijgt als eerste het woord. De heer De Vries, D66.
7: Ja, voorzitter, dank. Ik had rondom wonen ook twee vragen gesteld. Dat ging over de update en de prioritering qua woningbouwprojecten. Maar die laat ik voor mijn collega over. Een vraag die ik wilde stellen, met name de woonwagen standplaatsen voor nieuwbouwprojecten, daar heb ik u niet over gehoord.
4: Wethouder Smit.
5: Nee, terecht. Ik heb u tijdens de behandeling van het woonwagenbeleid in december toegezegd om een update te geven ten tijde van de PPN. Die heeft u als een informatienota, als het goed is, ontvangen. Ik zal het nog even checken. Dat gaat uit van de uitbreiding van de twee huidige locaties. Niet zijn er de Onnastraat, dus de Parallelweg en de Verlaatseweg. Daar zijn we druk mee bezig. En we kijken naar een uitbreiding, dat is aan de Jaffa Riebeekstraat. En verder hebben we nog twee locaties op het oog, maar daar hebben we verder nog met niemand over gecommuniceerd. Dus voordat we daarmee naar buiten gaan, willen we graag dat eerst de omwonenden weten dat dat speelt. En afhankelijk van hoe dat allemaal loopt, zetten we dat voort. Maar de focus ligt nu op uitbreiding van de twee bestaande locaties. De Jaffa Riebeekstraat. En we kijken door voor de invulling van die andere plekken. En ja, bij grootschalige locaties, met name in en om Steenwijk, want daar ligt de vraag. Kijk, stel we gaan bij Tuk groots aan de gang of op de Kamp, dan zullen we ook die vraag van woonwagens daarin meenemen, meneer De Vries.
4: Meneer De Vries, D66.
7: Om hem even scherp te hebben, dus als die woonwagen of als de nieuwe uitbreiding van woonwijken er zijn, dan neemt het college als toezegging dat ze daar ook de woonwagenstandplaatsen in mee opnemen.
4: Wethouder Smit.
5: Ja, in grootschalige woningbouwprojecten rondom Steenwijk zullen we dat zeker doen, de heer De Vries. En uw eerste vraag over prioritering en zo. Het totaal overzicht van woningbouw laat zien waar we overal aan de slag zijn. We werken met een plancapaciteit van ongeveer 130%. Bovenop, dus de vraag is 100 en we zoeken voor 130% plannen. Juist omdat je weet dat er ook planuitval is. Dus we werken overal tegelijk hard aan. En nog harder, dat vraagt extra capaciteit. Maar we vinden het belangrijk om in alle kernen, Steenwijk, andere kernen, overal invulling te geven aan die woningbouw. En wij rapporteren daar halfjaarlijks over.
4: Dank u wel. Ik heb u een toezegging horen doen. Maar ik denk dat het wel goed is om daar even heel goed kritisch te kijken naar die formulering. Ik heb hem gehoord als zijnde bij ieder woningbouwplan maakt u inzichtelijk wat u daarmee doet met woonwagens. Heb ik dat nu goed begrepen?
5: Nee, dat heeft u niet helemaal goed begrepen. Kijk, het woonwagenbeleid gaan we uitvoeren. Daar hebben we een bepaalde behoefte in vastgelegd. En die behoefte geven we invulling aan. En dat betekent dus als we niet kunnen voldoen aan die behoefte, dat we ook in alle plannen, met name rondom Steenwijk, want daar ligt de vraag over woonwagenplekken, dat we kijken in die grotere plannen of daar ruimte is voor het toevoegen van een aantal woonwagens.
4: Dank u wel. Dan kijk ik ook even naar de heer De Vries. Want de heer De Vries vroeg om een toezegging. En daar kwam een ja op. Maar ik heb dus de toezegging nu niet scherp. Dus als u die beide nu even wilt verduidelijken, dan kunnen we hem ook vastleggen.
7: Als ik hem van mijn kant goed begrepen heb, voorzitter. Rondom Steenwijk, wanneer er grootschalige woningbouwprojecten zijn, zullen de woonwagenstandplaatsen ook meegewogen worden in die ontwikkelingen, dat daar ook ruimte voor kan zijn.
4: Zo had ik hem inderdaad eigenlijk ook een beetje begrepen. Maar de wethouder Smit, wat zegt u daarop?
5: Dat vind ik prima.
4: Dank u. Dan formuleren wij de toezegging naar aanleiding van de laatste opmerking van de heer De Vries. Daarvoor had ik nog de heer Van Beekhuizen gezien met de hand omhoog. De heer Van Beekhuizen, CDA.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, we hadden CDA nog een vraag gesteld over ontwikkeling in de binnenstad van Steenwijk. Nu is even de vraag, hoort dat bij u als wethouder of hoort dat bij uw collega? Dat heb ik niet helemaal scherp. We hebben het antwoord nog niet gehoord. Daar zijn we uiteraard nieuwsgierig naar. Maar ik wil graag wie het gaat beantwoorden.
4: Wethouder Smit.
5: Ja, voorzitter, dank. Kunt u mij nog even helpen welke ontwikkeling in de binnenstad u dan bedoelt?
4: De heer Van Beekhuizen.
3: Ja, dat kan zeker. We zien allerlei. Wij vinden dat er in de binnenstad in Steenwijk een impuls nodig heeft. Er moeten allerlei dingen gebeuren. De afgelopen jaren hebben we er ook uitvoerig over gehad. Maar het gaat eigenlijk ook wat breder dan een museum en een bibliotheek. Welke inspanningen worden daar het komende jaar of de komende tijd daarin verricht om de binnenstad nog veel meer levendiger te maken?
4: Wethouder Smit.
5: Ja, dank u wel voor het formuleren. En ik weet zeker dat mijn collega-wethouder Slom Dekkers de vraag nu goed heeft gehoord en daar zo bij u op terugkomt. Dank u wel.
4: Wethouder Smit, dank u wel. Voor mij zijn we nu aan het einde gekomen en mevrouw Slom Dekkers heeft inderdaad goed gehoord welke vraag het CDA nog verduidelijkt wil hebben straks. Maar we gaan eerst verder met de heer wethouder Bunt en met de beantwoording van de vragen die in zijn portefeuille zitten. Meneer Bunt, gaat uw gang.
8: Dank u wel, voorzitter. Ja, als het gaat over het portefeuille sociaal domein, dan vindt u dat in deze PPN terug in het programma Samen Redzaam. En u heeft daarin kunnen lezen dat een belangrijke doelstelling is dat iedereen mee kan doen en zoveel mogelijk zelf regie te voeren om het leven hanteerbaar te maken. En voor mensen die dat nodig hebben, is de inzet dat we de ondersteuning die nodig is ook zo goed mogelijk organiseren. En dat is ook echt ons uitgangspunt. He, dus de zorg voor mensen die het nodig hebben, die moet ook daar landen. En ik hoorde de oproep van de FVD dat men dat belangrijk vindt. En ik denk dat dat heel goed aansluit bij hoe wij daartegen aankijken. U heeft ook kunnen zien dat er in de afgelopen periode van het vorige college met succes een aantal aanpakken zijn geïntroduceerd die bijdragen aan de beweging die nodig is in het sociaal domein. En als voorbeeld noem ik dan bijvoorbeeld het welzijn op recept, waarbij we een goede verbinding leggen tussen het medisch en het sociaal domein. Maar ook de aanpak ter voorkoming van escalatie, waarbij het doel is om tijdig in te kunnen grijpen, om escalatie te voorkomen en om goede regie te voeren op de verschillende partijen die betrokken zijn bij een complexe situatie. En we sluiten aan bij de leefwereld en we doen wat nodig is. Er werd al een vraag gesteld over van het CDA, de omgekeerde toets, hartstikke belangrijk. Dat is eigenlijk wel een aanpak waar de gemeente al jarenlang mee werkt. Wat eigenlijk twee periodes geleden al in coalitieakkoord stond en waar men ook zeer voortvarend mee aan de slag is gegaan. En echt een werkwijze is die helemaal geïntegreerd is in het sociaal domein. We moeten ons ook voorbereiden op een toekomst waarin minder professionele hulp voorhanden is. En een aantal partijen heeft daar ook aan gerefereerd. En in het nieuwe coalitieakkoord zetten we daarom stevig in op het versterken van de sociale basis. We willen graag werken aan sterke sociale gemeenschappen, aansluiten bij de kracht die er al in onze gemeenschappen zit, om zo ook te werken aan preventie, aan het voorkomen van problemen en te zorgen dat mensen naar elkaar om kunnen zien. Dat vinden we belangrijk. Daar gaan we stevig op inzetten. En u zult in de begroting ook terugvinden dat we in een project Sterke Sociale Gemeenschappen daarmee aan de slag gaan. Preventie doen we ook bij jeugd. Het verbeteren van de jeugdhulp, de beweging van nul. U heeft daarover kunnen lezen en daar gaan we mee door. En tot slot, voorzitter, als het gaat over het sociaal domein, of niet helemaal tot slot, maar ik wil het wel benoemen, zijn we de afgelopen jaar bezig geweest met goed inzicht te krijgen en grip te krijgen op de kostenontwikkeling in het sociaal domein. Er werd ook gerefereerd door de ChristenUnie aan de demografische ontwikkelingen en de vergrijzing. En dat is iets waar we eigenlijk steeds beter in worden om in onze prognosemodellen ook die vergrijzing mee te nemen. En de demografische ontwikkelingen zoals die in onze gemeente plaatsvinden, om in de prognose ons goed daarop voor te bereiden. De fractie van PRO die gaf al aan dat we ook voortvarend aan de slag gaan met scholen. Ik hoop u daar binnenkort namens het college verder over te informeren.
4: Interruptie, meneer Bunt, wethouder Bunt. De van mevrouw Drijfhout, gaat uw gang, ChristenUnie.
2: Ja, dank voorzitter. U geeft aan dat die prognoses steeds beter maken. Dan nemen we ook mee een scenario. Maar mijn vraag was met name ook of die dan ook doorvertaald wordt naar de begroting. Want we doen ieder jaar wel indexering. Maar als je ziet dat ook het aantal toeneemt, dan is de indexering niet voldoende. Bij gelijkblijvend beleid heb je dan extra geld nodig. Dat was mijn achtergrond van de vraag.
8: Ja,
4: wethouder.
8: Excuus, voorzitter. U zult dat terugzien in de begroting in de zin van dat we ons dat we verschillende aanpakken doen. We zetten aan de ene kant in op preventie, waarbij we hopen dat we ook kunnen voorkomen. We zetten in op de zorg goed organiseren. We zetten in op een aanpak voor vergrijzing. En dus we hebben allerlei aanpakken die u terug zult zien in de begroting, waar u hopelijk ziet dat we daar rekening mee houden. Ik was bij onderwijs, dus het bouwen van scholen. Over de unilocatie waren ook een aantal vragen. Met name de fractie van CPB, meneer Lasje, die aangaf, kostenbeheersing is belangrijk als het gaat over de unilocatie. Nou, dat is natuurlijk hartstikke belangrijk. We zitten op dit moment in een fase van aanbesteding en financiering. Ik kan u daar nog geen details over vertellen, maar we zitten nu midden in dat proces en zijn voornemens u zodra dat kan daarover de uitkomsten informeren. Er was ook nog een vraag rondom de verkeerssituatie van de lijst van Andel. Waarom is dat niet gelijk meegenomen? We hebben ons in eerste instantie in de afgelopen jaren dat het project liep gericht op het gebouw. En de afslag die we daarin wilden nemen. Nu we helder hebben wat het plan is en we echt al in die fase zitten van aanbesteding, vraagt de verkeerssituatie ook om echt een apart project. Vandaar dat we dat nu ook apart organiseren. En lopen ook de gesprekken met de omgeving over hoe we dat het beste kunnen inrichten. Dan kom ik bij meneer Bus van BGL. Die aandacht vroeg voor de niet-inburgeringsplichtige inwoners van Steenwijkerland en de taalscholing daaromheen. We maken daar het onderscheid tussen mensen die inburgeringsplichtig zijn en mensen die niet-inburgeringsplichtig zijn. Op beide doen we in principe aan taalontwikkeling. Bij de niet-inburgeringsplichtigen is de vraag groter dan het aanbod. Dus daar moeten we eerlijk over zijn. En dat is ook een bovenwettelijke taak. Dus dat vraagt ook om een afweging in de begroting. Meneer Bus vroeg ook aandacht voor sociale veiligheid en de veiligheid van vrouwen. Dat is een heel belangrijk onderwerp. U heeft ook gezien dat geland is in het coalitieakkoord, dat we daarop willen inzetten. Daar is ook wel aandacht voor geweest. Het college is altijd actief geweest in het ondersteunen van bijvoorbeeld Orange the World. Als het gaat over de veiligheid van vrouwen. Huiselijk geweld is altijd een belangrijk thema geweest, ook in de vorige colleges. Maar we hebben met het coalitieakkoord onderstreept dat we daar werk van willen maken. Meneer Van Beekhuizen gaf aan, naast de omgekeerde toets, vroeg ook aandacht voor één gezin één aanspreekpunt. Dat is ook een werkwijze die we hanteren. Daar waar dat kan en daar waar dat nodig is, doen we dat zoveel mogelijk. U heeft mij dat ook horen zeggen, hoe we dat doen met die aanpak van het voorkomen van escalaties. En daar we daar procesregie voeren. Als er een hulpvraag is, dan probeert de consulent op dat vlak breed te kijken. Maar niet in alle gevallen. Bijvoorbeeld bij een enkelvoudige vraag is dat ook van toepassing.
4: Wethouder Bunt, een interruptie van de heer Van Beekhuizen, CDA. Gaat uw gang.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Wat dat betreft zijn we blij met u, datgene wat u aangeeft. En daar vinden we elkaar ook prima in. Wat bij mijn vraag zeg maar nog naar voren kwam, is de vindbaarheid ervan. Hoe duidelijk is dat zichtbaar? Zou u daar nog eens een keer naar willen kijken, zodat het ook nog meer toegankelijk wordt voor de mensen die dat nodig hebben?
8: Ja, ik hoor dat als
4: wethouder Bunt.
8: Excuus, voorzitter, ik was weer te snel. Ik hoor dat als een oproep, voorzitter, en die nemen we ter harte. Ja, meneer Ter Horst van Forum die vroeg ook aandacht voor de stijgende kosten in het sociaal domein. Laat ons goed realiseren, ja, het sociaal domein is onze kerntaak. En inderdaad, ja, u heeft ook in de technische vragen al zeg maar vragen gesteld over hoe dat zit met die kostenontwikkeling. Ik denk een hele terechte vraag. Daar zijn we scherp op. En uw oproep dat mensen die echt zorg nodig hebben dat ook krijgen, die hebben we gehoord. En ja, daar staan we ook achter. Hè. Dat heeft u ook in ons coalitieakkoord kunnen terugvinden. Meneer De Vries van D66 heeft een vraag gesteld over het beschermd wonen en de wachtlijst die daar is. Het is goed om te realiseren, voorzitter, dat die wachtlijst een regionale wachtlijst is en dat het aantal steenwerkerlanders op die wachtlijst beperkt is. En de steenwerkerlanders die erop staan, die hebben we in beeld. En die ondersteunen we bijvoorbeeld met ambulante begeleiding, met verlengde jeugdzorg. En we werken op dit moment ook aan het begeleid wonen werken. Begeleid wonen, daar werken we aan. En we denken dat dat ook een bijdrage gaat leveren. Nou, het is goed om te weten, u zei ook iets over de verdeelsleutel. Die verdeelsleutel is in principe openbaar vindbaar. En u zult te zien dat ons aandeel daarin 14% is. Ja, nog even terug naar de ChristenUnie. De ChristenUnie vroeg ook over de toegankelijkheid en de inclusiviteit in de openbare ruimte. Nou, ook daar is aandacht voor in de gemeente. We werken op dit moment aan een startnotitie inclusief ommetje. Dus daar zijn we echt actief mee bezig. En tevens denk ik goed om te melden dat ook het gehandicaptenplatform weer opnieuw is opgestart. En dat we daar intensief in contact mee zijn. Nou, de oproep van aandacht voor bestaanszekerheid en energiearmoede. Dat zult u terugzien in de begroting. Nou, voorzitter, dan ben ik volgens mij door de beantwoording heen.
4: En gelet op de instemmende geknik in de raadzaal, ben ik dat met u eens. Dus dank u wel. Wethouder Slomp-Dekkers, u mag naar voren komen voor de beantwoording van de vragen uit uw portefeuille.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is al door een heleboel mensen gezegd. Hè. We kijken vandaag terug en vooruit. Een stukje terug, maar vooral ook vooruit. En als ik terugkijk en ik kijk naar de afgelopen 4 jaar... dan overheerst bij mij vooral trots. En gelukkig hoor ik dat ook veel in de bijdrage hier vanavond. Trots op onze ondernemers en de samenwerking die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Trots op de stappen die gezet zijn voor onze bedrijventerreinen, onze binnenstad, onze recreatieve sector. Trots op de honderden vrijwilligers die onze gemeente iedere dag mooier maken. En ook trots op alle collega's die zich elke dag inzetten voor een veilig, aantrekkelijk en goed georganiseerde gemeente. En natuurlijk zijn er uitdagingen. Netcongestie, stikstof en ruimtegebrek zijn niet verdwenen. En lijken de komende jaren ook nog voor meer aandacht te vragen. Maar we hebben wel een stevig fundament gelegd om daarop verder te bouwen. En voor mij persoonlijk begint ook een nieuwe fase. Ik heb afscheid genomen van de portefeuille Sport en Vitaal Platteland. Vol vertrouwen naar de collega's Smit en Gernaert. En mag aan de slag met een nieuwe portefeuille Duurzaamheid en Energie, Dienstverlening en Evenementen. Mooie portefeuilles die iedere dag raken aan het leven van inwoners en ondernemers, waar de komende jaren veel moet gebeuren. En als ik dan vooruitkijk, dan hebben we dus heel veel nieuwe ambities opgenomen in het coalitieakkoord. En die gaan we de komende periode verder uitwerken. Zodat we die ook in het programma, in de begroting op kunnen nemen. Maar er zijn er even 5 die ik hier specifiek zou willen noemen. De eerste is ruimte creëren op het energienet. Daar heb ik u ook veel over gehoord. Want zonder ruimte op het net staat uiteindelijk alles stil. Woningen kunnen niet worden gebouwd, ondernemers kunnen niet uitbreiden en verduurzaming loopt vast. En daarom wil ik samen met ondernemers, netbeheerders en overheden alles op alles zetten om ruimte te creëren, zodat Steenwijkerland kan blijven ontwikkelen. Daar is ook de vraag gesteld van ja, hoe zorgen we nu dat we met dat netcongestieverhaal ook daadwerkelijk die ruimte kunnen blijven houden. Nou, u bent via de informatienota van 12 mei al geïnformeerd over het prioriteringskader van ACM. En binnen dat prioriteringskader hebben de netcongestieverzachters, de partijen die voor veiligheid te maken hebben en maatschappelijke partijen hebben de eerste prioritering en bedrijven en de rest valt daar buiten. De projecten die binnen 3 jaar gerealiseerd kunnen worden, die moesten voor 1 juli aangemeld worden. Dat hebben we ook gedaan. Hier in huis is een heel intensieve inventarisatie geweest van over welke projecten hebben we het dan. We hebben ook de buitenwereld geïnformeerd, dus projectontwikkelaars en bedrijven hebben erop geattendeerd. Let erop, als jullie ontwikkeling hebben in ons gebied, dat die voor 1 juli aangemeld worden. Dat is inmiddels vanuit de gemeente voor ons gebeurd. Daarnaast hebben we een inventarisatie gemaakt van de projecten die de komende 10 jaar gerealiseerd zouden gaan worden. Want die moeten voor 1 oktober aangemeld worden. Dat zijn dan projecten die binnen de prioritering van de ACM vallen. Daar hebben we al een overzicht van, dus we weten al wel om welke projecten dat gaat. Die zijn ook bekend bij de netbeheerders. Alleen op welke manier dat daarin, welke criteria dat daarin gekozen gaat worden, dat hebben de netbeheerders nog niet bekendgemaakt. Uiteraard houden we u op de hoogte van de ontwikkeling daarvan, zodra we horen van de netbeheerders op welke wijze dat daar keuzes in gemaakt worden. Ja, ik zag een vraag van meneer.
1: Ja, het lijkt wel een gave. Dan ben ik toevallig net even naar links aan het kijken. Dan gaat de rechtse hand omhoog. Maar we blijven in een pingpongstand. Maar de heer De Vries van D66, u bent aan de beurt. U stak uw hand omhoog. Gaat uw gang.
2: Ja, dank voorzitter. Ik hoorde de wethouders juist noemen dat die projecten voor 1 juli aangemeld moesten worden, die binnen 3 jaar gerealiseerd konden worden. Is dat overzicht ook te delen met de raad, zodat we daarvan op de hoogte zijn?
1: Wethouder.
0: Ik denk het zo wel, zo even uit mijn hoofd. Ik denk niet dat daar belemmeringen voor zijn, maar dat durf ik niet met 100% zekerheid te zetten. Ik zit even te denken of er redenen zouden kunnen zijn om dat niet te melden. Maar als dat kan, dan zal ik dat delen met de raad. En als dat niet kan, dan zal ik motiveren waarom dat niet zou kunnen.
1: Ik heb een hele mooie toezegging gehoord. Die komt op de toezeggingenlijst. Maar dan mel wel met slag om arm als het kan, de heer De Vries. Wethouder Slondekkers, gaat u verder.
0: Dank u wel, voorzitter. Kan ik verder of zeg ook namelijk nog een vraag van meneer Bus?
1: Nou, maar meneer Bus die is dan het vals spelen. Ik moet alleen naar links en naar rechts kijken, maar ondertussen ook nog even zien zwaaien. Nou, meneer Bus, BGL, u moet iets actiever zwaaien voor mijn zichtsveld. Dank u wel. Meneer Bus.
3: Het daagt me niet uit, zou ik zeggen, voorzitter. Nee, ik heb even een kleine vraag, denk ik, ter verheldering. Mantelzorgwoningen die zijn natuurlijk wel heel specifiek voor mensen die zorg nodig hebben ter ondersteuning. In hoeverre is die prioritering en die aanmelding daarvoor ook blijven? Want het lijkt mij moeilijk om over 10 jaar pas een mantelzorgwoning te kunnen realiseren op het moment. Dus wat zijn de mogelijkheden om daar intern binnen de gemeente prioriteit aan te geven?
1: Wethouder.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik durf eerlijk gezegd niet te zeggen of mantelzorgwoningen onder de prioritering 2 of categorie 3 vallen. Maar mantelzorgwoningen die over 4 jaar wellicht gerealiseerd gaan worden, die hebben wij natuurlijk nu nog niet in beeld. Dus die hebben we daarin niet mee kunnen nemen. Dus die zullen op het moment dat daar dan een behoefte is, zal er gekeken moeten worden of er ruimte is op het net. En daar gaan we de komende periode ook flink mee aan de slag. Daar zullen we ook gaan uitwerken in het programma voor de komende 4 jaar, hoe kunnen we ruimte creëren op het net? Dan wel door het afzakken van pieken en dalen. Dan wel door andere batterijopslag, andere mogelijkheden. Maar als er over 4 jaar een mantelzorgaanvraag komt, of over 3 jaar, ja, dat hebben wij nu nog niet in beeld. Daarnaast was er de vraag welke rol de gemeente speelt bij smart energy hubs. Ja, die is met name faciliterend. He, dus op het moment dat er vergunningen nodig zijn. We zitten wel in de werkgroep van bijvoorbeeld de waterstofhub. Als er vergunningen nodig zijn of onderzoek nodig is. We hebben ook bijvoorbeeld een springsubsidie gegeven voor groot verlaat. He, waar wij 1/3 hebben gedaan, provincie 1/3 en ondernemers 1/3. En daar zal, zoals het er nu naar uitziet, bijvoorbeeld in september een coöperatie plaatsvinden die een groepstransportovereenkomst gaat maken. Maar ook daarvan, dat maakt onderdeel uit van het programma voor de komende 4 jaar. En op dit moment ben ik aan het kijken om via een vaste structuur, net als met het woningbouwprogramma, te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van energie en duurzaamheid. En met betrekking tot energiearmoede heeft de ChristenUnie nog een vraag gesteld. Uiteraard maakt die ook onderdeel uit van het pakket van de komende 4 jaar. Maar de verwachting is wel dat we wellicht wel meer of anders nog zullen moeten doen dan we op dit moment hebben. Maar daar kom ik bij u op terug op het moment dat we dat programma klaar hebben. Ik noemde u al dat ik 5 ambities even wilde noemen. De tweede ambitie met name met ondernemers te maken. Ik ben ook blij dat een aantal van u ook gezegd heeft van, nou, een aantrekkelijk ondernemersklimaat, en met name Forum was daar heel expliciet in, vinden we heel belangrijk. Ja, een vitale binnenstad, hè, die werd ook vandaag genoemd. Daar zetten we ook deze periode weer flink op in. We hebben in 2024 al een visie binnenstad vastgesteld. Vorig jaar samen met de Stichting Steenwijk Vestingstad en de inwoners een uitvoeringsagenda vastgesteld. Nou, die retail-expert maakt onderdeel uit van die uitvoeringsagenda. En daar zetten we deze periode weer flink op in. Binnenstad waar mensen graag komen, waar ondernemers kansen krijgen, waar leegstand plaatsmaakt voor levendigheid en waar winkelen, wonen, cultuur, horeca en evenementen elkaar versterken. De retail-expert die komt straks met een plan van aanpak en met de diverse rollen die we dan ook hebben als vastgoedeigenaren, retailers, gemeenten. En de eerste resultaten daarvan worden eind van de zomer met Steenwijk Vestingstad besproken. En zodra dat omgezet wordt naar een plan, informeer ik u daar uiteraard over. Ook ruimte voor ondernemen op de bedrijventerreinen, het revitaliseren van bedrijventerreinen en onderzoek naar nieuwe bedrijventerreinen maken onderdeel uit van deze ambitie. Derde ambitie, dat is misschien wel typisch Steenwijkerland, die is ook door u genoemd, de evenementen. Ja, die horen bij onze identiteit en daar zijn we trots op. Ze worden gedragen door honderden vrijwilligers. En die willen we niet belasten.

0: gestorven. En die werd op een bijzonder duidelijke wijze kenbaar gemaakt. Hij stond al even te zwaaien. De heer Bus, BGL, gaat u gang.
1: Ja, dank u wel, voorzitter. We zijn voor een evenement in training in Paaslo. Dus dat heb ik alvast, dat van een dansje verklapt. Nee, de vraag die mij nog even helder is... met oudjaar-evenement, dan mogen we straks geen vuurwerk meer afsteken. Valt dat in uw optie onder evenementenbeleid? Of is dat ander beleid?
0: Wethouder.
2: Ja, dank u wel. Als we daar een evenement voor zouden organiseren... zou dat onder het evenementenbeleid vallen. Maar op dit moment is voor mij nog niet helder... wat de plannen zijn rondom oud en nieuw.
0: De heer Bus, BGL.
1: En als een dorp, gemeenschap of een vereniging dat organiseert... of wil organiseren ter vervanging van het vuurwerkverbod, zeg maar... dan is het in uw definitie ook een evenement?
2: Ja, dan is het ook in onze huidige definitie een evenement. En dan werd door Stem werd nog de vraag gesteld... er heeft afgelopen week een Raad van State behandeling plaatsgevonden van de VMR. Er is geen uitspraak gedaan, wat meneer Holtzman zei, maar er heeft een behandeling plaatsgevonden. De gemeente ziet die behandeling met vertrouwen tegemoet, in ons vertrouwen in ons eigen beleid. Zoals in de programmabegroting die u in november heeft behandeld van 2026-2029 op bladzijde 26 staat, hebben we daar ook al het risico voor ingecalculeerd voor 2,47 miljoen. Daar zit geen voorziening voor in de programmabegroting, maar die staat wel opgenomen in de weerstandsvermogen en de risico-inschatting is daar laag geweest. En daar is 20% voor gereserveerd. Op uw vraag waar de huidige VMR-gelden die gereserveerd zijn voor Giethoorn, waar die aan besteed zijn. Ik weet dat ze besteed zijn, maar ik kom daar bij u schriftelijk op terug waar ze aan besteed zijn en in welk jaar. Ja, en dan ben ik bij de afsluiting, want... Ja, dit is uiteindelijk natuurlijk al deze dingen die we aan het doen zijn. Dat is juist het mooiste van dit werk. Altijd een diversiteit, ontmoeten van ondernemers, vrijwilligers, inwoners, collega's... die samen hun schouder onder de gemeente zetten. En dat geeft mij vooral heel veel energie en vertrouwen. En de komende 4 jaar bouwen we daarop verder. En meneer de Vries, ik kan u verzekeren dat wij niet 2 jaar stilzitten... want we hebben de afgelopen periode erg hard gewerkt... om de resultaten die we zouden willen behalen met het vorige coalitieakkoord... om die te behalen. Op dit moment staat er nieuw beleid in hoofdlijnen... en wordt er hard gewerkt in deze periode... door zowel de bestuurders als de medewerkers... om voor half september, waar de begroting klaar moet zijn... alles uitgewerkt te hebben voor de komende 4 jaar... en op geld gezet te hebben. Dat mag u ook van ons verwachten. En dan kunnen we dat in november bespreken. Ja, voorzitter, dat is het voor mij, denk ik. Ik ben nu bij de afsluiting, tenzij er nog vragen zijn.
0: Wethouder, dank u wel. Ik kijk, ja, nee, natuurlijk, dat is eerst naar rechts in dit geval. De heer De Vries, D66, gaat uw gang.
3: Ja, voorzitter, ik had een paar vragen gesteld over openbaarheid van bestuur en stukken. Nu weet ik niet of dat in uw portefeuille hoort, maar u bent van bedrijfsvoering. Ik denk, nou, het is een stukje bedrijfsvoering, dus wellicht valt het onder u. Ik zie een ander vingertje, dus dan wacht ik rustig af.
0: Wethouder, gaat u gang.
2: Ja, dank u wel. Mijn portefeuille is niet bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering valt onder de burgemeester. Dienstverlening valt wel onder mij. Dus de WO-verzoek heb ik even voor u gecheckt. Maar daar voldoen wij aan het juridische kader. En de rest, moet ik u zeggen, heb ik even zo niet paraat... wat u daarover gevraagd heeft.
0: Meneer de Vries, wil u er graag aan herinneren, zie ik. Meneer de Vries...
3: Die andere punten komen. U triggert mij wel even rondom het WO-verzoek. Want u geeft aan, we voldoen aan het wettelijk kader. En het punt wat ik graag maakte was... leuk, een wettelijk kader. Alleen als het toegankelijker is, en dat betekent een titel erbij... maakt het wat fijner voor inwoners en beter vindbaar. Dus misschien kunt u het meenemen om te kijken... dat we niet alleen voldoen aan het wettelijk kader... maar kijken hoe kunnen we het nog verbeteren.
0: Wethouder.
2: Ja, dank u wel. Uiteraard gaan wij altijd voor optimale dienstverlening. Gaat wel een beetje in een bepaald tempo. Een paar maanden geleden stelde u mij die vraag toen ik de portefeuille nog niet had. En toen moest het nog op de website komen. Nu staat het op de website. En we kijken uiteraard hoe we dat zo optimaal mogelijk kunnen doen. En onderdeel van de dienstverlening voor de komende paar jaar... maar daar kom ik bij u op terug... is uiteraard de vindbaarheid op de website van alle onderwerpen.
0: Wethouder, ik zie toch nog een hand omhoog gaan van de heer Van Beekhuizen van het CDA. Gaat uw gang, meneer Van Beekhuizen.
4: Ja, dank u wel, voorzitter.

0: Ja, u gaf aan van even rondom het evenementenbeleid gaf u aan van hè, er is een, dat is in bewerking. In mijn betoog heb ik aangegeven dat er misschien wel heel goed gekeken moet worden naar de verschillende aspecten en de verschillende onderdelen. U geeft aan dat dat toch onder één paraplu zeg maar, komt te hangen. Wel de nodige diversiteit daarin, maar voilà. We kijken daar wat anders naar, maar de onderliggende vraag die ik nog wel graag van u zou willen weten is op welke termijn kunnen we dat beleid hier in de Raad bespreken? Wat is uw verwachting?
1: Wethouder.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Dat durf ik niet met 100% zekerheid te zeggen. Ik heb gisteren kennismaking gehad met het team. Toen hebben we ook de huidige stand van zaken besproken en welke stap ik daar graag ook de komende periode bestuurlijk aan wil zien, met welke nuances. Dus dat moet verder uitgewerkt worden. En ik wil gewoon dat we het heel zorgvuldig met de samenleving, daar zijn we nu al stappen mee aan het maken, aan het doen zijn. Dus ja, het streven zal ergens zijn deze winter, denk ik. Maar ik durf u dat nog niet met 100% zekerheid te zeggen. Dat is wel de richting waar we in willen gaan. Maar ik vind het ook belangrijk dat wat we daarin zetten ook goed is afgestemd met de samenleving en ook goed passend is bij de behoeften die we hebben.
1: Wethouder, dank u wel. Ik kijk nog even voor de laatste keer rond. Nee, er is niemand die nog de hand omhoog steekt. Dank u wel. En dan wil ik de heer Brus vragen als plaatsvervangend voorzitter, zodat ik een deel van de beantwoording voor mijn rekening kan nemen.

0: Ja, dank u wel. Is het niet het jasje, dan wel het pasje, zou ik bijna willen zeggen. En ik viel bijna achterover. Er waren vanuit de fractie van D66 een aantal vragen gesteld in de portefeuille van de heer De Groot. Wellicht goed voor de duidelijkheid dat u ze nog even kort herhaalt, want we zijn dan weer 10 minuten verder. En dan kan de portefeuillehouder daar een keurig antwoord op formuleren. Zo niet, dan horen we dat nader.
1: Nou, het is goed dat ik ze voor me heb staan. De vraag ging met name over het publiceren van de collegeagenda's, besluiten en documenten. Zou dat ook mogelijk openbaar kunnen, of waar mogelijk? En wil het college ook bij projecten standaard zichtbaar maken? Wie is er bijvoorbeeld betrokken? Wat is opgehaald? Wat is overgenomen? Wat niet? En dat zit er meer op de participatie. Maar die eerste sowieso op de collegebesluiten. Dus ik hoop dat ik hem daarmee goed samenvat voor u.
0: De partijhouder.
2: Voorzitter, dank u wel. Ten aanzien van de vraag van het publiceren voor de besluitenlijst van de vergadering van het college, wou ik eigenlijk gewoon aansluiten bij de huidige praktijk. Mocht het inderdaad onvoldoende zijn, het is namelijk zo op het moment dat het college besluit heeft genomen en we besluitenlijst publiceren, dat mensen gewoon eventuele onderliggende stukken op dat moment kunnen opvragen. Nader onderzoek over hoe transparant we dat kunnen maken, wil ik best wel toezeggen, maar het heeft voor mij niet de hoogste prioriteit, aangezien we namelijk op deze manier al publicatie doen en het op aanvraag gewoon beschikbaar is. En de tweede vraag die u stelt, dat zit hem inderdaad op participatie. Die zit niet in mijn portefeuille. Dus die had eigenlijk even in de beantwoording meegenomen kunnen worden van de collega. Dat is toch ook wel een heel groot deel vraagstukken die naar aanleiding zijn van de jaarstukken. Maar zoals hier nu ook voor ligt, is er namelijk ook het perspectief naar de begrotingsbehandeling. En dat is ook wel de reden dat ik ook wel een paar punten wil benoemen. Die natuurlijk onderdeel uitmaken van de portefeuille zoals die nu uit de coalitieonderhandeling is gekomen. De portefeuille bedrijfsvoering zit bij de burgemeester en de portefeuille personeel en organisatie. En daar wil ik nadrukkelijk aandacht voor vragen, want dat heeft u allemaal heel goed gelezen in het coalitieakkoord. En dat is namelijk dat we bij de begroting daadwerkelijk ruimte gaan maken voor investeringen in de ambtelijke huisvesting. En die wil ik benadrukken dat perspectief is voor het personeel van belang. Perspectief is voor u van belang, omdat daarmee op de lange termijn de dienstverlening ook geborgd kan worden. En we ook kwalitatief goede mensen in dienst houden. Dus daar wil ik echt wel benadrukken dat we dat nodig hebben om in de toekomst ook gewoon goede mensen aan ons te kunnen binden. Daar de aandacht voor. Daarnaast is het zo dat een paar keer al aan bod gekomen is het laten landen van aspecten in het veiligheidsplan. Nou, daar wordt inderdaad aan gewerkt. Hè. Er is afgelopen begrotingsbehandeling een motie ingediend voor een weerbare maatschappij. Daar heeft u unaniem mee ingestemd. Dat krijgt zijn weerslag ook op de digitale wereld en de digitale veiligheid. Hoe we daarmee om willen gaan. Ik ga niet in op de motie zoals aangekondigd is door de heer Van Andel. Dat komt in een latere fase. En daarnaast is het zo dat wij uiteindelijk op die manier gewoon met z'n allen verantwoordelijk zijn voor in onze provincie noemen we dat Noorburgschap. De provincie waar ik vandaan kom noemen ze dat Mienskip. Maar we dragen het wel met ons allen. En dat is ook een belangrijk onderdeel in het veiligheidsplan wat naar voren wordt gebracht. Ieder zijn eigen verantwoordelijkheid, dat zal daar goed in terugkomen. En dan ben ik even nog op zoek naar een beantwoording op een vraag die ook nog wel is genoemd. En dat is eigenlijk een beetje aankondiging geweest van de heer Bus rondom vuurwerk. Zoals u wellicht weet is het zo dat er een finaal besluit rondom het vuurwerkverbod na de zomer zal gaan plaatsvinden. Bij mijn reactie op Oud en Nieuw afgelopen jaar heb ik aangekondigd dat wij op tijd zouden gaan beginnen met het verkennen of er nog behoefte is aan vuurwerk in een georganiseerde vorm in vuurwerkshows in de gemeente. Tot nu toe hebben de gebiedscoördinatoren daar geen informatie voor teruggekregen. Het is wel zo dat wij nog daar een verdieping in aanbrengen. Maar het is aan de organisaties om vuurwerk te gaan organiseren. Kijk even naar de heer Ter Horst die er in het verleden in een wijk van onze mooie stad Steenwijk ervaring mee heeft opgedaan. Die heb ik daar ook wel horen zeggen dat de manier waarop het straks vormgegeven moet gaan worden uitermate complex is. Vrijwilligers die vergunningen moeten doen, vrijwilligers die cursussen moeten doen, locaties die eraan moeten voldoen. Ik wil het niet ontmoederen. Ik heb de vragen gescand, die gaan we beantwoorden. Maar dat zal niet binnen de standaard 14 dagen gebeuren, maar die komen we voor het politieke start weer bij u op terug in augustus, begin september. En daarmee denk ik dat ik de vragen heb beantwoord. Perspectief voor de begrotingsbehandeling is personeel, toekomstige inzetbaarheid en investeringen in het gemeentehuis. Dank u wel, voorzitter.
0: Ik kijk even naar de heer Bus, BGL en de fractie van D66. Voldoende beantwoording op het onderdeel vuurwerk wat ons boven het hoofd hangt, of juist niet meer. En ik kijk naar de fractie van D66 als het gaat om een nadere duiding van de besluiten vanuit het college, zoals afgedaan, voorlopig voldoende. En een voorlopige toezegging op het openbaar maken van WOO-stukken. Indien nodig willen we daar nog wel eens naar kijken. Formuleer ik dat zo goed? Vraag ik uiteraard aan de wethouders. Portefeuillehouder, excuus.
2: Voor mij heb ik niet bedoeld dat we de WOO-stukken gaan publiceren. Daar heeft de wethouder net antwoord op gegeven. Het valt inderdaad wel onder mijn portefeuille. Het is in die zin zo dat wij voldoen aan de wettelijke verplichtingen daarvoor. Dat is gewoon ons uitgangspunt nu. Daar heeft u dus de toezegging niet op die manier goed verwoord. Het betrof namelijk de besluitstukken vanuit het college. Wij publiceren de besluiten. Ik wou eigenlijk voorstellen om gewoon te continueren de werkwijze zoals die nu is.
0: Helder, ik had het wel zo begrepen, maar verkeerd geformuleerd. Ik kijk naar de fractie van D66. Akkoord? Dank, portefeuillehouder.

Meneer Bruss, dank u wel. En ik ga hiermee verder met de vergadering. En dat betekent dat het college nu haar beantwoording heeft gegeven. En met uw goedvinden wou ik gewoon doorgaan met nu de tweede termijn. En dat is het debat wat plaats kan vinden over de moties die zijn aangekondigd. En daarin wou ik beginnen met de moties zoals we die net hebben genummerd. En dat begint met motie 1, en dat is de aanpak peukenfilters. En dan wil ik daar de fractie Pro, ik weet niet wie daar nu het woord op gaat voeren, vragen om naar voren te komen, om daar een introductie op te geven. Die wordt gegeven door mevrouw Welvaart. Pro, gaat uw gang.

0: Ja, dank Tom. Voorzitter, in Nederland belanden jaarlijks circa 1 miljard sigarettenpeuken op straat. Dit is een groot milieuprobleem. Wereldwijd kost deze vervuiling maar liefst 26 miljard. Ook in onze gemeente vervuilen talloze peuken de openbare ruimte. Het structureel opruimen van peuken is niet te doen en bovendien veel te kostbaar. Bewustwording creëren is niet voldoende. En aangezien er inmiddels wetenschappelijk bewezen is dat de filters de gezondheidsrisico's van sigaretten niet verminderen, is er geen enkele reden om tegen een dergelijk verbod te zijn. Het probleem aanpakken vergt stevige maatregelen, namelijk een bij voorkeur Europees verbod op sigarettenfilters. De No Plastic Filter campagne streeft naar een verbod op sigarettenfilters, vastgelegd in wetgeving. Ze vragen onze gemeente om steun voor deze actie en die steun zouden wij graag uitspreken. De organisatie achter deze campagne is de Fair Resource Foundation, een organisatie die onder andere ook heeft weten te bewerkstelligen dat er statiegeld wordt betaald voor blikjes. De organisatie wordt ondersteund door het Plastic Peukencollectief en diverse gezondheids- en milieuorganisaties. Heel veel andere eenmalig gebruikte plastic producten, zoals bestek en verpakkingen in fastfoodrestaurants, zijn inmiddels al verboden en dat zou ons inziens ook voor de sigarettenfilters moeten gelden. Daarnaast is het zo dat onlangs in Utrecht een pilot succesvol is afgerond, waardoor het aantal peukenfilters in 12 weken tijd met ruim 30% afnam. Uiteraard wordt er op dit moment in onze gemeente al zoveel mogelijk gedaan om deze grootste vorm van zwerfvuil te bestrijden. Met de lessen die we kunnen leren uit de pilot die werd gehouden in Utrecht, kunnen we er echter voor zorgen dat het aantal peukenfilters ook in onze gemeente afneemt. Daarom willen we het college oproepen de gemeente Steenwijkerland aan te melden als supporter van de No Plastic campagne, zodat het logo van de gemeente zichtbaar wordt op de campagnewebsite en duidelijk wordt dat het draagvlak hiervoor ook in Nederland breder wordt. Daarnaast willen we het college oproepen de resultaten van de pilot in Utrecht te implementeren in het beleid ten aanzien van het bestrijden van de vervuiling van de openbare ruimte door de sigarettenpeuken. Tot zover, dank u wel.
1: Dank u wel. Ik kijk rond, ik zie dat de heer Lohman van de VVD zijn hand omhoog steekt. De heer Lohman, gaat uw gang.
2: Wel, voorzitter, ik had eigenlijk op deze motie wat vragen, als dat mag. U kaart denk ik terecht punt aan. Hè. Dit wordt een ergernis van velen. En dus wat dat betreft prima om dit aan te kaarten. Echter, ik vroeg me wel af, als we ons aanmelden bij zo'n campagne, ja, wat lost dat op? Hebben we behalve dan wat zichtbaarheid? Ik heb daar zelf wat weinig gevoel bij. En zit er daar ook verplichtingen aan vast? En als tweede vraag, kunt u ook aangeven wat deze campagne in Utrecht heeft bewerkstelligd? Of dat ook bij Steenwijkerland past, hè? Want het is natuurlijk een andere omgeving. En wat de kosten daarvan zijn? Dus, nou, dat zijn eigenlijk drie vragen. Ja. Ja, dank u wel.
1: Mevrouw Welvaart, gaat uw gang.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Eerst even terugkomt op de eerste vraag. Nou, het plaatsen van je logo als gemeente, wat trouwens al een groot aantal andere gemeentes ook hebben gedaan, daar zijn verder geen kosten aan verbonden. Je kunt vrijwillig een bijdrage doen aan de campagne, maar dat is niet verplicht. En het grote voordeel van zoiets is dat gewoon daardoor duidelijk wordt, want het zijn niet alleen gemeentes, maar ook andere organisaties die het steunen, dat je laat zien dat er een breder draagvlak voor komt. Dus zij lobbyen natuurlijk om ervoor te zorgen dat ook, net zoals met de blikjes dat gelukt is, dat die filters verboden gaan worden, dan is het fijn als je ook kunt aantonen dat daar ook draagvlak voor is in de maatschappij. Dus dat is de eerste vraag. En wat betreft de pilot in Utrecht, daar hebben ze een onderzoek gedaan. In Utrecht mag ook bij de bushaltes niet gerookt worden. En daardoor bleek dat juist in de cirkel rond die bushaltes enorm veel peuken lagen. Want mensen gingen nog even snel roken voordat ze bij de bushalte gingen staan. En ze hebben daar een pilot gedaan waarbij ze als voorbeeld stickers op prullenbakken hebben geplakt om op te roepen om daar je sigarettenpeuk in weg te gooien, maar ook teksten in witte verf op de grond en social media gebruikt om mensen bewuster te maken. En eigenlijk is onze oproep van ga niet zo'nzelfde pilot hier in Steenwijkerland doen, maar gebruik de resultaten van die pilot om dat hier in het beleid te implementeren.
1: De heer Mans, VVD.
2: Helder, dank u wel voor de heldere uitleg. Een aanvullende vraag is, zou zoiets ook bijvoorbeeld kunnen passen bij stichtingen die we al hebben, bijvoorbeeld Stichting Duurzaam, zeg maar, past dat in dat programma? Want ik heb het jaarverslag gelezen. Mm-hmm. Daar zag ik wel wat haakjes die hier misschien zou binnen passen. Past dat misschien gewoon en dan maken we het misschien ook wat concreter? Past dat binnen zoiets of is dat te ver gedacht?
1: Mevrouw Welvaart, pro.
0: Dank u wel. Ik denk dat inderdaad Stichting Duurzaam Steenwijkerland heel goed invulling kan geven in het beleid wat hiervoor wordt ontwikkeld. Maar als Steenwijkerland of college zijn wij natuurlijk niet helemaal gebonden alleen die stichting. Er zijn meer mogelijkheden. Maar uiteraard, zij zijn nu ook bezig met het bestrijden van de peuken. Er is een aanvraag ook gedaan voor een apparaat wat die dingen opruimt. Tuurlijk past het daarbij. Is dat voldoende antwoord op uw vraag, meneer Mans?
1: Ik zag de heer Holtman nog een beweging maken. Maar u hoeft hem niet af te maken, hoor, als u geen vraag heeft. U heeft wel een vraag, meneer Holtman, stem.
3: Ja, dank u wel. Ik hoorde net u over van, het mooiste dat er straks dan dit slaagt een verbod op komt. Dat is mijn vraag eigenlijk. Blijft er dan bij dat er een verbod komt op de filters? Of gaan jullie zo verder, dat er een geheel verbod komt in Nederland op het drogen zelf? Dat is mijn vraag.
1: Mm-hmm. Mevrouw Welvaart.
0: Dank u wel. Nee, deze campagne is echt gericht op de filters, omdat daar allemaal microplastics ook in zitten. En als een voorbeeldje te geven, één zo'n filter kan 1000 liter water vervuilen met zoveel nicotine dat het al schadelijk is. Maar het gaat in deze campagne met name echt om die filters en die plastics. Net zoals met het bestek bij de McDonald's en andere plastic dingen die verboden gaan worden.
1: Meneer Holtman, een verduidelijkende vraag.
3: Dat snap ik, maar dat is mijn vraag. Als dat gered is, het is dan verboden, de filters. Mm-hmm. Komt er dan nog daarna dat er een verbod komt op het gehele algemeen roken?
1: Volgens mij is dat laatste niet hetgene wat voor ligt, het algeheel rookverbod. maar misschien dat mevrouw Welvaart de vraag kan beantwoorden rondom de filters.
0: Ja, ik ga niet over het roken. En deze campagne is hierop gefocust. En of er in de toekomst ook acties gaan komen tegen het roken, dat kan ik niet voorspellen, helaas. Daar heb ik ook geen mening over.
1: Oké, ik kijk rond. Zijn er nog meer vragen? Mevrouw Stoter, CPB, gaat uw gang.
4: Zeker, dankjewel voorzitter. CPB herkent en erkent inderdaad het probleem van de sigarettenpeuken die we overal rond zien slingeren. Ik ben alleen nog benieuwd, u sprak over deze pilot, waarin ze dus ook geprobeerd hebben meer rookvrije zones in te richten en bijvoorbeeld de stickers op prullenbakken. Zou u dan dus ook meer rookvrije zones in Steenwijkerland willen zien?
1: Mevrouw Welvaart.
0: Er zijn niet zozeer meer rookvrije zones ingesteld. Ze hebben onderzoek gedaan wat ze eraan konden doen om op plekken in Utrecht waar meer filters liggen nog dan gemiddeld. Overal ligt heel veel, maar daar lag nog meer. Om te kijken hoe ze dat konden beïnvloeden. En dat hebben ze proberen te beïnvloeden met stickers en mensen eigenlijk bewust maken. En dat had een resultaat van meer dan 30% minder peuken op die locatie. Dus het ging niet zozeer om meer rookvrije zones.
1: Mevrouw Stoter.
4: Dus als ik het dan goed begrijp, voorzitter, dan zijn die geleerde lessen vanuit die pilot, daaronder valt niet het invoeren van meer zones. Wat zou daar dan wel onder vallen?
1: Mevrouw Welvaart.
0: Daar valt onder dat je gebruik gaat maken van de kennis die ze daar vergaard hebben. Welke middelen je moet inzetten om mensen er bewuster van te maken dat ze niet hun peuk op de grond moeten gooien, maar gewoon netjes moeten opruimen.
1: Een laatste verduidelijkende vraag.
4: Ja, dank u, voorzitter. Ik wou nog aangeven dat als het inderdaad gaat om een bewustwordingscampagne, dat de CPB zich daar zeker in kan vinden.
1: Dank u wel. Volgens mij voldoende duidelijk en wou ik verder gaan met de motie 2. Mevrouw Welvaart, dank u wel. Mevrouw Geurts gaat motie 2. En motie 2 heeft de kop: het vliegveld van Lelystad moet dichtblijven. Mevrouw Geurts, gaat uw gang.
5: Dank u wel, voorzitter. En deze oproep wordt hier niet voor de eerste keer gedaan. Er is al eerder een krachtige motie over aangenomen. Alleen in Den Haag heeft de nieuwe regering ervoor gekozen om dit hoofdstuk toch weer te openen. En ook de Lelystad Airport te openen voor commerciële
1: luchtvaart. Beste mensen, ik verzoek u wel nog eventjes om te luisteren. En als u met elkaar in gesprek gaat, dat dan op fluistertoon te doen. Want anders is het bijzonder storend voor degene die de motie voorleest. Mevrouw Geurts, gaat uw gang.
5: De Raad van Steenwijkerland sprak zich daar destijds ook al duidelijk tegen uit. En helaas heeft die boodschap niets aan de actualiteit verloren. En daarom dienen Pro, ChristenUnie, CPB en Stem opnieuw een motie over in. Meer vliegverkeer betekent meer negatieve gevolgen voor Steenwijkerland, voor onze inwoners, voor onze prachtige weerribbewieden, voor de natuur en voor de dieren die daar leven. Maar ook voor onze ondernemers In toerisme en recreatie heeft dit gevolgen. Juist rust, natuur, ruimte vormen de kracht van onze gemeente. Dat is wat bezoekers hier zoeken en wat onze ondernemers iedere dag verkopen. Laag overvliegend vliegverkeer zet juist die kwaliteiten onder druk. En wij staan daar niet alleen. De provincie Overijssel heeft haar standpunt dit voorjaar opnieuw bevestigd. Geen opening, zolang de laagvliegroutes, de natuurvergunning en de milieubeoordeling niet op orde zijn. Ook andere gemeentes hebben hun stem opnieuw laten horen. Iedere gemeente die zich uitspreekt, maakt het gezamenlijke geluid richting Den Haag sterker. En daarom roepen wij het college op om uiterlijk 1 september 2026... aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en alle fracties van de Tweede Kamer schriftelijk kenbaar te maken dat de gemeente Steenwijkerland tegen die uitbreiding van Lelystad Airport is. Daarnaast vragen wij het college zich aan te sluiten bij andere gemeenten en provincies die deze uitbreiding onaanvaardbaar vinden. En alles in werk te stellen om deze uitbreiding tegen te gaan en de raad periodiek van de voortgang op de hoogte te stellen. Voorzitter, laten we er samen voor zorgen dat ons Steenwijkerlandse geluid in Den Haag wordt gehoord. Dank u wel.
1: De heer Van Duiven voor de VVD heeft een vraag. Gaat uw gang.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst, zoals u weet, wij staan er natuurlijk heel anders in. Hè. Wij willen eigenlijk zo snel mogelijk juist opening van Lelystad Airport. Zien dat juist als grote kans, ook economisch. En snap ook dat hele verhaal niet over dat toerisme zou schaden in Steenwijkerland. Maar los daarvan, dit is al... Nou, ik zit hier natuurlijk ook al 8 jaar, maar volgens mij heb ik deze motie echt al 4 keer voorbij zien komen. Volgens mij BGL al een keer gedaan, CPB. Wat is dan nu de noodzaak of de aanleiding dat we nu nog een keer exact dezelfde motie moeten indienen?
1: Mevrouw Geurts.
5: Ja, dat is inderdaad zo. Deze motie komt keer op keer weer langs. Keer op keer besluit Den Haag wel niet, wel niet. Nu is er met de nieuwe regering weer besloten om het wel door te zetten. En het lijkt er bijna op alsof als je het lang genoeg laat sudderen, dan zijn we wel murf. Dan houden we onze mond wel en dan gaat het zomaar even wel door. Maar zo zijn we toch in Steenwijkerland niet... Wij gaan toch niet, omdat het al 10 keer geroepen is... ineens zeggen van, nou, dan maakt het ons nu ook niks meer uit. Nee, het is belangrijk dat we keer op keer dit geluid laten horen.
1: De heer Van Duiven voor de...
2: Dank u wel, voorzitter. En met dit geluid, hè, duidelijk verhaal... maar met dit geluid krijgen we dan een andere uitkomst, denkt u?
1: Mevrouw Geurts.
5: Ja, de heer Schopenhauer heeft ooit gezegd... die Hoffnung stirbt zuletzt... De hoop gaat het laatste dood, die gaat het als laatste. Maar goed, los van Schopenhauer, je weet het maar nooit. Ik denk dat de bewustwording wel groter wordt. De noodzaak ook. En ik noemde het net al van de schade die het veroorzaakt als het open gaat, is zo immens dat je waarschijnlijk later weer moet sluiten... omdat je toch een verkeerde keuze hebt gemaakt.
1: Dank u wel. Ik zie de hand omhoog aan mevrouw Hilbink, CDA. Gaat uw gang.
0: Dank u wel, voorzitter. Ja, voor ons blijft ook eigenlijk steeds de vraag van... Ja, het lost niks op. De motie die nu voor ons ligt... die brengt naar mijn idee of naar ons idee... geen verandering in de problematiek. We blijven in Nederland staan voor grote opgaven rondom mobiliteit. Ook Schiphol. De belasting op Schiphol is enorm groot. We kunnen niet, denk ik niet, hier in Steenwijkerland alleen maar denken aan onze eigen achtertuin. Hoe ziet u dat? Hoe ziet u die verdeling over Nederland?
1: Dank u wel. Mevrouw Geurts.
5: En eigenlijk is dat een uitdaging om meerdere problemen integraal aan te pakken. Want we hebben wel meer problemen die zo groot zijn... dat één geluid hier in Steenwijkerland misschien niet het verschil maakt. Maar elke zet en elke daad die je doet, voegt wel iets toe natuurlijk. Hè? Als je het geluid vanuit hier nu laat verstommen... als niemand onze stem meer hoort... ja, dan heb je het opgegeven. En laat je tegelijkertijd... de andere gemeentes van Overijssel en de provincie Overijssel... en andere provincies die stem maar zijn voor ons gebied. Ik zou me daar wel over verbazen als we dat laten gebeuren.
1: Dank u wel. Ik kijk naar de heer Bus van BGL. Die hoeft nu niet te zwaaien. Het ging gewoon een keer ordentelijk in de melding. Dus gaat uw gang, meneer Bus.
6: Ja, we maken progressie. Ja, dat is mooi. Wat ik zelf een van de eerste geweest ben samen met D66, PvdA en nog een aantal partijen om zelfs de moed te pakken om te protesteren tegen het openen van laagvliegen boven Lelystad Airport. En daar stonden wij als BGL ook achter. Omdat het best wel veel schade toebrengt. Het idee dat je onder een plafond van Schiphol nog eens lager moet vliegen. Om daarin zeg maar een behoefte te voorzien die misschien meer schade brengt dan oplost. Ook vanuit klimaatverandering bekeken. Los van recreatie en toerisme en de geluidsoverlast voor de mensen zelf. En de schade die je nog hebt van allerlei stoffen die nu niet worden meegerekend. Omdat we bedenken dat de 800 meter boven dat een vliegtuig vliegt, dat er geen schadelijke stoffen meer zijn. Ja, dat maakt het allemaal heel verwarrend. We hebben het ook in de net aangegeven dat vanuit de agrarische sector gezien, waar op ieders stikstofaspect wordt gelet, de NOx best wel een bijdrage is die gewoon niet mee wordt gerekend. Wij gaan ervan uit dat zeg maar de opstelling vanuit onze gemeente en college tegen Lelystad Airport breed gedragen is. En ik ga er ook vanuit dat als er vanuit de provincie of Rijksoverheid geluiden zijn dat ze dat anders zien dan ons, dat wij dat dan weer bevestigen dat wij dat niet doen. Dus ik ben ook benieuwd of wij daarin al actie onder hebben genomen. Als blijkt dat omdat we nu toch een nieuwe positionering, samenstelling van de raad hebben en de meerderheid daarin ter discussie wordt gesteld om die motie wel of niet te doen, dan zou ik hem gewoon weer opnieuw indienen. Maar ik denk dat het niet nodig is, omdat de meerderheid nog steeds vindt dat die motie die in het verleden is aangenomen praktisch door het college opgepakt moet worden. Dus in die zin twijfel ik tussen overbodig of hernieuwd aandacht vragen, omdat misschien door de nieuwe samenstelling in de raad een aantal partijen er anders in staan.
1: Meneer Bus, dank u wel. Voor mij is het een bevestiging. Ja, ik heb hem gezien. Maar mevrouw Drijfhout, u bent mede-indiener natuurlijk van de motie. U heeft een ordevraag. Dan gaat uw gang.
7: Ik was er toch even benieuwd of het nou technische vragen zijn die we stellen aan de indiener van de motie en straks nog een debat voeren. Want de heer Bus was heel uitgebreid. Dus was het zijn mening al en was het zijn zeg maar, termijn bij de motie. Dus ik was even op zoek naar wat u nu van ons verwacht.
1: Mooie vraag, mevrouw Drijver, maar u kunt nu ook gelijk het debat daarop voeren. Dus u kunt de combinatie maken, zoals net ook gebeurde, van een wat inhoudelijkere vraag in verduidelijking. En u kunt ook gelijk uw politieke mening geven. Volgens mij kunnen we concluderen dat er voldoende uitwisseling heeft plaatsgevonden rondom deze motie. Er is een vraag gesteld, heel specifiek door de heer Bus, over wat is nu eigenlijk het standpunt van het college. Dat zal de portefeuillehouder straks meenemen in de beantwoording. En ik wou eigenlijk... En ik word er nu aan alle kanten ingefluisterd van, er willen mensen nog reageren, willen mensen nog wat zeggen? De heer Van Andel wil nog reageren op de motie. Maar meneer Van Andel gaat voor.
8: Ja, dank voorzitter. Korte vraag, want nou goed, we halen uit de constatering dat het eigenlijk hier primair om commerciële luchtvaart gaat. Maar er zijn ook natuurlijk plannen voor Lelystad Airport om dat voor militaire doeleinden in te zetten. Hoe is die afweging voor pro in dat geval? Mag het wel voor militaire doeleinden?
1: Heldere vraag. Ik hoop ook een helder antwoord. Mevrouw Geurts, gaat uw gang.
5: Een helder antwoord voor militaire doeleinden en tijden als waar we nu in leven, zou je dat telkens weer een afweging moeten maken. Maar overbodige luxe van vakantievliegtuigen staan nu aan de orde. Daar heeft de regering ook nu een besluit over genomen. En daar laten wij nu het tegengeluid voor horen.
1: Meneer Holterman, stem... Voor mij was meneer Van Andel het eens met het antwoord. Of die consul in ieder geval, die vond het een helder antwoord. De eerste, Holterman, stem.
3: Dank u wel, voorzitter. Ik heb een vraag aan de heer Bus. U geeft aan dat de vorige motie, zeg maar de motie van BGL, dat het voldoende doet voor het dichthouden van het vliegveld in Lelystad. Maar nu blijkt zeg maar, dat ze het vliegveld Lelystad toch open willen stellen en uitgebreider open willen stellen. Wat voldoet dan die motie nog?
1: De heer Bus, BGL, u heeft een mooie vraag gekregen. Gaat uw gang.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Nou ja, kijk, in die motie roepen wij als gemeente Steenwijkerland samen met andere gemeenten en de provincie richting Rijkop om zeg maar minder druk te zetten op de opening van Lelystad Airport vanuit recreatiedoeleinden. Dat leek goed ontvangen te zijn. Maar blijkbaar hebben ze daar nieuwe redenen om daar anders weer naar te kijken. Dan is onze motie nog steeds van toepassing. Dus die oproep is dan weer hernieuwd onder de aandacht. Het zou fijn zijn als wij in Steenwijkerland met een motie een dictaat kunnen opleggen aan de rest van Nederland. Maar dan denk ik dat we ook wel meer media-aandacht krijgen vanuit de rest van Nederland. Dus dat even.
1: Meneer Holteman.
3: Maar dat betekent dan toch, zo met deze motie nu ook, dat je eigenlijk de kachel warm moet houden?
1: De heer Bus, BGL.
6: Ja, dat zou betekenen dat we elk regulier beleid elke keer opnieuw moeten herbevestigen als iemand anders er anders tegenaan staat. En ik ga ervan uit dat het college op basis van de motie die is aangenomen actief acteert op nieuwe ontwikkelingen en op die manier ons op de hoogte houdt. En dan zou die overbodig zijn.
1: Dank u wel. Voldoende duidelijk. Ik wou het laatste woord nu geven aan mevrouw Geurts en daarmee de behandeling van deze motie af gaan ronden.
5: Dank u wel, voorzitter. Ik begrijp heel goed het gevoel van de heer Bus. Eigenlijk zou die overbodig moeten zijn. Alleen de feiten zijn natuurlijk wel zo dat er opnieuw een besluit genomen is in Den Haag. En dat is ook een nieuw stukje. Het is wel een herhaalde set, maar het is wel weer nieuw. Als je als Steenwijkerland nu zegt, ja, dat is overbodig om nog een keer in de lucht te komen, daar doen we al wat mee, dan blijf ik toch bij het punt, laten we nou niet de andere Overijsselse gemeenten en de provincies om ons heen en onze eigen provincie het woord voeren over ons leefgebied. Laten we daar tenminste bij aansluiten. Ook als het keer op keer op keer opnieuw moet.
1: Mooi. Dank u wel voor die laatste woorden. Ik wou verder gaan met motie 3. En dan kijk ik richting de fractie van het CPB. En ik zie dat mevrouw Muizelaar een beweging maakt. Dat zal degene zijn die de motie gaat toelichten. Mevrouw Muizelaar, CPB.
9: Dank u wel, voorzitter. Motie verlichting voet- en fietspad Toutenburgpad. Dat is het pad rondom een voetbalveld in Vollenhoven. En dat is pas vernield. Daar kun je een heel mooi ommetje maken. Alleen niet in donker. Want het is pikken donker 's avonds. Want het is niet verlicht. En dat geeft geen gevoel van veiligheid. Er is een beleid voor het buitengebied. En dat zegt, het paden worden niet verlicht tenzij. Nou, in dit geval is het geen buitengebied. En in dit geval is er een tenzij, want de verlichting biedt sociale veiligheid. Maar ook verkeersveiligheid. Want het pad gaat verder. Het loopt ook straks langs een nieuw te ontwikkelen, scholengebouw. Tussen een begraafplaats en een schoolgebouw komt het dan door, waar dus veel kinderen binnenkort gaan lopen, fietsen. En als zij daar niet langs kunnen lopen, dan gaan ze over de weg. En dat geeft dus geen verkeersveiligheid. Dus wij pleiten voor verlichting van het Toutenburgpad. Net zei de heer Bunt dat hij voor vrouwen ook sociale veiligheid wil creëren. Nou, dit is een uitermate mooi project om sociaal veiligheid te creëren voor vrouwen die ook gebruik willen maken van het wandelpad en fietspad. Tevens is dit ook een heel mooi inclusief ommetje. Want doordat het net vernield is, is het een heel mooi pad waar mensen met rollators en rolstoelen ook langs kunnen lopen. Dus nogmaals, wij pleiten voor verlichting van dit fietspad, tevens voetpad. Dat was hem.
1: Mevrouw Muizelaar, dank u wel. Zou u het deel waar u nu de oproep doet om aan het college willen oplezen? Want dat is uiteindelijk waar het om gaat. En voordat we dat doen, laten we eerst dat doen. En dan kunnen we daarna eventueel nog even kijken welke mensen nog vragen hebben of een standpunt of een mening willen delen. Mevrouw Muizelaar, het deel van verzoekt het college.
9: Ja. Wij verzoeken het college een integrale afweging te maken over het al dan niet aanbrengen van verlichting langs het Toutenburgpad. Daarbij expliciet de volgende aspecten mee te nemen: verkeersveiligheid en gebruiksintensiteit, sociale veiligheid, effecten op natuur, biodiversiteit en donkerte, belangen van omwonenden, duurzame en energiezuinige oplossingen, zoals dimbare verlichting of sensoren. En bullet 3 is de Raad over de uitkomsten van deze afweging te informeren voor de volgende PPN, inclusief een eventuele voorstel.
1: Mevrouw Muizelaar, dank u wel. Dan kijk ik nu rond voor wie wil een debat. Dan was de heer Van Duivenvoorde was net de eerste met de hand omhoog. Gaat uw gang, de heer Van Duivenvoorde, VVD.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst een hele duidelijke motie. Ik kom zelf ook oorspronkelijk uit Vollenhoven. Ik moest ook eventjes, toen ik de naam zag, dacht ik van, hé, waar ligt dat pad ook alweer? En dat is inderdaad, dat ligt er al jaren. Maar vroeger kon je natuurlijk alleen daarom de voetbalclub heen. Maar je kan nu ook de afslag nemen naar het Bentepad, volgens mij. En dan kom je uiteindelijk weer, kan je ook echt een ommetje maken. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat het gebruik is geïntensiveerd. Maar ik vroeg me wel af van waarom specifiek dit pad? Hè? Want er zijn natuurlijk heel veel wandelpaden in Steenwijkerland die ook niet allemaal verlicht zijn. Dus ik vroeg me af, heeft u hier toevallig een keer met plaatselijk belang over gehad? Of is dit een uit eigen initiatief? Waarom dit specifieke pad?
1: Mevrouw Muizelaar.
9: Dank u wel, voorzitter. We kregen binnen de fractie kregen we daar vragen over van mensen die daar wonen en die daar graag gebruik van willen maken. Maar ik wil nog even specifiek zeggen dat het niet de bedoeling is ook dat het Bentepad verlicht wordt. Want dat loopt mooi tussen de weilanden door, dus daar heb je altijd wel iets van verlichting. Het gaat alleen om de Toutenburgpad.
1: Dank u wel. Mevrouw Drijfhout, ChristenUnie.
7: Ja, dank u, voorzitter. Een mooie motie. Ik had ook wel de vraag over waarom specifiek dit pad. Hè? Want misschien liggen er nog wel meer paden in onze gemeente die op basis van de argumenten die u net aangaf ook onze aandacht verdienen. Hè? Dat is die openbare ruimte die we willen upgraden ook. Maar een dergelijke motie uitvoeren, als we zeggen van ja, we gaan hiermee akkoord, dat gaat geld kosten. Dat geeft u zelf ook aan. Hè? Er moet een voorstel richting ons komen. Ik hoorde uw collega coalitiegenoten eerder vanavond zeggen, in ieder geval twee, van moties waar uiteindelijk wat die geld kosten, nemen we op dit moment niet mee in de perspectiefnota, want we willen dat zien bij de begroting en integraal afwegen. Zit u daar anders in als partij?
1: Mevrouw Muizelaar, gaat uw gang.
9: Dank u wel. Nou, in principe vind ik dat veiligheid in eerste plaats voorgaat. Alleen hier hebben wij specifiek geen tijdsbestek bijgezet wanneer het gerealiseerd moet worden. Maar eerst om te kijken van, maak eerst eens een plan. En dan kunnen we het altijd nog beslissen, wel of niet doorgaan.
1: Dank u wel voor de beantwoording. De heer Ruitenberg, BGL.
10: Ja, bedankt, voorzitter. Zoals ChristenUnie en VVD ook al aangaf, waarom alleen dit pad? Wij zagen ook graag dat het echt breder getrokken wordt over de hele gemeente. En dan is er in 2023 is een beleidsvisie openbare verlichting samen met 18 gemeentes vastgesteld in Overijssel. Wilt u dat losbreken? En, of wilt u deze beleidsvisie opnieuw inrichten? Want daar komt het daarop neer. En op een gegeven moment zei u net ook in uw betoog van de veiligheid vrouwen. Nou, volgens mij zijn er ook ander soort mensen die ook graag veiligheid willen. Dus hierbij zou ik dat breder willen trekken. Dus graag even mijn antwoord op deze vraag.
1: Meneer Ruitenberg, dank u wel dat er ook nog gewoon andere mensen zijn. Maar mevrouw Muizelaar, probeert u daar eens een mooi antwoord op te dichten. Gaat u gang.
9: Uiteraard zijn ook andere mensen daar welkom. En die maken er ook zeker gebruik van. En er wandelen ook heel veel honden, bijvoorbeeld. Maar om even terug te komen over het stukje pad. Natuurlijk vinden wij ook dat elders in de gemeente dit soort paden ook verlicht zouden moeten worden. Alleen op dit moment hebben wij alleen vragen gekregen over dit stukje. Dus als de mensen bij ons komen met vragen over andere stukjes, dan kunnen we dat natuurlijk ook behandelen. En ik ben niet van plan om allerlei visies open te breken. Maar goed, er kunnen altijd uitzonderingen gemaakt worden, denk ik.
1: Mevrouw Muizelaar, dank u wel. Verhelderende vraag, meneer Ruitenberg.
10: Nou, als u dit zou doorzetten, dan zal die visie ook veranderd moeten worden, toch?
1: Volgens mij heeft u mevrouw Muiselaar horen zeggen dat zij niet alle visies open gaat breken. Dus ik ga nu het woord geven aan de heer Van Beekhuizen, CDA.
11: Dank u wel, voorzitter. Ja, ook van het CDA hebben we natuurlijk nagekeken. Sympathiek, wij zijn ook voor veiligheid van alles wat gebruik maakt van het pad, zeg maar. Echter, ja, wij vinden hem ook vrij smal. En ook eigenlijk de vraag is al van meerdere malen gesteld. En ik zag aan de overkant de heer Van Duivenvoorde ook al zwaaien. Ik denk dat het diezelfde kant op gaat. Waarom trekt u een dergelijke motie niet breder? En komt u dan zeg maar van, en dit is dan het voorbeeld waar bijvoorbeeld de verlichting voor in aanmerking zou moeten komen? Dat is vraag 1. En vraag 2 is ook, ja, een andere optie was ook geweest om dit verlichtingsplan mee te nemen in de nieuwe school die daar waarschijnlijk gebouwd gaat worden. Daar zal het ook waarschijnlijk een onderdeel van zijn. Want u noemde al van op het moment dat er veel kinderen langs gaan lopen. Ja, natuurlijk moet het veilig zijn. Maar dan had het ook met de ontwikkeling van de school mee kunnen nemen. Dus ja, kunt u dat wat verder toelichten?
1: Mevrouw Muiselaar.
9: Ja, als u wil dat de motie breder getrokken wordt, dan kunnen we misschien aanpassen. Samen misschien met nog andere fracties. Daar sta ik open voor. Op dit moment hebben wij vraag gehad voor dit stukje pad. En vind ik dit belangrijk. En ik heb geen onderzoek gedaan naar andere stukjes fiets, voetpaden in onze gemeente.
1: U gaf inderdaad aan de heer Van Duivenvoorde van de VVD. Had de hand omhoog. Misschien dat hij met u hetzelfde pad opgaat. Maar misschien ook niet. De heer Van Duivenvoorde, gaat uw gang.
12: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik ga volledig de andere kant op. Ik hoorde net even het intermezzo tussen de ChristenUnie en de indiener. En daar ging het over van, ja, maar je maakt nu een keuze wat ook geld gaat kosten. Maar daar wou ik even kort op terugkomen. Want in het eerste verzoek staat een integrale afweging te maken, het college dan, over het al dan niet aanbrengen van verlichting. Dus niet, we maken niet de keuze om daar verlichting aan te brengen. Alleen daar had ik eigenlijk wel een vervolgvraag op, namelijk, eigenlijk zijn dit dan schriftelijke vragen in de vorm van een motie. Want het vraagt eigenlijk de mening van het college op een bepaald dossier. En in deze motie geeft u aan een jaar tot de volgende PPN om eigenlijk met uitslag van die afweging te komen. Dan denk ik van ja, stel nou je giet het in schriftelijke vragen en heb je binnen een paar weken antwoord. Dan kan je daarna met een motie vreemd als raad een keuze maken hierop. Hè? Dus een kleine suggestie misschien hiervoor.
1: Is dat wel mooi dat als je toch tegengesteld het pad opgaat, je toch misschien toch wel bij elkaar komt uiteindelijk. Zou het een rondje zijn. De heer Holteman, stem. Want het is een mooie suggestie die de heer Van Duivenvoorde net heeft gedaan. Maar mevrouw Muiselaar had ook richting het CDA al een uitgestoken hand gedaan. De heer Holteman.
3: Ja, dank u wel. De heer Beekhuizen, ik hoor u over vrij smal. Dus als het pad vrij breder wordt gemaakt, kunt u dan met de motie instemmen?
1: Ik begrijp dat de heer Holteman samen met de heer Van Duivenvoorde en Van Beekhuizen het pad wil bewandelen. Meneer Van Beekhuizen, gaat uw gang.
11: Ja, die vraag ligt hier niet voor. Hè. En het is ook niet aangegeven dat het noodzakelijk is. Ik ken het pad ook. Ik heb er ook wel eens gewandeld. Maar dat was overdag en dat was veilig. Dus om daar nu de noodzaak van te gaan onderzoeken of het pad breder moet. Het pad is smal genoeg om daar samen met wie dan ook door over een pad te gaan. Ja, dat.
1: Dank u wel. Ik wil toch het laatste woord aan mevrouw Muiselaar geven. Want uiteindelijk, we hebben er een beetje humor op. Dat iedereen een beetje het verkeerde pad soms opgaat of het goede pad. Maar uiteindelijk gaat het om een serieus onderwerp. Sommige mensen voelen zich niet veilig op dit pad. Dat is namelijk de boodschap geweest die mevrouw Muiselaar net aangaf. Van mensen die bij de fractie van het CPB langs zijn geweest. Mevrouw Muiselaar, aan u het laatste woord.
9: Dank u wel. Ja, het is niet alleen de sociale veiligheid, maar dus ook de verkeersveiligheid voor de toekomst, voor de kinderen die daar anders over de weg heen moeten. En ik wou nog even aangeven dat de stem de mede-indiener is. Dank u wel.
1: Mevrouw Muiselaar, dank u wel. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit behandeling van deze motie. En gaan wij verder met de volgende motie, ook van het CPB. Blijft u staan, mevrouw Muiselaar? Ja, u blijft staan. En dat betreft de motie meer openbare en toegankelijke toiletten in onze gemeente Steenwerkerland. Mevrouw Muiselaar, aan u het woord.
9: Dank u wel. Dit is een motie die we samen indienen met Pro en BGL. En het Maag, Darm en Levenfonds die heeft op hun website een ranglijst staan van meest toiletvriendelijkheid bij de gemeentes in 2025. Daar staan wij op plek 162 van de 340 gemeentes. Ja, dus, dat is een middelmoot, het is niet slecht, maar wij vinden dat kan beter. En daarom willen wij aandacht vragen middels deze motie voor het belang van voldoende en vindbare openbare wc's. En er is onlangs nog een campagne op de televisie geweest. Wellicht heeft u dat ook wel gezien. Nou ja, daarin ziet u hoe belangrijk het is voor mensen die vaker moeten naar de wc moeten dan de standaard. En dan is het heel onhandig als er geen wc te vinden is. Er zijn in het land zijn er meerdere steden die hier al een campagne in hebben. Bijvoorbeeld in Groningen heb je een raamstickercampagne waarop staat welke app je kunt openen om te zien welke wc's openbaar zijn. En dat is heel behulpzaam. Ik wil even specifiek aanvinken dat het gaat niet om het zelfbouwen van toiletten, maar het gaat om het vindbaarheid van de wc's. Ik zal even opnoemen wat de besluitregels zijn, of de verzoekregels. Wij verzoeken het college een actuele inventarisatie te maken van openbare en opengestelde toiletten binnen de gemeente Steenwijk-Land, met aandacht voor toegankelijkheid, bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijk, genderneutraal en verschoningsmogelijkheden. Op basis hiervan een voorverkenning te maken. En dit stukje is dus net iets anders dan ik naar jullie toegestuurd heb. Dus een voorverkenning te maken om het aantal toegankelijke toiletten uit te breiden met prioriteit voor stads- en dorpscentra, toeristische en recreatieve locaties, OV-locaties en drukbezochte openbare ruimtes. Te onderzoeken welke semi-publieke gebouwen en ondernemers bereid zijn hun toiletten structureel open te stellen en deze vindbaar te maken. De mogelijkheden te benutten van bestaande hulpmiddelen, zoals een toiletvind-app en duidelijke bewegwijzering. En de gemeenteraad uiterlijk voor Q1 2027 te informeren over de uitkomsten, kosten en mogelijke locaties. Dank u wel.
1: Mevrouw Muizelen, dank u wel. Ik wijs u erop dat in IBAPS, als u even verst besluit of zoekregel 2... ook aangepast is. En ik kijk even rond of er ook behoefte is aan debat. Mevrouw Drijfhout, ChristenUnie, gaat uw gang.
7: Nou, niet zozeer debat, voorzitter. Maar wij vinden dit een mooie motie. Wij hebben zelf, er komt straks wel een motie ingediend rondom fietsgemeenten, waarin wij ook aangeven van een van die aandachtspunten is ook, heb je voldoende openbare toiletten in je omgeving, een dekkend netwerk. Daar past deze eigenlijk heel goed op of in. Die kun je heel goed integreren. Vandaar dat we ook hierin mee kunnen gaan. Maar nog wel even, daar kan die dus ook heel goed in geïntegreerd worden. Of is een uitwerking daarvan. Dus dat zou mooi zijn als daar ook dan bredere steun op komt.
1: Mevrouw Drijfhout, dank u wel. Ik kijk de zaal rond. De heer Mans of de heer Loman van de VVD. Excuus, meneer Loman.
2: Nee, geen probleem, voorzitter. Dank u wel. Goed dat u uw aandacht voor vraagt. Hè. Ik had wel wat verduidelijke vragen in de zin van, uiteindelijk wil je dit natuurlijk concreet opgelost hebben. En ik geef al aan, we gaan geen toiletgebouwen bijbouwen, hè, want dat zal heel concreet zijn, maar kost natuurlijk ook geld. En we zijn natuurlijk een gemeente, u zegt zelf, we zitten in die middenmoot. Dus nou, niet goed, niet slecht. Daar zit ruimte ook voor verbetering. Prima, maar we zijn natuurlijk wel een gemeente die heel wijdverbreid is. Hè, met heel verschillende kernen op grote afstanden. Dus ik ben ook even aan zoek in onze eigen gedachten. Hoe ga je dat in de toekomst echt goed oplossen? Hè? En daar zal ook geld tegenover staan. Misschien kunt u daar iets over zeggen. En ik had ook wat over het verhaal zelf. U zegt richting die apps. Wij hadden begrepen dat het betaalbare apps zijn, die dus ook niet zo goed toegankelijk zijn voor mensen die daarmee zitten. Ik vroeg me even af of u daar iets van af weet. En als laatste, u vraagt om een inventarisatie, maar dat zal wel capaciteit vragen hier van het gemeentehuis. Heeft u enig idee hoeveel capaciteit dat vraagt? Om ook een beetje inzicht te kijken van, ja, wat levert het op en ja, wat is dan het resultaat en wat moeten we daarvoor doen? Dank u wel.
1: Mevrouw Muizelaar, gaat uw gang.
9: Ik heb niet onderzocht hoeveel capaciteit het kost. Maar je kunt natuurlijk de ondernemersverenigingen ook inschakelen. Want zij zijn er ook bij gebaat dat de toeristen en de mensen die hier recreëren, ook inwoners, die zijn er ook bij gebaat dat ze toiletten kunnen vinden. Ik weet niet meer precies wat u over die apps zei, of die betaalbaar zijn. Dat zijn gewoon gratis apps. En er zijn de wc-wijzer. Je hebt ook een Engelse toiletfinder of zoiets apps. Er zijn allerlei apps. Maar dat is dus ook weer iets. Het is natuurlijk handiger als we gewoon één app gebruiken in deze gemeente. En dat communiceren naar de mensen. En daarvoor doen we ook deze oproep. En als je dat communiceert door bijvoorbeeld posters of stickers of zo op de deuren van de ondernemers, dan weten de mensen, oh, van daar kan ik een wc vinden. Of bij de bushaltes, of daar waar ze de fietsen kunnen halen. Hè, de elektrische fietsen. Nou, dat soort dingen. Dat kan gedaan worden. En ik zou ervoor pleiten om dat samen met de ondernemersverenigingen te doen.
1: Meneer Lohman.
2: Helder. Ik zou me nog willen pleiten, pak dat landelijk aan. Hè. Dat is zodat iedereen overal waar je terecht kunt eenzelfde app. Ik weet niet hoe je dat uiteindelijk moet organiseren, maar dat zou ik nog beter vinden dan alleen op gemeentelijk niveau. En ik vroeg u nu even naar uw visie naar de lange termijn. Zeg maar. Als we hier echt een oplossing willen stijgen op die lijst, wat is daar dan in uw ogen voor nodig?
1: Mevrouw Muiselaar.
9: Nou ja, begin klein zou ik zeggen. Landelijk heb ik natuurlijk niks over te zeggen. Maar als wij gewoon dat samen met de Markt daar een Levenfonds doen, die hanteren gewoon één app. En als je daarbij begint, dan is er al een beginnetje. En als iedere gemeente dat doet, ja, dan is straks heel Nederland, zijn de wc's in heel Nederland te vinden.
1: Dank u wel. Ik geef het woord aan de heer De Vries van D66.
13: Ja, voorzitter, dank u wel. De oproep tot meer openbare plekken om naar het toilet te gaan is een hele belangrijke. Die kunnen we volledig ondersteunen. Als we dan ook kijken naar de impact van deze motie, van wat gaan we nou doen, dan staat er eigenlijk dat we meer onderzoeken om alles in kaart te brengen. Maar als ik zojuist de app Hoge Nood er even bij pak, dan zie ik al een hele mooie kaart met allemaal pinpoints waar het wel kan en waar het niet kan. Ik zou wat dat betreft eerder een beleid ontwikkelen vanuit de gemeente om te zorgen dat we ondernemers stimuleren om hier gebruik van te maken, dat we ze de ondernemersverenigingen erop aansturen in plaats van heel veel dingen te onderzoeken, want de tools zijn er. Kan dat wellicht in uw ogen ook dat we het op die manier gaan aanvliegen in plaats van heel veel onderzoek te doen en gewoon zeggen, ontwikkel beleid en zorg dat we hier ondernemers gaan stimuleren dit te gebruiken?
1: Mevrouw Muiselaar, een goede suggestie van de heer De Vries, D66. Mevrouw Muiselaar.
9: Ja, dat zou heel mooi wezen dat uiteindelijk een beleid wordt. Maar ik denk dat je eerst een klein onderzoek moet doen hiernaar. En als je kijkt op die app, dan zie je ook dat er niet overal wc's te vinden zijn. Steenwijk is best wel, zijn veel points in Giethoorn. Aan één kant van Giethoorn wel. Maar bijvoorbeeld Vollenhoven, daar zie je één wc.
1: Dank u wel. De Vries heeft nog een aanvullende vraag.
13: Ja, u geeft aan dat we dan onderzoek moeten doen. En dat als u dit onderzoekt en gaat kijken, vinden we een aantal gaten. Nou, die zag ik inderdaad ook, dus dat is heel duidelijk. De informatie ligt dus voorhanden. En ik denk als we als raad dit belangrijk vinden, dan moeten we gewoon zeggen, we willen beleid op openbare toiletten. En that's it. En niet dat we eerst moeten onderzoeken. Ik denk dat we ons als raad daarop best kunnen uitspreken. Of zie ik dat anders? Waarom moeten we onderzoeken, wat u betreft?
1: Mevrouw Muiselaar, ik zie ondertussen nog wel drie andere handen omhoog gaan. Misschien kunnen we die vragen inderdaad combineren en daarna de beantwoording van mevrouw Muiselaar meenemen. Want ik voel eigenlijk ook wel dat er wel wat meer mensen het belang van toilet hoog hebben. een belangrijk punt vinden. Maar dat er misschien wat afstemming mag plaatsvinden rondom formulering. Ik had de volgorde de heer Holteman stem. Ik zag mevrouw Lampen van BGL en mevrouw Hilbing CDA nog een vraag willen stellen. Die wou ik eigenlijk met uw toestemming, mevrouw Muiselaar, eerst even de ruimte geven. De heer Holteman stem, bij voorkeur kort.
3: Dank u wel, voorzitter. Ja, wij zitten een beetje in twijfel. Qua openbare toiletten zullen er niet zoveel zijn. Maar we zijn een toeristische gemeente. Heel veel horeca, hotels. We hebben MFC's, hebben wij, die als bijna in de zomer allemaal open zijn. Daar kunnen de mensen ook zeg maar naar de toilet. Dus ja, wat is de meerwaarde daarvan? U heeft er zelf zeg maar om ondernemers erbij te betrekken. Dus ze kunnen horeca vinden en de horeca is een toilet. Ja.
1: Dank u wel. Ik hoor eigenlijk gewoon een bijdrage. Dan geef ik mevrouw Hilbink, CDA, nu het woord.
14: Ik wil het ook meer als bijdrage aanvullen. En het verzoek eigenlijk meer om te kijken van goh, hoe kunnen we er slimmer gebruik maken van wat er nu op dit moment al is. Dat we niet opnieuw het wiel gaan uitvinden en geen uitgebreide onderzoeken gaan doen. En die uiteindelijk onder in de la terechtkomen. Ik denk dat we meer de verbinding moeten gaan zoeken met de mogelijkheden die er op dit moment al

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik sluit me graag aan bij mevrouw Hilbrink. En wij vroegen ons af, het is natuurlijk een voorverkenning. En misschien is er wel een student die dat fantastisch vindt om uit te zoeken waar inderdaad alle mogelijke toiletten al zijn. En dat we van daaruit verder kunnen kijken wat dan mogelijk is.
1: Mevrouw Lampen, dank u wel. Ik kijk voor de zekerheid nog even rond of ik niet iemand vergeten ben. Dat is niet het geval. Dan geef ik mevrouw Muiselaar het woord als laatste. Ga uw gang.
2: Dank u wel. Nou ja, op zo'n app staan ook de wc's waar je moet betalen. Dus het gaat om de vindbaarheid. En dat je gebruik kunt maken. Hè? Want, hoe vaak is het niet gebeurd dat je naar een naar ergens naartoe gaat en dat ze zeggen van nee, je kunt niet gebruiken tenzij je een consumptie nuttigt. Daar gaat het om. Dat je gewoon gebruik kunt maken zonder een consumptie bijvoorbeeld. En ja, als er een beleid kan komen hiervoor, dan zou dat hartstikke mooi zijn. Maar ja, laten we eerst een kort onderzoek doen. Het hoeft ook niet zo uitgebreid, maar dat er in elk geval eens overleg gepleegd wordt met bijvoorbeeld de ondernemersverenigingen, misschien met plaatselijke belangen. Dus daar wil ik bij houden.
1: Mevrouw Muiselaar, dank u wel. Het is een onderwerp wat ons bezighoudt en ook belangrijk is, want het komt toch wel inderdaad ook wel regelmatig terug. Wat ook terugkomt is dat je af en toe ook zelf gebruik moet maken van het toilet of dat je iets wilt gaan eten. Ik wou voorstellen om nu te gaan schorsen voor onze dinerpauze. Want als wij met de volgende motie gaan, dan gaat het eten verpieteren. Dus de vergadering is geschorst. Het is nu 17:24 en ik wou voorstellen om 18:30... weer verder te gaan. De vergadering is geschorst. Ja.

Blokzijl, Steenwijk, Vollehoven, Witte Paarden, De Kuinderen en nog veel meer plaatsen in Steenwijkerland en daarbuiten is dit RTV Slots. Te zien en te horen op radio, tv en internet. Kijk voor info op rtvslots.nl.

kan nog even kijken. Ik weet niet, het moet haken, hartstikke fijn. Ik hoop dat het eten gesmaakt heeft. En dat iedereen weer fris en fruitig er klaar voor is. Om verder te gaan met de behandeling van de moties. Wij hebben voor de pauze moties 1 tot en met 4 behandeld. En we gaan dus nu verder met motie 5. Die is van het CDA en dat betreft de motie gevolgen stikstofbeleid. En die zal geïntroduceerd worden door de heer Van Beekhuizen. Meneer Van Beekhuizen, gaat uw gang.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Dan zijn we weer. Afgelopen vrijdag is er een beleidsbrief gepubliceerd door de landelijke overheid, waarin het nieuwe stikstofbeleid uitvoerig naar voren is gekomen. En als je dat dan doorvertaalt naar onze gemeente, dan is daar, kan dat een behoorlijk impact hebben. We zijn een van de 5 prioriteringsgebieden. Wat dat precies inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk. Maar daar zijn we wel nieuwsgierig naar. Als je bedenkt dat Wied en Weerribben vergeleken wordt met de Peel en de Veluwe. Daar waar de stikstofdruk over het algemeen als vrij hoog ervaren wordt. Nou, dat geldt dus hier ook. Er is ook een zonering geïntroduceerd. Een zonering in dit geval van 500 meter rondom het Natura 2000 gebied. En daarmee kom je eigenlijk al op een heel groot deel van onze gemeente die de gevolgen hiervan direct gaat ervaren. Nou, dan wordt er nog gekeken naar dierenaantallen, extensivering moet ik zeggen. Kun je nagaan denken van het komt niet goed. Nou, zover zou ik niet willen gaan, want het kan uiteraard ook kansen bieden. Nu is het wel een beetje van, hoe gaat het dan precies uitpakken? De minister heeft ook aangegeven van, zijn ook andere vormen van landbouw mogelijk. Nou, op het moment dat de minister aangaat geven van, het gaat vooral over voedselbossen en dergelijke, dat zou dan de oplossing zijn. Dan wil ik de opmerking meteen bij maken dat we, ook het CDA heeft in het verleden een motie ingediend over voedselbossen. Daar zijn we absoluut niet tegen. Maar om dat als voorbeeld te pakken waarmee de voedselzekerheid gegarandeerd gaat worden, dat gaat wat te ver wat ons betreft. Uiteindelijk komt het erop neer dat het nog niet helemaal duidelijk is hoe dit uit gaat pakken. Hè. De komende tijd gaat, of morgen is er, vindt er in de Tweede Kamer een debat over plaats. Zoals bekend is er sprake van een minderheidskabinet waarbij ook andere partijen nog aansluiting zouden moeten vinden. Dus welke kant het uit gaat, ook dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar we maken ons wel zorgen. CDA maakt zich wel zorgen. En wil eigenlijk wel het college oproepen om direct actief hierbij betrokken te zijn. Mooi dat de minister hier is geweest en dat onze wethouder daar ook bij aanwezig was. Prima. Maar goed, dat was zaterdag. En dit gaat de komende tijd gaat dat ontzettend veel aandacht vragen. En dat vraagt eigenlijk een soort van continue alertheid. En daarom hebben wij ook gemeend deze motie in te dienen. De steun van de meerdere partijen hierin om deze motie ook aan te nemen zou ons als CDA ook helpen om ook signalen naar weer richting Den Haag aan te geven. Zo kijken wij hiernaar in dit gebied. Maar daar hebben we ook wel, ook wel voldoende backup nodig om daar ook het nodige gewicht aan te kunnen hangen. Dus dat is met name de reden geweest om ook direct met deze motie te komen. Wat staat er in de motie? Wij roepen het college op om op korte termijn hierover actief in gesprek te gaan met provinciaal en landelijke overheid om de zorgen rondom leefbaarheid ook te adresseren. Want het gaat niet alleen om landbouw, het gaat ook over woningbouw, gaat over ondernemerschap, andere vormen van ondernemerschap, gaat over evenementen die we al dan niet kunnen plaatsvinden. En het gaat ook om de ontwikkeling van de natuur. Dus het komt allemaal samen. We hebben de zorg over leefbaarheid en dat willen we adresseren. 2, op korte termijn betrokken lokale partijen te bespreken hoe ze zich kunnen gaan organiseren en op welke wijze de gemeente hen kan ondersteunen. Vanmiddag ook al over gehad, de faciliterende rol van de gemeente. 3, te concretiseren wat het voor onze gemeente betekent om aangemerkt te worden als prioriteringsgebied. Dat is nu nog niet bekend. We hopen dat daar wel op korte termijn ook duidelijkheid over komt. In beeld te brengen wat de gevolgen voor de ontwikkeling van het landelijk gebied gaan zijn, hoe de kaart met betrekking tot zonering eruit komt te zien en welke ondernemingen dit gaat treffen. En uiteindelijk 5, de raad bovenstaande punten uiterlijk 1 februari 2027. Hierover te informeren en met de raad te bespreken hoe de gemeente hier verder op kan gaan anticiperen. Nogmaals, vandaag is nog niet duidelijk hoe dit beleid eruit komt te zien. dit is wel een ongoing proces, zeg maar. Maar we zijn wel benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Deze motie is mede ondersteund door de VVD en door de ChristenUnie. En ja, hierbij wou ik hem graag indienen.
1: Meneer Van Beekhuizen, dank u wel. Ik zie de hand omhoog gaan van een paar mensen. En we beginnen bij de heer Bus van BGL.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de bijdrage. Ik denk dat het terecht is dat de zorgen zijn over de uitwerking van het beleid, zeg maar, wat vrijdag dan is aangekondigd, maar wat nog niet helemaal is uitgewerkt. En we hebben hier in het verleden natuurlijk al de nodige discussies gehad met de sector. En ook in het kader van de leefbaarheid. Lastig om dat allemaal snel vast te leggen. We hebben in het coalitieakkoord vitaal platteland natuurlijk ook weer als thema, als opgave weggezet. Dus ik ben heel benieuwd hoe het college daar tegen aankijkt. Wat ik u hoor zeggen, en dat vind ik op zich wel goed om dat even scherp te krijgen. Het CDA landelijk doet nu iets wat CDA lokaal niet meteen heel prettig vindt. Omdat jullie er iets anders tegen aankijken hoe onze ondernemers en onze leefbaarheid eruit ziet met dit beleid. En u zegt van, als de raad komt tot een motie, dan helpt de raad ons om dat verhaal bij het CDA landelijk en bij de provincie extra onder de aandacht te brengen. Is dat de juiste vertaling?
1: De heer Van Beekhuizen, gaat uw gang.
0: Ja, nou ja, u noemt een paar dingen. Dat laatste, dat wil ik wel beamen. Maar er gaat wel een proces aan vooraf. Het is niet zo dat het CDA zegt van, goh, dit is fijn, dat gaan we meteen omarmen. Ook, ik weet ook van dichtbij hoe de processen daar landelijk in zijn verlopen. En daar is ook het CDA uitermate kritisch in geweest om nog voldoende bij te kunnen sturen hetgene wat er nu ligt. Dus het is niet zo dat wij nu zeggen, we gaan ons helemaal afzetten tegen het lokale partij. Wij vinden het belangrijk om van onderop ook landelijk te helpen om wat ons betreft in ieder geval tot betere inzichten en betere uitvoering te komen. Dus het helpt inderdaad.
1: Meneer Van Beekhuizen, dank u wel. De heer De Vries, D66.
3: Ja, dank voorzitter. Een begrijpelijke motie die komt na de impact die nog geen week bekend is. Wat dat betreft kan ik me voorstellen dat voor het college en voor iedereen eigenlijk deze motie best wel aan de vroege kant komt. Want hoe weet je waar je over in gesprek moet als je nog niet de gevolgen en de impact helemaal helder hebt? Dus in die hoedanigheid zien we de motie aan de vroege kant om nu in te zetten. Maar de boodschap en de oproep is helder wat ons betreft. De vraag die ik er nog bij had in het geheel was, zou het wellicht ook kunnen zijn dat we de wethouder hier alleen de toezegging op hebben van, ik ga aan de slag, ik heb afgelopen zaterdag de nummers gekregen en we houden u volop op de hoogte. Dat zou voor ons afdoende zijn, denk ik, in dit plan om hier op uit te komen.
1: Meneer De Vries, dank u wel. Is daarmee dan ook de vraag nu aan de heer Van Beekhuizen of dat voor hem ook voldoende is? Dank u wel. Meneer Van Beekhuizen.
0: Aan de vroege kant, daar wil ik toch ook even op reageren. Het is afgelopen dinsdag bekend geworden, of afgelopen vrijdag bekend geworden. Wij zijn landelijk merk ik het ook, maar ook hier hebben we daar best wel zorgen over hoe het uit gaat pakken. En we vragen ook niet aan de wethouder om maar eens precies uit te gaan leggen van, hoe gaat het nou precies uitpakken? Maar dat kun je niet aan hem vragen, dat vragen we ook niet. Maar wel, zodra daar meer dingen over duidelijk zijn, dat we dat wel heel snel ook hier naartoe wordt vertaald in wat de gevolgen zijn. Dus in die zin wil ik toch weer leggen wat te vroeg is. Andere kant, de toezegging waarover u spreekt, het is wat ons betreft te weinig. Wij willen dit echt in een motie vastleggen. Dat we op deze wijze ook een handvat hebben van, kijk, dit gebeurt er.
1: Meneer Van Beekhuizen, dank u wel. Voordat we verder gaan met de heer Brus van CPB, wil ik de heer Put van Pro welkom heten en mevrouw Evers van de VVD, dat zij vanavond weer onderdeel uitmaken van de beraadslagingen. De heer Brus, CPB, gaat uw gang.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. we zeggen maar hoe we erin staan in dit dossier en vooral in deze motie. Want het is wel, en dat siert u als lokale CDA-fractie, dat u probeert om het rampzalige beleid van het kabinet en wat voor ligt, om dat nog een beetje bij te schaven. Want zo zien wij het wel. Dus het siert u, laat ik daarmee beginnen, dat u probeert het gevolg in kaart te brengen. Maar of dat ons vitale platteland, zoals wij dat voor ogen hadden, hoog houdt, durven we ernstig te betwijfelen. De kaart waarover u spreekt is gewoon helder. 500 meter is 500 meter. En als je dat even uittekent op de kaart, dan blijkt dat er ongeveer de Jan van Assenweg overblijft. Een paar stukjes bij Eesveen. En op het hoge land van Vollenhoven, waar al geen boeren meer zitten. Dus het betekent echt, in plaats van vitaal, betekent het een kaal platteland. En los van hoe je zit in coalitie of oppositie, dat maakt allemaal niet zo uit. Het is ons landelijk gebied. Met de moeilijkheid dat het Rijk bepaalt, de provincie uitvoert en wij hier de gevolgen hebben. Zo simpel is het. En dat gaat inderdaad niet alleen over boeren, maar gaat over leefbaarheid, over scholen, over bouw, over et cetera. Nog los van de vraag of wij de vergunningverlening weer op gang krijgen. Want ook daar zijn de juristen het niet over eens. Voorzitter, de oproep in de motie is duidelijk. Ons inziens is logisch. Het zal me verbazen als het college dit al niet voornemens was. Dus wellicht is hij overbodig. Ik hoop dat hij overbodig is, want dan is het college op een goede pad. En hij is tijdig op het goede pad. Maar we wachten de reactie van het college even af. Maar we mogen echt hopen dat u en andere partijen die ook landelijk opereren, ook de energie in uw eigen partijkader aanraken. Nog meer dan dat u vast al gedaan heeft, om dit rampzalige beleid in ieder geval een streep door te zetten, maar in ieder geval voldoende bij te schaven dat het leefbaar blijft in Steenwijkerland. Dank u wel, voorzitter.
1: Meneer Brus, dank u wel. Uw betoog roept de reactie op van de heer De Vries, D66. De heer De Vries, D66.
3: Ja, dank voorzitter. Ik hoorde heer Brus van het CPB aangeven dat het echt een doemscenario is en voor de hele raad rampzalig zou wezen. Ja, het gaat impact hebben. Maar als we kijken naar de grenzen is het niet zo dat iedereen van de kaart weggeveegd wordt. Dus het doemscenario wat u heeft is wellicht voor u niet hoe het plaatje voor u ziet. Alleen als we kijken naar ons gebied en waar we het belang voor hebben, ook ontzettend goed voor de natuur en de effecten. Dus juist voor onze gemeente is het juist ook positief. En dat tegengeluid wil ik graag nog wel even gaan toevoegen aan dit eenzijdige negatieve verhaal van de heer Brus.
1: Nou, dat is mooi, want dat gaat de heer Brus nu vrolijk mee door. Meneer Brus, gaat u verder.
4: Voorzitter, korte reactie. Ik snap dat D66 een natuurlijke pro is. En dan, sorry, niet pro in het geval van dit. Dat die dit verdedigen, snap ik. Wij verschillen van mening over leefbaarheid van het platteland met alle verschillende facetten. Nou, dat mag, hè. Maar mijn oproep is helder. Het is ons aller buitengebied. Het is ons aller stedelijk gebied, waar we met z'n allen verder willen. En in onze beleving is dit een kaalslag. Ja, en daarin mogen we gelukkig in Nederland nog van elkaar verschillen. Dank u wel.
1: Meneer Brus, dank u wel. We gaan verder met de heer Holterman van Stem.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik kan me helemaal bij de woorden van de heer Brus aansluiten. Ik heb wel de vraag eigenlijk over, roept in het college op bij de eerste boel, heeft het over met de provincie en de landelijke overheid in gesprek te gaan. Maar als we het voorbeeld nemen van Ossenzijl, de provincie die heeft het in handen. En die heeft dus ook gezegd, of ik had gevraagd van hoe gaat het met Natura 2000-cirkel? Die blijft nu in het nieuwe gebied, zeg maar, wat dus aan wordt gelegd. Ik zeg maar, blijft die daar? Nou, dat weten ze dus niet. Het is een Europese wetgeving en die kan het bepalen. Dus hoe dichter als je bij de bewoonbare wereld komt, hoe dichter als het daar naartoe gaat. Hoe wil je dat tegenhouden? En de volgende vraag is, wilt u bij alle projecten die als de provincie hier gaat uitvoeren in Steenwijkerland alles stopzetten?
1: Meneer Van Beekhuizen.
0: Dank u wel, voorzitter. Om het laatste maar te beantwoorden, om alles stop te kunnen zetten, ik denk niet dat we dat willen. En of dat kan, dat is natuurlijk een tweede. Maar gaat hier wel om invloed. En het gaat hier ook om hoe trek je samen op. Ik heb in mijn betoog van eerder vandaag heb ik een handreiking gedaan van ik wil graag samen ook met lokale partijen optrekken om ons netwerk, wat we naar provincie en naar landelijk gewoon hebben, om dat ook te gebruiken, zodat we daar gezamenlijke doelen voor de leefbaarheid van dit gebied in stand te kunnen houden. Dus hoe ik dat wil bereiken is op die manier. Alleen, daar heb je wel hulpmiddelen voor nodig.
1: Meneer Van Beekhuizen, dank u wel voor uw reactie. En daarmee zijn we voor mij aan het einde gekomen van de behandeling van motie 5. En gaan wij verder met motie 6. Die is ook van het CDA. Dat betreft knelpunten bij projecten in de fysieke legeromgeving. En die bijdrage zal gedaan worden door de heer Schrijver. Meneer Schrijver, gaat uw gang.
6: Dank u wel, voorzitter. Bij de reflectie van het CDA op het coalitieakkoord vorige maand heeft het CDA onder andere aangegeven constructief mee te willen denken met het concretiseren van reële plannen en informatie voor de Raad, maar vooral voor onze inwoners en bedrijven. De motie die hiervoor ligt is wat ons betreft een voorbeeld hiervan. In onze projecten in het fysieke domein lopen we steeds meer tegen knelpunten aan. Daar zijn de projecten van onze organisatie niet uniek in. Daar heeft in Nederland iedereen last van. Vaak kunnen we aan deze knelpunten ook maar beperkt invloed op uitoefenen. De voorbeelden die in de motie genoemd zijn vergunningen in het kader van stikstof, vertraging door het uitblijven van nieuwe stroomaansluitingen of andere gevolgen van de netcongestie, extreem stijgende prijzen en tekorten van mensen, materiaal en andere middelen. Het CDA bedoelt deze opsomming niet statisch, maar dynamisch. In de huidige wereld worden we immers telkens met regelmaat met nieuwe knelpunten geconfronteerd. Wij vragen het college met deze motie bij onze projecten inzicht te bieden in deze knelpunten. Want, dat is ook vandaag ook al vaker gezegd, in harde planvoorraad kunnen we niet wonen. En zonder stroom gaan bijvoorbeeld scholen en beweegbare bruggen niet open. Op dit moment worden we als raad regelmatig geïnformeerd over de plannen ten aanzien van woningbouw, infraprojecten en onderwijshuisvesting. En deze informatie is waardevol. Maar in de ogen van het CDA vaak niet compleet. We missen een structurele en nadrukkelijke plek in deze informatie voor de genoemde knelpunten. Als we geen beelden hebben bij de reële knelpunten, staren we ons blind op ambities en creëren we onze teleurstellingen voor de toekomst. Teleurstellingen voor ons, maar ook voor onze inwoners. We lopen immers de grote kans lang in te zetten op plannen waar onze inwoners enthousiast van worden en vervolgens vlak voor uitvoering tegen een spreekwoordelijke muur op te lopen. En zowel onze raad als onze inwoners en bedrijven te verrassen. Dit schaadt het vertrouwen in de overheid. Daarnaast is de kans reëel dat er in de toekomst keuzes gemaakt moeten worden, omdat de knelpunten leiden tot schaarste. Het helpt het college als ze de raad en de samenleving meeneemt in deze schaarste, zodat eventueel noodzakelijke keuzes in de toekomst geen verrassing zijn. Dit alles creëert realisme en een betrouwbare en voorspelbare overheid. En voorzitter, dit is voor het CDA volgens mij voor iedereen in deze raad een hele belangrijke kernwaarde. Daarom roept het CDA met deze motie het college op in de komende periode toe te werken naar een inzicht in deze knelpunten voor de lopende en geplande gemeentelijke projecten in het fysieke domein. Te denken valt aan infraprojecten, nieuwbouwwijken en onderwijshuisvesting. Deze knelpunten standaard onderdeel te laten maken van de plannen en de updates die de Raad krijgt over deze projecten. En vooruitlopend hierop bij de eerstvolgende begroting dit inzicht te verschaffen voor de majeure gemeentelijke projecten.
1: Meneer Schrijver, dank u wel. De heer Wietsma van BGL als eerste. Gaat uw gang.
7: Ja, dank u wel, voorzitter. Toen wij gisteravond eerste versie van de motie voorbij zagen komen, dachten wij wel eventjes van oei, wat gaat dit aan ambtelijke capaciteit kosten om dit georganiseerd te krijgen. En gelukkig zagen we dat u in uw definitieve versie van die motie dat wat hebt teruggebracht naar in eerste instantie de grotere projecten die spelen in onze gemeente. Maar heeft u een idee wat het aan ambtelijke capaciteit even zo goed nog gaat kosten? Want wij hebben liever ambtenaren die bezig zijn met het maken van plannen voor woningbouw in plaats van dat ze bezig zijn met het vullen van Excel-bestanden.
1: Dank u wel voor de vraag, meneer Schrijver.
6: Voorzitter, dank u wel. U geeft nu het zelf aan. We vragen niet meer om Excel-bestanden en overzichten. We vragen bij de informatie die we krijgen over projecten om deze informatie toe te voegen. En het zou ons persoonlijk heel erg verbazen als het ambtelijke capaciteit zou kosten. Want dit zou informatie moeten zijn die in het ambtelijk apparaat gewoon voorhanden is. Alleen wij vragen het ook om het wat breder te delen en ook met ons te delen.
7: Ja, dank u wel.
1: Meneer Wietsma, u heeft een vervolgvraag.
7: Ja, neem me die kwalijk, voorzitter. Die heb ik inderdaad. Nou, eigenlijk is het een afronding. Dank voor die motie. Wij denken ook dat het helpt om goed geïnformeerd te zijn. Maar we willen wel graag even horen van de wethouder of hij denkt of het ook realistisch uitvoerbaar is. Dank.
1: Dank u wel, mevrouw Drijfhout, ChristenUnie. Gaat uw gang.
8: Ja, dank u, voorzitter. Ik had eigenlijk dezelfde vraag als net gesteld het over de ambtelijke capaciteit. Want u hebt wel iets slims gedaan, denk ik, naar aanleiding van feedback van gisteravond. Gisteravond zagen wij ook bij de oproep een hele trits aan dingen die in kaart gebracht moesten worden. En nu lijkt de oproep beperkt tot drie kortere bullets, maar waarbij nog steeds in bullet 1 staat om deze knelpunt inzichtelijk te maken. En u noemde net in uw betoog een hele trits aan knelpunten. Diezelfde die gisteren nog in de oproep stonden, die nu dus ergens bovenaan staan bij niet bij overwegende dat, maar bij het kopje constateerde dat. Heel veel knelpunten. Onder andere ook personeelstekort. Nu weet ik ook dat heel veel uitvoeringsprojecten ook gedaan worden door niet door de gemeente, maar door andere partijen. Dus ik vraag me af of de gemeente altijd voorhanden heeft of personeelstekort is bij die partijen. Maar wanneer is het goed genoeg voor u, zeg maar? Want ik vraag me echt al die ambtelijke capaciteit. En wat zijn dan die grote projecten? En wat aan al die knelpunten moeten we dan zien, zodat u daarin keuzes kunt maken?
1: Dank u wel. Mooie setje vragen. Inderdaad, hoe compleet wilt u het hebben en hoe complex mag het worden? Meneer Schrijver.
6: Volgens mij hebben we het in de nieuwe motie in het dictum opengelaten. Juist ook omdat we die terugkoppeling hebben gekregen van we. En dat kunnen we ook grotendeels volgen. We willen onze ambtenaren graag aan het werk zetten met het project en niet met het maken van lijfjes. Dus wanneer zijn we tevreden? We zijn tevreden op het moment dat de informatie die voorhanden is, dus die knelpunten die, als je mij vraagt, gewoon op het moment dat je een project doet, weet je wel tegen welke knelpunten je aanloopt. Je weet of er sprake is van problemen met netcongesties of vergunningen of anderzijds. Dat gewoon met, zeg maar, en die op, zeg maar, voor de raad relevant zijn. Dus laat ik het zo. Dus wij hoeven niet de informatie die we nodig hebben om op de stoel van de ambtenaar te gaan zitten of van het college. Maar volgens mij is het wel goed om de informatie te hebben die gewoon op hoofdlijnen strategisch, waarvan we weten van oké, dit gaat echt potentieel leiden tot vertraging of tot afstel van het project. Want we hebben 130% plancapaciteit. Maar als blijkt dat zometeen voor de helft dat we er geen vergunning voor kunnen krijgen en de andere helft of een kwart en nog een kwart hebben we geen stroomaansluiting, dan blijft er van die 130% nog maar 80% over. Dus het is wel een beetje op hoofdlijnen lijkt het ons toch wel goed om ook ons en de samenleving mee te nemen. Hoe hard zijn die plannen nou echt?
1: Dank u wel. Volgens mij was dat wel een voldoende duidelijk antwoord. Maar mevrouw Drijfhout heeft wellicht nog een verhelderende vraag.
8: Nou, dan een constatering. En die sluit een beetje aan bij wat BGL net ook zei. Dan geldt voor ons wel dat ik graag hoor wat wethouder dat vindt. Die kan ook het beste inschatten. Die heeft ongetwijfeld vandaag ook overleg over gehad wat er wel of wat er niet kan. Dus daar laat ik ook even onze steun of niet steun van afhangen. Want ik wil hem niet met een onmogelijke opdracht wegsturen.
1: Dank u wel. Ik ga verder met de heer Brus van het CPB. Gaat uw gang.
4: Ja, voorzitter, kort. Ik zal niet beginnen met het woord sympathiek, want dan neigt het naar iets anders. Maar twee vragen aan meneer Schrijver. Het is toch ook niet logisch als je plannen hier voorrijdt vanuit het college, vanuit het ambtelijke organisatie, die vastlopen op fysieke, op juridische of knelpunten of wat dan ook die u mij benoemt, die we de komende 4, 5 jaar niet kunnen doen, die wel een beslag leggen op onze begroting, maar ze worden wel meegenomen in het hele verhaal, dan is het toch niet logisch om die mee te nemen? Dus dat zou dan eigenlijk niet moeten gebeuren. Dus ja, ik ben voor uw pleidooi om dat mee te nemen. Het staat nu ook in de stukken. Maar bent u dat met me eens? Dat is vraag 1. En vraag 2, u praat over prioritering. Stel dat wij moeten gaan prioriteren omdat bepaalde projecten niet kunnen, grote projecten, en door die omstandigheden die u noemt, en andere projecten wel. Vindt u dan dat de raad aanzet is of het college? Voorzitter, tot zover.
1: Dank u wel, meneer Schrijver.
6: Nou, juist twee vragen. Eerste vraag is van, vindt u het niet logisch om, zeg maar, dat daar waar we eigenlijk, zeg maar, tegen die knelpunten aanlopen om dat mee te nemen in de komende jaren? Ja, dat zou ik wel logisch vinden. Maar ik heb dat inzicht nu niet. Dus, en dat is juist wat we vragen. Natuurlijk, het zou fantastisch zijn als blijkt dat de plannen die we de eerste komende 3 jaar gaan realiseren, dat deze knelpunten allemaal niet spelen. Maar goed, misschien ben ik dan te wantrouwend. Dat bedoel ik helemaal niet negatief naar het college. Maar ik denk dat er best wel wat projecten zijn waar deze knelpunten wel spelen. En dan lijkt het mij goed dat we met elkaar gewoon dat weten. En dan hoeven we als raad er niet per se meteen keuze over te maken, maar het weten en zeg maar niet over 3 jaar verrast zijn, dat is al heel erg waardevol.
1: Meneer Schrijver, dank u wel voor de reactie. Ik zie instemmend geknikt. Ik zie de heer... Nee, dan heeft de meneer Brus knikt wel, maar we willen toch nog een andere vraag stellen.
6: Ja, meneer Brus. Vraag.
4: Ja, voorzitter, dan even kort. U wilt het gewoon vermeld hebben in de stukken. Op het moment dat er een plan voor ligt, realiseerbaarheid, tijdspad, dat soort dingen. Dat wilt u zien.
6: Dat klopt.
1: Even.
4: Duidelijk, dank u.
1: De heer Lohman, VVD.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Het is, wij zouden graag mede-indiener zijn van deze motie. Dat hebben we ook al aangegeven, maar dat is wat laat binnengekomen, denk ik. Dus wat dat betreft zetten we ons naam er wat ons betreft nog even onder. En om dat nog even te verduidelijken, wij zien deze motie ook in lijn met wat we nu hebben gezien bij bijvoorbeeld subsidiepartners. Hè. Die staan nu ook al in een lijstje erin. En past volgens mij ook bij onze taak als controlerende raad, zeg maar. Hè. Inzicht en controleren, om te kijken van wat speelt er nu eigenlijk. En als je het over infraprojecten hebt, nou, dan weten we allemaal, de school is natuurlijk een logisch. Hebben allemaal scherp voor de bril, de unilocatie of andere scholen. Maar ook woningbouwprojecten. Je ziet ook dat die woningbouwprojecten die elke half jaar nu voorbij komen, geeft ons inzicht en verduidelijking. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor de ambtelijke organisatie. En daar worden we gewoon enthousiast van. En volgens mij helpt ons dat allemaal. Ook een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld Steenwijkerdiep. Die staat er altijd wel ergens vernoemd. Is een enorm project. Hoe mooi is dat het gewoon erin staat, waar we eventueel tegenin aanlopen in de toekomst. Maar ook bijvoorbeeld woningbouwprojecten. Er komt een groot woningbouwproject in Tuk aan, wellicht ook daarna de Kamp. Maar hoe mooi zou het zijn dat we nu al zien van, bijvoorbeeld tegen net voor congestie...
1: Meneer Lohman, u begon betoog met, wil mede-indiener zijn. Ja. En gaat u alsnog het betoog ondersteunen?
9: Nou, ik probeer hem hard onderin te steken, maar dank u wel, meneer de voorzitter.
1: Dank u wel. Voor mij kijk ik nu nog even naar rechts. Daar is nog iemand die een vraag wil stellen. Ik kijk nog even hier heel goed naar links in de linkerhoek. Nee. Mevrouw Elgersma, gaat uw gang.
10: Ja, dank u wel. Wij vinden het inhoudelijk toch wel een beetje een lastige motie. Zelfs na het enorme pleidooi van meneer Lohman. Want het gaat over die knelpunten, die zien eigenlijk allemaal op schaarste. En dat is een verdeelmechanisme in onze gemeente. Dus dat moet verdeeld worden in de gemeente. Tenzij het naar buiten de gemeente gaat. Hè, als het inderdaad met netcongestie te maken heeft, waar buiten de gemeente eerder opgelost gaat worden dan in onze gemeente, dan snap ik dat we daar als gemeente pleidooien voor moeten houden om het naar onze gemeente te houden. Maar al deze onderwerpen, stikstofuitstoot, netcongestie, stijgende bouwkosten, het heeft allemaal met schaarste te maken. En met een verdeling. En ik neem aan dat je daar dus voortdurend over in onderhandeling bent. Want zo gaat het ook met de nutspartijen. Je moet erover onderhandelen om te kijken van waar wel, waar niet. Dus stel dat deze motie dat daar gehoor aan gegeven zou worden, dan zouden we een soort inzicht krijgen in iets wat voortdurend fluctueert. Want je bent de hele tijd aan het onderhandelen. En wat levert ons die inzichten dan als raad op? En dan vraag ik me ook af, waar gaan we dan volgens u, hè, want ik vind het op zich een sympathieke motie, maar ik zit gewoon de uitvoerbaarheid, daar zit ik me echt vragen bij te stellen, van waar gaan we dan op inzetten als raad? En dan sluit ik wel aan bij de vraag van meneer Brus. Gaan we dan niet op de stoel van het college zitten, midden in die onderhandeling, en gaan zeggen, ja, maar nu moet je op de school inzetten en mag je niet op die buurt daar inzetten? Ik weet niet of dat niet veel te ver gaat. Dus dat is mijn vraag aan de indiener van de motie, voorzitter.
1: Mevrouw Elgersma, dank u wel. Meneer Schrijver, gaat uw gang.
6: Dank u wel, voorzitter. Deze motie vraagt in eerste instantie gewoon om de informatie. In het dictum zeggen we niks over dat we... Kijk, dat er uiteindelijk dat er schaarste is, dat daar op basis van die schaarste keuzes gemaakt moeten worden, dat is een feit. Wij vinden niet dat per se de raad meteen die keuzes moet gaan maken. Dat is, denk ik, in de basis gewoon een collegeverantwoordelijkheid. Maar door het feit dat je het weet dat die schaarste er is op een bepaald project, dat wellicht leidt tot keuzes in de toekomst, zodat je met elkaar gewoon weet, hier gaan we tegenaan lopen, potentieel, zodat je niet met z'n allen heel erg hard over 3 jaar tegen een muur aanloopt met informatie die je had, terwijl die er wel was. Terwijl we wisten dat er potentieel risico in zat, omdat er bijvoorbeeld, omdat we daar gewoon geen stroomaansluiting, we blijven zeg maar dezelfde voorbeelden gebruiken, maar stroomaansluiting of vergunningen.
1: Meneer Schrijver, die conclusie trok ik eigenlijk ook voorzichtig. Voor mij wordt er nu een herhaling van uitwisseling van onderbouwing voor uw motie.
6: Ja.
1: Dat is op zich natuurlijk wel goed. Alleen heb ik ook een paar keer te horen gekregen dat mensen wel benieuwd zijn naar de reactie van de wethouder. Ik zou willen voorstellen om het hier nu bij te laten. Daar straks, op het moment dat de wethouder de reactie geeft, dat u dan al even alert bent op het moment dat u wil interrumperen. Of u dan op dat moment nog wat verduidelijking kan krijgen. Want nu herhalen we voor een deel allemaal een mening. Meneer Schrijver, bent u het met mij eens?
6: Jazeker. Ja.
1: Dank u wel. Dan ga ik verder met motie 7. En dank de heer Schrijver voor zijn bijdrage. De motie 7, dat betreft de motie kansen voor Schierwolde, ingediend door D66 en het CDA. En die zal geïntroduceerd worden door de heer De Vries van D66. De heer De Vries, gaat uw gang.
3: Nou, dank voor de toelichtingen, voorzitter. Ja, u gaf de naam al aan. Deze motie gaat over Schierwolde, kansen voor Schierwolde. En dat is hoe we leefbaarheid in de kleine kern volgens mij kunnen vergroten. En als we daarover hebben, ja, dan zien wij een kans om dat te onderzoeken. En dat is natuurlijk hartstikke mooi dat we een coalitie hebben die aangeeft... hey, we doen ons de handreiking, we willen graag dat jullie meedenken. Nou, laten we dat dan ook vooral doen. En zodoende gekeken naar Schierwolde en geluisterd wat daar leeft in het dorp. En dat betekent behoefte aan woningbouw en daar is ook een sportveld... die niet zo intensief gebruikt wordt. Nou, het trainingsveld, die heeft lichtmasten. Nou, die gebruik je in de winter om te trainen, terwijl het veld dan wat natter is. Dus het zou heel fijn zijn, zegt de club... zorg nou dat die lichtmasten naar de voorkant komen... en daarmee kunnen wij onze bespeelbaarheid vergroten... en tegelijkertijd ook de jaarlijkse onderhoudskosten van het veld weer besparen. Tegelijkertijd, plaatselijk belang, die geeft aan... we zien daar wel mogelijkheden om woningbouw te ontwikkelen. Dus als dat veld vrijkomt, en aangezien het gemeentelijke grond is... kunnen we daar heel mooi goedkoop betaalbare woningen realiseren. Dus een unieke kans om het speelveld beter te benutten... en vervolgens ook te zorgen dat hiermee nieuwe woningen kunnen kopen... en het dorp wat perspectief heeft. Dat is het verhaal. En de motie hebben we eerder aangemeld. Ik zal de dictum aan u voorlezen, voorzitter. Want ons verzoek is dat... we verzoeken het college de verplaatsing van de lichtmasten van trainingsveld... naar het hoofdveld van VV Schierwolde voor te bereiden en uit te voeren... in overleg met VV Schierwolde. De kosten hiervoor in beeld te brengen. U heeft al een stukje in de toelichting gelezen. En de benodigde dekking te betrekken bij de programmabegroting 2027-2030. Te onderzoeken of en hoe het trainingsveld kan worden ingezet... voor kleinschalig woningbouwproject van 12 tot 16 betaalbare woningen. En de Raad in de volgende halfjaarlijkse informatienota... stand van zaken uitvoering woningbouw... te informeren over de voortgang van deze verkenning. En betreffende de kosten, wees gerust, het is eenmalig en kleinschalig. En daarmee kunnen we de leefbaarheid vergroten. Dat was de inbreng, voorzitter.
1: Meneer De Vries, dank u wel. Ik kijk rond of er behoefte is om op te reageren. Ik zie een paar handen omhoog gaan. En we beginnen met de heer Lohman, VVD. Gaat uw gang.
9: Ja, dank u wel, voorzitter. Interessant. Toen ik 16 jaar geleden nog bij Olde Vesten voetbalde... gingen wij op donderdagavond daar trainen, want daar was plek. Daar trainde niemand en het was een goed veld. En hier kon dat niet. En toen dachten we al, goh, daar wordt weinig gevoetbald op die plek. En die lampen liggen daar. Dus op zich hartstikke interessant. Ligt ook mooi tegen het dorp aan. Mijn vraag is eigenlijk... ligt hier ook een bewonersinitiatief of een initiatief vanuit de voetbalclub... of uit het dorp? Ligt dat hier ook onder? Of is het echt puur een initiatief vanuit D66?
1: De heer De Vries, gaat uw gang.
3: Nee, het initiatief dat speelt en leeft al in het dorp. En ik wil graag met deze motie laten zien... Hey, wij als raad steunen jullie initiatief in het dorp. Dus vanuit plaatselijk belang en de voetbalclub wordt hier al over nagedacht. En dit kunnen wij een duwtje in de rug geven.
1: De heer Lohman.
9: Nog één stapje dieper. Is die vraag concreet hier op het gemeentehuis aangegeven? Ligt die aanvraag er?
1: De heer De Vries.
3: Ik heb begrepen dat die vraag wel speelt en wel leeft. Alleen hoe die ervoor staat exact in de uitvoering nog niet. Dat ik weet.
1: Oké. Okay. Dan gaan we verder met mevrouw Drijfhout, ChristenUnie.
11: Ja, dank voorzitter. Een mooi initiatief, hè? We pakken er een dorp uit waar je iets kunt ontwikkelen. Dat zien we natuurlijk vaker. Dat zien we ook wel eens bij scholen. En ik ben daarom altijd zo heel erg blij met integrale plannen... waar we alles tegen elkaar afgewogen hebben. En voor woningbouw komt er zo'n plan. Namelijk het volkshuisvestingplan... waar al deze dingen ook met elkaar afgewogen worden. Dus ik was even benieuwd waarom u niet wacht op dat plan. Hè? Want daar zou die mooi in geamendeerd kunnen worden. Of misschien komt hij daar al wel in. Dat was het eerste. Want dan kunnen we hem ook integraal afwegen tegen de rest. En het tweede is... ik heb eigenlijk geen flauw idee hoe die kaars eruit ziet... maar past deze plek bij waterbodemsturend? Kan hier ook echt gebouwd worden of krijg je hier natte voeten?
1: De heer De Vries, een paar vragen.
3: Laten we beginnen met de eerste, de integrale afweging. Als je kijkt naar het woningonderzoek wat er gedaan is, dan valt dit onder, als ik het goed zeg, de noordelijke kernen. En daar is in de plannen, zijn er al wat ontwikkelingen. En er is nog ruimte voor nog meer plannen maken. Lichtelijk meer plannen maken. En deze aantallen passen daar in het geheel bij. Dus als dit nog niet concreet gemaakt is, dan kunnen we hier zeggen, nou, hier is een kans, hier is ruimte, dus laten we zorgen dat we die kant op gaan. En als het plan wat u schetst straks weer terugkomt in de raad, in de hele volkshuisvesting, nou, dan zou dat al onderdeel ervan kunnen zijn. Dan hebben we dat stipje op de kaart al vaststaan. En hoe eerder we die stip neerzetten, hoe eerder de ontwikkelingen er zijn. Twee was natte voeten, volgens mij. En de natte voeten betreft, dit gebied ligt binnen de bebouwde kom, binnen het bossage. Dus in het uitzicht in het geheel is het mooi. We praten over een kleine hectare, als ik het goed gezien heb. En als je kijkt naar deze aantallen woningen, zou je er best wel veel meer kwijt. Qua waterhuishouding voldoende ruimte inbedden om te zorgen dat het opgevangen kan worden en dat het binnen die contouren en richtlijnen gaat vallen. Qua hoogte in de polder kun je altijd afvragen, ja, kan er überhaupt gebouwd worden in de polder? Maar waar een wil is, waar een wil is, is een weg. En als je het opvangt, en we zitten hier volgens mij op vergelijkbare hoogte van 1,60 meter, zag ik qua Maaiveld, dan zit dat wel goed om het op die manier haalbaar te krijgen.
1: Meneer Vries, dank u wel voor de beantwoording. Ik zie dat mevrouw Drijfhout aan mij kan instemmen. De heer Holterman, stem, heeft u nog een bijdrage?
5: Ja, dank u, voorzitter. We zijn ook wel benieuwd, zeg maar, als dan de voetbalvereniging echt 100% achter staat. Kijk, als ze alleen maar gebruik mogen maken, of kunnen maken van dan nog het hoofdveld. En ze hebben daar genoeg mee, is prima. Maar als je met een hectare land 25 tot 100 woningen bijbouwt, dan groeit het dorp, dat is alleen maar beter. Ga er maar vanuit, zeg maar, 2 kinderen per gezin. Dat is, zeg maar, 200 kinderen, dat is al, zeg maar, veel. Ga maar uit van 50 kinderen, dat is al een paar mooie elftallen. U heeft aangegeven dat u geen inbreiding is voor een nieuw speelveld voor de komende jaren binnen de komgrens. Maar is de mogelijkheid dan ook een nieuw speelveld, als de vraag is, buiten de komgrens?
1: Meneer Holterman, dank voor de inspirerende vragen over de groei van onze gemeente. Meneer De Vries, gaat uw gang.
3: Ja, als ik kijk naar het cijfer dat we hebben qua geboorte, dan ligt 2 per huishouden wel hoger dan dat landelijk gemiddelde. Maar het is natuurlijk vruchtbare grond. Dus het kan zomaar zo kunnen dat het anders ligt in Schewolde. We hebben natuurlijk ook mensen die graag andere dingen doen. Ik zat op judo, de een wil dansen en op muziekles. Dus daar hebben we natuurlijk dat niet iedereen op voetbal gaat. Maar stel dat zal gaan gebeuren, dan is het voetbalclub hier nog steeds mee gered. Want we hebben 2... teams die daar nu draaien in Schewolde. We praten over een damesteam en een herenrecreantenteam. Ja, al zouden er 4 elftallen bijkomen, dan is de bespeelbaarheid voor het hele week nog steeds voldoende dekkend. En dat kan juist op dat hoofdveld, die dan ook in de winter de goede benutting kan hebben met de lichtmasten erbij.
1: Meneer Holterman, wilt u nog een verduidelijkende vraag stellen, of kunt u hiermee uit de voeten?
5: Ik kan hier half mee uit de voeten. Als er wel vraag naar is, dat is mijn vraag, is dan buiten de komgrens, is daar de mogelijkheid voor? Voor een nieuw speelveld of voor een trainingsveld? Heeft u daar nog geïnformeerd?
1: Ik vind het een interessante vraag, maar die ligt nu niet voor in de motie. Dus, want dat is eigenlijk buiten de boekom. Voor mij ligt hier nu voor om een veld lichtmaster te verplaatsen, die vrij te spelen voor bewoning en niet om een speelgelegenheid buiten te plaatsen. Dus ik wou die vraag parkeren tot een ander moment. En ik kijk naar de heer Schrijver van het CDA.
12: Ja, voorzitter, dank u wel. Wat CDA graag nog vermeld wil hebben is van, voor ons was juist de reden om mee in te dienen. Daar hebben we ook D66 het op bevraagd van, is het echt de wens vanuit de samenleving? Daar heb ik een positief antwoord op gekregen. En ik denk dat daarom is voor het CDA wel echt een ontwikkeling waar we gewoon graag willen kijken wat hier de mogelijkheden zijn.
1: Meneer Schrijver, dank u wel. Ik kijk nog één keer voor de zekerheid de zaal rond wie nog een echte vraag wil stellen. En ik zie nog 2 handen omhoog gaan. En dan beginnen we bij de heer Mettin van Pro.
13: Dank, voorzitter. Bedankt, voorzitter. Hey, volgens mij een sympathieke motie. Juist omdat je ook sport en woningbouw aan elkaar probeert te verbinden. Het was ook een stukje over water en bodem dat meegenomen werd. Voor ons ook erg prettig. Toch kwamen er even 2 vragen bij mij op. In eerste instantie hoor ik twee dingen. Dat is dus het verplaatsen van de lichtmast, lichtmasten. En daarnaast nog een zorgvuldige verkenning. Klopt dat? Heb ik dat goed gehoord? Dat is eigenlijk vraag 1. En hoe zorgen we dat de motie niet voor de dorpsvisie uit gaat lopen? Want dat idee heb ik ook, dat er al een visie is. En dat we eigenlijk hetzelfde plan, dat hoor ik ergens ook tussen de zinnen door. Dat u daar meer prioriteit aan probeert te geven. Aan de dorpsvisie die er eigenlijk al ligt. Dus ik heb ook het idee dat we dan voor de visie uit gaan lopen. Klopt dat ook?
1: De heer De Vries, gaat uw gang.
3: Eerste vraag. De verplaatsing van de lichtmasten, dat betreft het inderdaad. De verdere verkenning waar het om gaat, dat is voor de woningbouw. Van dat veld komt vrij, dus wat is er mogelijk? En neem dat mee in onze plannen in de ontwikkeling. En dat is ook exact volgens mij waar nu het proces rondom de visie gaande is in het dorp. Die ligt nog niet kant en klaar. Men zegt wel van we willen die kant gaan op, we willen die kant gaan denken. En als die dan eind van het jaar klaar is, noem maar wat december. Dan zijn we een half jaar verder. Dus als wij alvast kunnen zeggen, dit initiatief, dit willen we steunen, dit willen we onderzoeken. Het is nog niet dat we zeggen van hier moeten zoveel woningen komen, maar we willen het onderzoeken. En dan is daar de ruimte voor en de steun om dat stukje meer body te geven.
1: Dank u wel voor de beantwoording. Ik zie dat beide vragen daarmee ook zijn beantwoord. Dan geef ik het woord aan de heer Daan van BGL. Gaat uw gang.
14: Dank u wel, voorzitter. Woningbouw, dat is leefbaarheid in een dorp. Maar sport is ook leefbaarheid in een dorp. Ik heb het gevoel dat u met het opofferen van het trainingsveld de voetbalclub op slot zet. Vooral nu het Nederlands elftal uit het WK is en het talent vanuit Scheerwolde niet de mogelijkheid krijgt om in het volgende WK in Oranje te komen. En wat betreft de woningbouw, ik heb gehoord dat donderdagavond is er nog een avond in Scheerwolde waar men over mee kan praten over de dorpsvisie. Loopt u nu niet voor de muziek uit?
1: Meneer De Vries, of u voor de muziek uitloopt en of er talent verloren gaat voor het komende WK?
3: Dat eerste zeker inderdaad, want Scheerwolde heeft natuurlijk hele goede spelers die uitgewaaid raken en zelfs ook in Steenwijk in de teams gewild zijn en komen. Dus dat klopt. Maar als we het hebben over als ik het zo mag bewoorden, benoemde u het nog vrij negatief. U zet hiermee de voetbalvereniging op slot. Ik vertaal een wens die er leeft om te zorgen dat we juist die voetbalvereniging meer perspectief te geven en meer mogelijkheden. Dus het is niet op slot zetten, maar juist kansen bieden. En dat het veld daarmee inderdaad in mindering wordt, van 2 velden naar 1 veld. Men betaalt nu 2x1000 euro per jaar voor het onderhoud van 2 velden, waarvan 1 niet gebruikt wordt. Laten we dat duidelijk zeggen. 1 veld wordt niet gebruikt. Dan is het juist een investering in de club en te zorgen dat het daar juist leefbaarder van gaat worden. Dus het is een positieve impuls.
1: Meneer De Vries, dank u wel. Daarmee zijn wij rond ten aanzien van de motie kansen voor Scheerwolde. En mocht het zo zijn dat u later nog een vraag wenst te stellen, dan kan de wethouder u daar misschien mee verduidelijken. Ik wou verder gaan met motie nummer 8. Die is van de lijst van Andel. En dat heeft als titel de digitale autonomie van de gemeente. Meneer Van Andel, gaat uw gang.

Voorzitter, een primeur. Onze eerste motie. We hebben al wel een harde les. De motie heeft een behoorlijke technische aard in de beleving. En wij zullen in onze toekomstige communicatie hier aan werken. Ook aan de hand van de feedback van de heer Bus van BGL. Want hier komt wellicht de vraag naar boven. Wat bedoelt een vraaglijst van Andel nou eigenlijk? In het kort, in gedegen stappen ontbrekend beleid toevoegen op het IT-inkoopbeleid van die bedrijfsvoering door stijgende

0: verantwoord opdracht geven en inkopen. Het is dus vooral een prioriteringswens, ook gezien de toenemende geopolitieke spanningen. Wij begrijpen dat hier ook mee betrekking is op de veiligheid, wetende dat op pagina 27 van het veiligheidsplan er ook wordt gesproken over het volgen van landelijke en regionale ontwikkelingen, waarbij ook dus wordt ingezet op acties die van meerwaarde kunnen zijn in de gemeente. Maar wij lazen eigenlijk het veiligheidsplan vooral in preventie richting onze inwoners, maar niet primair voor de eigen bedrijfsvoering. Wij herkennen namelijk een cirkelredenering. De Nationale Digitaliseringsstrategie roept met zijn strategische doelen op tot het vergroten van de zelfstandigheid als het gaat om digitale technologie door afhankelijkheid van een klein aantal leveranciers te beperken. De MVOI is ondertussen vooral ingericht op dit moment voor de GWW. Dus dat is grond, weg en waterbouw. Maar niet op IT-gebied. Terwijl een van de pijlers van MVOI wel innovatie is. Dus deze twee koersdocumenten die roepen dus naar elkaar, maar zijn niet in concrete verbinding gebracht. Voorzitter, en dan? Op dit moment is er een pilot voor digitale autonomie die de VNG draait tot eind dit jaar. Nou, de Groningen doet er al mee. Dat heeft niet echt heel veel zin dat wij daar nu nog op instappen, omdat het loopt tot dit najaar. Maar wij denken dat het wel verstandig is om kennis te nemen van de evaluatie en hier dan afhankelijk van de risico-inventarisatie ook proactief in te participeren. Maar daarom ook eerst een risico-inventarisatie om de raad te informeren, om daarmee ook een zorgvuldig en gedegen wijze, om op een zorgvuldig en gedegen wijze invulling te geven aan het inkoopbeleid op dit gebied. Nou, dit gebeurt dus ook in de vorm van een exit-toets, zoals genoemd in de motie. Hiermee draaien we dus ook de kraan dicht voor het binnenslepen van software waar wij mogelijk mee in workconstructies zoals met Microsoft terechtkomen. En vervolgens onze gemeente ook dus daarmee perspectief te bieden door met pilots van het VNG te onderzoeken hoe onze eigen werkplekken hier onafhankelijk van te laten functioneren. Dit is dus geen verzoek tot brede, verregaande implementatie. Of gelijk grootschalige wijzigingen in het software- of hardwarelandschap van de gemeente. Maar wel om in Q2 van 2027 een beleidsvisie uit te zetten op het gebied van inkopen rondom IT. Want die ontbreekt nu op dit gebied. En het is dus ook beter om dat te onderzoeken ten dele te bekijken met rijkssubsidies van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dan in plaats daarvan dus het wiel zelf te moeten uitvinden. Dus daarmee verzoeken wij dus ook het college een exit-toets bij inkoop. Dus vanaf Q2-27 bij de aanbesteding van nieuwe software en software-as-a-service oplossingen, vrij technische term, of clouddiensten als zwaarwegende uitgangspunt te nemen dat de software draait op open standaarden en platform-onafhankelijk te benutten. Tenzij daar dus zwaarwegende operationele of markttechnische redenen zich hier tegen verzetten. Want er kunnen dus applicaties bestaan die wettelijk ook worden afgedwongen. We roepen dus ook het college op aan te sluiten bij pilots van de VNG. Dus ambtelijk contact te leggen met de VNG en de initiatiefnemers van Mijn Bureau, dat is de gemeentelijke autonome werkomgeving, om kennis te delen zodat Steenwijk Land mee profiteert van reeds ontwikkelde open source bouwstenen in de toekomst. En uiterlijk in Q1... 2027 een nuchtere technische risico- en kosteninventarisatie aan de Raad voor te leggen, waarin het volgende inzichtelijk wordt gemaakt. Welke kritische softwarepakketten van bijvoorbeeld Centric binnen onze organisatie momenteel een harde Windows-verplichting hebben. Wat de globale financiële impact is op de post-licentiekosten indien de kantooromgeving gefaseerd wordt gemigreerd naar open source alternatieven. En of de eerstvolgende cyclus, lease-cyclus van de gemeentelijke laptops ruimte biedt voor een kleinschalige pilot met open source werkplekken met expliciet onder technisch onbelegde medewerkers. Want wij herkennen in de Raad wel zorgen op het gebied van onze digitale autonomie. We zijn dus ook wel benieuwd naar de beantwoording van de betreffende portefeuillehouder op dit gebied. Maar we kunnen het ook wel begrijpen als hier misschien eerst een werkvergadering aan voorafgaand zou moeten plaatsvinden. Maar dan ook dat horen we dan graag. Dank, voorzitter.
1: Meneer Verhandel, dank u wel.
2: Ja, ik zag gelijk heel verhaal. Sorry, die vallen erbij uit.
1: Hier wil ik wat meer van weten. Want bedankt voor de tijd die u heeft genomen om het zorgvuldig op te lezen. Ook in een tempo dat iedereen het goed kan volgen. Ik ga linksom, de heer Van Duiven voor de VVD. U was als eerst. Gaat uw gang.
3: Dank u wel, voorzitter. Allereerst, ik heb net met verwondering naar het verhaal geluisterd. Ik denk dat ik ongeveer 40% begrijp. Dus ik ga toch proberen daar iets van te vinden. Maar u heeft denk ik wel een heel terecht onderwerp te pakken. Hè. Als je ook kijkt naar de licentiekosten van zo'n Microsoft, ja, dat is bijna een soort van monopolie, zeker in de overheidswereld. En om daar nu eigenlijk al gewoon over na te denken van is er een alternatief en ook met inkoopbeleid te kijken van stel nou, je weet niet wat er in Amerika gebeurt, dat het misschien helemaal niet meer beschikbaar is. Hoe gaan we daar dan mee om? En dat is ook een stukje veiligheid dat we ook als gemeente moeten.

0: moeten opbouwen. Dus ik vind het daar heel goed om hier een keer over na te denken. Maar wat er exact zo'n exit-toets inhoudt, dat vind ik nog wel even lastig voor te stellen. Dus op het moment dat we hiermee instemmen, waar zeggen we dan exact ja op? Daar twijfel ik eigenlijk een beetje over. En mijn tweede idee was van, ik zou hier misschien ook wel graag gewoon een keer een werkvergadering over willen zien. Volgens mij zijn er ook wel mensen binnen onze organisatie die hier ook verstand van hebben, die ons misschien hier ook wel wat meer over zouden kunnen vertellen van wat voor opties er dan zouden zijn. Maar, dus we zitten nog een beetje te twijfelen of we voor of tegen deze motie zijn.
1: Meneer Van Duivenvoorde, dank u wel. Ik ga toch gewoon linksom. De heer Metin, pro, gaat uw gang.
2: Bedankt, voorzitter. Nou, we hebben het gisteren al een beetje over gehad, want het was al zo'n uitgebreid onderwerp. Digitale autonomie is voor Progressief Nederland, dus even onze landelijke partijen, helemaal geen onbekend onderwerp. Ik noem even de naam Barbara Kapman, die daar elke dag voor strijdt. Dus wij waren ook wel getriggerd van, hey, wat is dat nou? Dus wij waren dan heel blij dat wij u konden uitnodigen bij ons bij de fractie van, leg nou eens uit wat hier gebeurt. En dat gaf wel een bepaalde enthousiasme, alleen, u geeft het zelf ook aan, hij is zo gedetailleerd. Ja, waar zeggen we dan straks ja op als we meegaan? Dus voor ons, we zijn enthousiast, maar we willen toch eerst even afwachten wat uit de beantwoording van de wethouder hierin komt.
1: Dank u wel, mevrouw Elgersma. Oh. Ja, maar dat mag ook. Dan gaat meneer, ik ben het. Dank u wel. Meneer Wietsma, BGL, gaat uw gang.
3: Ik had u graag voor laten gaan, hoor, maar dank, voorzitter. Groot respect voor meneer Van Duivenvoorde, want 40% dat haal ik niet. Dus voor ons geldt eigenlijk dezelfde argumentatie als eerder gehoord. U heeft echt een punt waar het gaat over dat informatiehuishouding en digitale veiligheid belangrijk is. Gemeenten zitten op enorme hoeveelheden privacygevoelige informatie en dat moet goed geregeld zijn. Dus goed om er daar eens een keertje verder over na te hebben. Maar op dit moment vinden wij het ook nog ingewikkeld om te overzien waar deze motie toe zou leiden.
1: Meneer Wietsma, dank u wel. Mevrouw Elgersma, D66.
4: Ja, voorzitter, dank u wel. Nou, ik hoor digitale autonomie en digitale veiligheid. En dat zijn inderdaad twee begrippen die wij ook heel belangrijk vinden. Los van het feit of we helemaal snappen wat hier allemaal letterlijk staat, proef ik een heleboel raadsleden die het gevaarlijk vinden. Nou, hebben wij niet. Zo'n exit-toets, dat zien wij echt als een manier dat je ook uit kan treden, hè. Je kan eruit, dat ga je onderzoeken. Kun je er makkelijk vanaf? Nou, dat vinden we juist heel nuttig, dat je afscheid kunt nemen van bepaalde serviceverleners waar je misschien helemaal geen zaken meer mee wil doen. Dat moet kunnen, dat zou je eigenlijk overal wenselijk vinden, hè, om afscheid te kunnen nemen. Maar daar vinden we nog wel een punt, en dat lees ik niet helemaal in de motie, van als je dan afscheid neemt van de besturingssystemen, dan zou je ook van die cloud afscheid moeten nemen, hè, want die is nog steeds Amerikaans gereguleerd, denk ik, vermoed ik. Want voor zover kunnen we nog niet in echt een Europese of een Nederlandse cloud al onze data opslaan. Dus mijn vraag aan u is van ja, dan kunnen we er straks misschien afscheid van nemen. We kunnen misschien naar een ander systeem. Maar wat doen we dan met die digitale veiligheid in de zin van, moeten we dan ook naar een eigen cloud? En hoe ver is dat dan? En kan dat los van elkaar gezien worden? Dat is eigenlijk de vraag die wij hebben aan u.
1: Dank u wel. Meneer Van Andel, u heeft een mooi rondje vragen links en rechts voorbij horen komen. Gaat uw gang.
5: Staat nog aan, hè? Ja. Dank u wel voor uw vraag. Ik zal eerst even bij D60 beginnen. Dat kan los van elkaar worden gezien, maar dit zijn precies de vraagstukken die dus in de pilots van de VNG worden behandeld. En om daar eigenlijk ook gedegen op aan te kunnen sluiten, is dus ook een risico-inventarisatie en een kost-inventarisatie nodig van waar staan wij nou? En dat kunnen we dan delen met de VNG. Dus ja, het kan los van elkaar worden gezien, maar het hangt ook echt wel technisch gezien met elkaar samen. En om daar tot een gedegen besluit over te komen, zou je eigenlijk eerst eens een nulmeting willen hebben op dat gebied. En ik begrijp inderdaad ook even het algemeen inderdaad van waar stemmen we nou eigenlijk over? Ik denk ook, eigenlijk is het een toevoeging op het inkoopbeleid. Want goed, dat is eigenlijk ook wat ik net benoem. We hebben dus een nationale digitaliseringsstrategie. We hebben dus dat maatschappelijk verantwoord organiseren en inkopen. Maar er mist een component eigenlijk in de MVOI over het inkopen, op het inkoopbeleid dat wij hebben op het IT-gebied. En dat is eigenlijk een oproep aan het college om daar werk van te maken. Gezien de geopolitieke spanningen. Dank, voorzitter.
1: Meneer Van Andel, dank. Ik zie mevrouw Elgersma.
4: Nou, voorzitter, eigenlijk alleen dat wij de motie graag ondersteunen als fractie van de D66. Want ja, de uitleg is ook prima. En we hopen ook dat het college al zo ver is. Maar dan nog steeds vinden we de oproep wel heel erg goed.
1: Dank u voor die ondersteuning. De heer Van Duivenvoorde wil daar een handreiking bij doen. Gaat u gang.
0: Ja, dank voorzitter. Ik dacht, misschien is er wel een kans dat als je bijvoorbeeld de laatste drie punten iets bondiger maakt, of iets korter, dat je zegt van, net op het einde zei u eigenlijk van, we moeten eigenlijk een nulmeting hebben over die digitale autonomie. Stel dat we nou een motie zou zijn dat u dat laatste stuk aanpast en zegt van, nou, kom met een nulmeting voor digitale autonomie en dan met eventueel opties om verder te verkennen, dan zouden wij daar denk ik ook wel voor te poren zijn. Dus misschien nog iets om over na te denken.
1: Dank u wel. Ik denk dat de heer Van Andel die mee in de broekzak neemt en misschien u straks even op gaat zoeken. Dank u wel.
5: Ja.
1: Ik wou verder gaan met de volgende motie. En daar gaan we vanuit de digitale snelweg naar een fietspad. En dat is de motie voor het Steenwijk Land op weg naar Fietsgemeente van Nederland. Ingediend door de ChristenUnie, CDA en PRO. En die wordt becommentarieerd door mevrouw Drijfhout. Mevrouw Drijfhout, gaat uw gang.
6: Ja, dank voorzitter. Van de digitale snelweg naar de fysieke, wat langzamere weg toe om heerlijk te ontspannen. En dat kunnen we zo mooi in onze gemeente. Want het vorige college wethouder Scheringa als aanvoerder op het onderwerp fietspaden heeft een ontzettend mooi fietspadennetwerk aangelegd in onze gemeente. We zijn er ongetwijfeld nog niet. Er zijn nog wel een aantal fietspaden die op het wenslijst staan. Maar we hebben al een hele mooie slag gemaakt. Maar dan fiets je rond en op die mooie fietspaden en dan kijk je om je heen. Dan kijk je in die openbare ruimte rondom die fietspaden. En dan denk je toch af en toe wel van ja, je fietst te mooi, maar als je dan even wil rusten of je hebt wat voorzieningen nodig, dan is er nog wel een verbeterslag te maken. En de coalitie heeft ook aangegeven in het coalitieakkoord van wij willen die openbare ruimte, daar zien wij kansen om dat te verbeteren. En wij dachten, nou, als ChristenUnie pleiten wij al heel lang voor het zijn van fietsgemeenten, de fietsen te gast. En we dachten, als we die twee nou eens aan elkaar verbinden, en we gaan eens kijken wat we in de openbare ruimte kunnen verbeteren ten aanzien van, nou ja, het begrip fietsgemeente, dus voor de fietsers. Dus ik heb ook een heel rijtje in de motie opgenomen aan mogelijkheden waar je dan aan zou kunnen denken. En nu vloept mijn motie even weg. En dat gaat met name om die fietspaden die gewoon op orde moeten zijn. Maar het gaat ook over de begaanbaarheid, over toegankelijkheid, over de rustpunten. Eerder kwamen de openbare toiletten al langs. Watertappunten zijn vanavond al langsgekomen. Ik werd net even ingefluisterd door Stem van afvalbakken rondom die fietsplekken is ook wel handig. Want als je daar kan picknicken, dan wil je ook even je afval kwijt. En dat je dan een bankje treft die niet hoog in het onkruid staat of in de brandnetels, dat zou dan ook nog heel erg fijn zijn. Dus het zijn allemaal voorbeelden van waar je aan zou kunnen denken. En dan denken wij toch als ChristenUnie van, wij kunnen echt de fietsgemeente gewoon van Nederland worden. Want we hebben een prachtig, mooi gebied waar dat gewoon mogelijk zou moeten zijn. Nu roepen we niet het college op om de fietsgemeente van Nederland te zijn, want er zijn ook keurmerken voor en zo. Maar je kunt je er in ieder geval door laten inspireren. Dat als uitgangspunt nemen. Dus wij roepen dan ook het college op. En we zijn ook heel erg blij met de mede-indieners van CDA en PRO om een plan van aanpak op te stellen waarin wordt uitgewerkt hoe Steenwijkerland de komende jaren kan doorgroeien naar een positie als toonaangevend fietsgemeente van Nederland. En daarbij aandacht te besteden aan kwalitatief hoogwaardige en goed onderhouden fietspaden, veilig en goed begaanbare bruggen, oversteekplaatsen, voldoende rustpunten, bankjes, picknicktafels, watertappunten, openbare toiletten, nou, en eventueel dus die prullenbakken. Een dekkend netwerk van fietsenoplaadpunten voor e-bikes, duidelijke bewegwijzering, recreatieve fietsroutes, toegankelijkheid voor alle fietsers, waaronder ouderen en minder validen. Deze ambities en maatregelen waar mogelijk mee te nemen in een toekomstig investeringsprogramma, beheersplannen en uitvoeringsagenda voor de openbare ruimte. En in het plan naast gemeentelijke investeringen ook commerciële partijen te betrekken die hier een rol kunnen vervullen. En ook dit laatste punt, dat sluit ook dus wel aan bij de eerdere motie die we hebben gezien van CPB als het ging over die openbare toiletten. Dat hoeft de gemeente niet allemaal zelf te doen, maar het gaat vooral om dat je met z'n allen als gemeente uitstraalt, hier kun je goed fietsen en alle voorzieningen zijn op orde. Dat doen we als gemeente, maar dat doen we ook met alle partijen die daar ook baat bij hebben en aan kunnen bijdragen. Dat was onze motie.
1: Mevrouw Drijfhout, dank u wel. Ik kijk de zaal rond. Ik zie een paar handen omhoog gaan. Beginnen we met de heer Uitenberg, BGL. Gaat uw gang.
7: Ja, voorzitter, bedankt. December 23 heeft de Raad de fietsplan vastgesteld met een meerjarenplanning voor een periode van 24-27. De financiële consequenties van die maatregelen zijn betrokken in de integrale afweging van de programmabegroting 24-27. We hebben toen ingestemd met ambitieniveau C, wat inhoudt een inspirerende fietsgemeente, wat u al zei. Maar de motie gaat in zich veel verder, want daar staat bij de meest vriendelijke fietsvriendelijke van Nederland. Dat is in mijn ogen meer als ambitie C. Stemmingland heeft de afgelopen jaren ook al veel geïnvesteerd in de fietspaden, ook met behulp van de regio-dealgelden. En nu hebt u ook al voorbeeld van gegeven, 13 fietspaden zijn mooi opgeknapt, zijn veel geld ingespandeerd. Bij punt 2 staat de kwaliteit, hoogwaarde en goed fietspaden. Echt, de Raad heeft beslist dat het niveau basis wordt gehanteerd. Wilt u dat wijzigen met deze motie? Voldoende rustpunten en met bankjes, picknicktafels en openbaar toiletten heeft de ChristenUnie in financiële gevolgen daarvan berekend. Wat gaat ons dat de komende jaren kosten?
6: Voordat u verder gaat, want dan vergeet ik alle vragen. Want...
1: Ja, u somt in de, want dat was ik, u bracht mij ook in verwarring, hoor.
6: Ik dacht, ja, ik ga
1: is
6: zo
1: dat,
6: verder.
1: Is dat,
6: ik heb
1: is dat uw vraag? Ik dacht, nou, dan gaan we daar ruimte voor geven. Maar,
6: ben nodig.
1: Even tussendoor, laat mevrouw Drijfhout even een antwoord geven op het eerste deel van uw vragen. En dan kunt u daarna weer even verder, meneer Uitenberg.
7: Goed.
1: Dank u wel. Mag u ondertussen de microfoon weer even uitzetten, maar dat laat ik aan u zelf over.
6: Dank u, voorzitter. Nou, allereerst, als het gaat om het fietsplan, dat ging ook heel erg om de fietspaden. Hè. De regio-deel ging ook echt om die fietspaden. Als wij het hebben over hoogwaardige fietspaden, we hebben daar hele mooie fietspaden aangelegd, maar we hebben zeker nog een aantal wensen. Die hebt u ook nog. Ik weet dat u ook nog bij, volgens mij, Oldermarkt een wens hebt liggen. Dus hoogwaardig. We hebben het niet gelabeld aan hoe de gemeente hier openbare ruimte en de kwaliteit van openbare ruimte gelabeld heeft. Maar wij hebben gezegd van gemeente, als je nou echt een goede fietsgemeente wil worden, ga dan eens even integraal kijken naar alles wat met fietsen te maken heeft. En niet alleen die fietspaden, maar ook alles eromheen. Maak een goed plan en kijk dan wat je nodig hebt. Want de praktijk is gewoon, we hebben topfietspaden hier liggen. Dat is echt goed geïnvesteerd. Maar dan wil je ook die andere dingen goed op orde hebben. En niet alleen waar je met je fiets overheen gaat.
1: Dank u wel. Gaan we nu naar het tweede deel van de heer Uitenberg. Meneer Uitenberg.
7: Dan is de vraag nog blijven liggen van, we hebben basisniveau voor fietspaden. Wilt u dat wijzigen? Dan doe ik stuk voor stuk de vraag.
1: Mevrouw, ja, dat is een bijna schriftelijke vraag. Mevrouw Drijfhout.
6: Dank u, voorzitter. Wat ik graag wil is dat de gemeente een inventarisatie maakt en een plan hoe we komen naar gewoon dat we kunnen zeggen, wij zijn de fietsgemeente van Nederland. We hebben dat goed op orde. En daarmee zei ik net al, van het gaat mij niet om dat ik van basis dat ik dat nu al aangeef. Maar die fietspaden die er liggen, dat zijn nu al topfietspaden. Maar het gaat ook om die openbare ruimte eromheen. En u vroeg ook nog, want die hoorde ik wel, of wij dan ook al wisten hoeveel het ongeveer ging kosten. Maar dat staat dus in het plan. Reken dat eens even voor. Wat kunnen we doen en wat kost het dan?
7: Ja. Dan maak ik mijn vraag nog even af. 12 december 2024 heeft BGL een motie ingediend en mede in de ChristenUnie om een fietspad te realiseren onder Maakwassenzijl, waar u net aan refereerde. En unaniem aangenomen. Deze motie wordt volgens mij nu ook ter uitvoering gebracht. Ook de oude Beulakkerweg is een goed voorbeeld van verbetering voor fietsers. Maar kan de ChristenUnie aangeven waar nog geen fietspaden zijn en waar deze motie dan wel voor nodig is om nog extra fietspaden te creëren?
1: Mevrouw Drijfhout, die was mooi concreet.
6: Ik hoor mezelf herhalen. Het gaat mij niet alleen om die fietspaden. Het gaat mij om alles om die fietspaden ook heen. Het gaat ook om nog een aantal fietspaden. U noemt zelf een paar. Misschien missen we er nog een paar. Maar het gaat ook om die openbare ruimte om die fietspaden. Waterstappunten, dat je naar het toilet kunt. Dat je niet in de brandnetel staat. Al die punten horen daar ook bij.
1: Dank u wel voor de verduidelijking. We gaan verder. Ik heb het woord gegeven straks aan de heer Ter Horst, Henry Ter Horst. Ook welkom en ook voor het verslag goed om even op te merken dat de heer Ter Horst aangeschoven is. En u wilt gelijk het woord. Nou, gaat uw gang, meneer Ter Horst.
8: Ja, dank voorzitter. Ik vraag mij alleen af, mooi plan. Maar wat gaat dit voor de automobilist betekenen? Want ik denk als je een ambitie hebt om een hele goede fietsgemeente te zijn, eigenlijk de ambitie de fietsgemeente van Nederland, dan hoort daar volgens mij ook een stukje veiligheid bij. Wat gaat dit voor de automobilist betekenen?
1: Mevrouw Drijfhout.
6: Nou, ik hoop dat die automobilist niet op die fietspaden gaat rijden. Maar ik snap wel wat u vraagt. Maar dat is ook het uitgangspunt. Als wij als gemeente zeggen, de fietser is de gast. En we hebben al een paar plannen liggen, bijvoorbeeld om een paar fietsstraten te maken. Dat heeft consequenties voor de automobilist. We hebben ook al gezegd, al veel eerder in planontwikkeling bij nieuwbouwwijken, moet je ook kijken hoe kun je die, want die wijken komen steeds verder buiten het centrum te liggen, hoe kun je dan zorgen dat de mensen uitgedaagd worden om de fiets te pakken in plaats van de auto. Dat is wel dat je hele logische verbindingen krijgt tussen zo'n woonwijk en het centrum. En dat de auto dan toch even iets meer moeite kost om in het centrum te komen. Dus het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Maar wij gaan wel echt voor de fiets in deze gemeente. En het gaat ook met name over die buitengebieden met die fietspaden en die recreatieve fietsverbindingen, waar ook volgens mij geen auto rijdt.
1: Dank u wel, mevrouw Drijfhout. Maar meneer Rithorst heeft nog een verhelderende vraag.
8: Ja, heel concreet. Kan het betekenen dat dit plan erop aanstuurt dat de snelheid van de auto, of de snelheid van de automobilist omlaag moet?
1: Mevrouw Drijfhout.
6: Als dat de fietsveiligheid bevordert, maar dat staat wat mij betreft los van fietsgemeenten zijn, dan ga ik voor fietsveiligheid. En met name voor onze kwetsbare fietsers. Dus ja, dat zou kunnen betekenen dat je dat doet. Maar dat is niet waar deze motie nou toe oproept.
1: Dank u wel. De heer De Vries, D66.
9: Ja, dank u wel. Een hele goede oproep, mevrouw Drijfhout. Ik sloeg vooral even aan op het bankje. Want bij ons in de bocht in Kalenberg hebben we een prachtige watertappunt. En het onkruid groeit door het bankje tot een halve meter daarboven. Dus daar kunnen we denk ik wat in verbeteren om inderdaad hoger op die lijst te komen. Ja, volgens mij gaat deze motie erover van wat vind je echt belangrijk. En denk aan toerisme en recreatie horen we deze raad vaak voor de gemeente. Nou, als je denkt daar kunnen we in investeren, dan zorgen we dat we ook de voorzieningen daarbij goed op orde hebben. Dus niet klassiek denken in tegenstellingen van een auto of fiets, maar bekijk het vooral breder. En doe me even denken aan de eerdere indieners of spreker John Hoogma van de Fietsersbond. Die haalde altijd ideeën aan hoe we het fietsen in onze gemeente konden verbeteren door een mooie route door het winkelcentrum van Steenwijk tot het station. Heel veel goede ideeën zijn voorbijgekomen. Daar hebben wij ook altijd voor gestemd. Dus ik wil dat vooral als steunbetuiging ook doen aan u. Dat het een hele goede motie is waar wij ook graag in mee kunnen gaan.
1: Dat is altijd fijn om te horen. Dan geef ik nu het woord aan mevrouw Muiselaar, CPB.
10: Dank u wel, voorzitter. Op zich zijn we natuurlijk ook wel voor dat wij een goede fietsgemeente willen zijn. Maar de Fietsersbond die geeft ons al een score van boven gemiddeld. Dus ik vraag me dan af, ja, moet er dan wel zoveel gebeuren? En ik snap dat het niet de fietspaden zijn, maar de ruimte eromheen. En we zijn natuurlijk voor meer wc's. Hè? Dat mogen duidelijk zijn. Maar op dit moment denk ik dat het misschien iets te veel geld dan gaat kosten. En ja, wij wachten graag nog even af wat de wethouder hiervan vindt voordat wij onze oordeel maken.
1: Dank u wel.
6: Mag ik daarop reageren?
1: Mag u heel, heel kort reageren, want ik wou afronden en met de volgende motie verder gaan, die ook voor u is.
6: Ja, want ik deel niet wat u zegt. Hiernaast mij, D66 geeft al een voorbeeld van een bankje bij een watertappunt waar je niet eens gebruik van kunt maken als je niet onder de brandnetels wil zitten. En dat zijn ook de geluiden die wij opvangen. Ook van onze inwoners, die openbare ruimte. We hebben het wel gezegd, het is basis of basis min of net basis plus. Maar het kan beter. En wij zeggen, we snappen ook dat je niet de hele openbare ruimte misschien kunt doen, maar laten we dan ons concentreren op waar die fietsen komt, waar de recreatieve fietsen komt. Als we dat dan naar een wat hoger niveau kunnen trekken, dat zou mooi zijn. Waarbij we dus ook zeggen, en dat betaalt niet alleen de gemeente alleen, daar ga je ook die andere partners bij betrekken.
1: En dat gaf aanleiding tot een vervolgvraag bij de VVD. Mevrouw Evers, gaat uw gang.
11: Ik heb u aan het begin horen zeggen, het gaat mij niet zozeer om het aanleggen van fietspaden als wel om de voorzieningen eromheen. En ik vond het heel charmant dat u een stuk daarna in het betoog noemde. En dat zou toch in samenspraak moeten met commerciële organisaties daaromheen. Want die hebben ook een rol in die voorzieningen in het lijstje wat u opnoemde, als het gaat over rustpunten en elektrische oplaadpunten en dergelijke. Dan hoeft zo'n plan toch helemaal niet zoveel geld te kosten.
6: Nee, maar
1: Mevrouw Drijfhart, u bent enthousiast. Gaat u
6: Sorry,
1: verder.
6: Voorzitter. Ja, nee, dat is ook de reden waarom ik ook even inga tegen mevrouw Muiselaar. Omdat ik juist denk, als je die partners betrekt, dan is het maar de vraag wat je daar als gemeente zelf in moet doen. Ik kan me wel voorstellen dat als je het hebt over die brandnetels op tijd weghalen, dat is wel een gemeentelijke taak. Maar als het gaat over die andere punten, bijvoorbeeld die openbare toiletten, heeft mevrouw Muiselaar net zelf al een hele mooie motie ingediend. Waaruit blijkt dat het eigenlijk geen geld van de gemeente hoeft te kosten.
1: Ik concludeer dat er voldoende uitwisseling is geweest en die geeft stof tot nadenken. Misschien ook nog wel even wat stof tot afstemming in de pauze die we straks toch ergens gaan plannen. Maar we gaan nu in ieder geval wel verder met de volgende motie. Dus dank u wel, mevrouw Drijfhout. Maar u mag blijven staan, want we gaan verder met de motie. Gratis bibliotheeklidmaatschap voor jongeren 18 tot en met 27 jaar. Ingediend door ChristenUnie, CDA, Forum voor Democratie en D66. Mevrouw Drijfhout, gaat uw gang.
6: Ja, dank u voorzitter. Ja, we vinden het ontzettend belangrijk dat wij gratis abonnementen hebben voor onze jeugdigen, baby's, jongeren, kinderen tot 18 jaar. En als je dan de cijfers ziet hoeveel van die 18-jarigen hun lidmaatschap aanhouden, het betaalde abonnement, dan schrik je daar toch wel van. De bibliotheek hield hier een tijdje geleden een vergadering en gaf ook aan dat er heel veel gemeentes zijn die nu een gratis abonnement ook hebben ingevoerd voor jongvolwassenen. Nou, ik heb een jongvolwassenen maar gepakt tot en met 27 jaar. Een van de redenen is, en dat was al voor die werkvergadering, mijn neefje in Rijzen was de eerste die daar het lidmaatschap kreeg als 23-jarige daar van de bibliotheek. En ik dacht, wat geweldig, dat wil ik eigenlijk in Steenwijkland ook gaan invoeren. Dus ik heb een motie opgesteld die ook door meerdere partijen al mee ingediend wordt. Maar ik zou wel iets willen aangeven over de overwegingen. En die staan letterlijk in de motie. Namelijk dat lezen, taalontwikkeling, digitale vaardigheden essentieel zijn voor gelijke kansen in de samenleving. Financiële drempels er kunnen toe leiden dat jongeren afhaken als bibliotheeklid. We leesvaardigheid bevorderen onder deze groepen. Als meer jongvolwassenen lid blijven en de drempel lager is om naar de gezinsvorming een gratis abonnement voor kinderen af te sluiten. Bibliotheken bijdragen om ontmoeting, ontwikkeling, participatie, tegengaan van lage lettertijd. Jongeren in deze levensfase gebruik blijven maken van de bibliotheek en toekomstige kinderen vaker meenemen naar de bibliotheek. In het landelijk bibliotheekconvenant ook opgenomen is dat wij het gebruik moeten vergroten door het verruimen van gratis bibliotheeklidmaatschappen. En de uitvoering van deze motie bijdraagt aan de gestelde in het nieuwe coalitieakkoord. Namelijk, ook werken we aan een toekomstbestendige bibliotheekvoorziening als plek voor taalontwikkeling, digitale ondersteuning en ontmoeting. Nou, daarom verzoek ik ook het college in overleg met de bibliotheek een gratis abonnement voor jongvolwassenen tot en met 27 jaar beschikbaar te stellen. De bibliotheek te vragen een inspanningsverplichting te leveren om daadwerkelijk meer jongvolwassenen gebruik te laten maken van de bibliotheek. In overleg te treden met de bibliotheek wat de effecten en de daarbij behorende kosten bedragen. En deze op te nemen in de programmabegroting 2730 en deze kosten af te zetten tegen daadwerkelijk gebruik. De gemeenteraad hierover voor de begrotingsbehandeling van november 2026 te informeren. Maar voorzitter, ik besef ook dat na de discussie die al bij eerdere moties gevoerd is, dat de coalitie niet meegaat in deze motie vanwege de verwijzing naar de begroting. En ik wil graag duidelijk maken dat we de motie ontzettend belangrijk vinden. En ik heb ook al met een aantal mede-indieners daarover gesproken. En ik zei in mijn betogen al, financieel staan we er goed voor. En financieel er goed voor staan is geen doel op zich. Inwoners moeten merken dat wat we ermee doen. En daar doet nu een groot deel van de oppositie een concreet voorstel voor. Met deze motie zeggen we niet laten we onderzoeken, maar laten we keuzes maken. En hiermee wilden we graag tegemoetkomen aan een coalitie die daadkrachtig wil zijn. Wat mij betreft is wel duidelijk wie vanavond daadkrachtig is. Maar ik besef ook, en ik kan heel flexibel meebewegen, dat met een tegenstem van de coalitie hij er niet doorkomt. Daarom zou ik ook graag na de discussie straks in overleg willen gaan met de mede-indieners of het stukje van bullet 3 over die programmabegroting eruit moeten halen om toch voor elkaar te krijgen dat we dit nader gaan onderzoeken, zodat we hem alsnog bij de begroting toch in kunnen koppen.
1: Dank u. Mevrouw Drijfhout, dank u wel. Ik kijk de zaal rond en ik denk dat we kunnen concluderen, bijna konden concluderen, dat de wethouder zijn beantwoording mag geven, dat er dan een discussie gaat plaatsvinden. Maar mevrouw Muiselaar wil nu een vraag stellen. CPB, gaat uw gang.
10: Ja, dank u wel. Ik vroeg me af hoe je komt tot de leeftijd van 27 jaar. Want als je kijkt naar de jongerenvoordeelkaart, dat is tot 25 jaar. En die is €32 per jaar. Maar als je dus voor de oudere jongvolwassenen neemt, dan kom je weer in een oudere categorie. Dus als je dan zou moeten betalen aan de bibliotheek per jongvolwassene, dan kom je ook weer hoger uit. Dus waarom de leeftijdsgrens tot 27 jaar?
1: Mevrouw Drijfhout.
12: In die zin is het mij wel een beetje om het even. 27 is een soort van willekeurig gekozen. Ik heb gekeken wat er in andere gemeenten gebeurde. Dat is verschillend. Ik heb ook al via een omweg de vraag gekregen, waarom dan niet 21? Nou, 21 ben je nog volop aan het studeren. Heb je ook nog niet het geld vaak om dan zo'n abonnement te betalen. En ook de koppeling met van in de leeftijd van, nou ja, in ieder geval boven de 25 beginnen mensen ook aan een gezin. Die koppeling, dat je dan als je bij de BIEB komt en lidmaatschap hebt, dat je dan ook makkelijk dus weer je kinderen meeneemt. Dat is ook een mooie koppeling die er dan is. Maar of het 25 of 27 is, wat mij betreft zou ook het college dat met de bibliotheek verder kunnen afstemmen. Wat is het meest effectieve voor de doelgroep? Ik denk overigens ook dat het, als het om de kosten gaat, dat het niet zo heel erg uitmaakt of je op 25 of 27 jaar zit. Want de voorzieningen, die zijn er. Al. Dus je hebt je hele systeem loopt er al op. En ik denk dat dat beperkt
1: is. De vraag was gewoon 25, 21. U heeft geen onderbouwing, maar u heeft een keuze gemaakt. Mevrouw Klein-Woltering, BGL, gaat u verder.
13: Ja, dank u wel, voorzitter. Mevrouw Drijfhout, u noemde net, bij andere gemeenten is dit ook ingevoerd. En u koppelt een gratis lidmaatschap, zeg maar, aan het bevorderen van de leesvaardigheid. Is bekend bij die groepen die dat gratis abonnement hebben gekregen, dat ze echt gebruik maken van dat abonnement en dat ook de leesvaardigheid bevorderd wordt?
1: Dat Drijfhout.
12: Nou, wat ik heb gevonden is dat de meeste gemeenten nog niet ontzettend lang bezig zijn. Dus het gaat allemaal eens bepalen dat de leesvaardigheid bevorderd wordt. Wat wel duidelijk was, en dat was ook uit de presentatie van de bibliotheek, daar kwamen ze aan met cijfers van Staphorst, dat het daadwerkelijk gebruik, want dat is ook wel heel duidelijk, hè? Niet het automatisme doorzetten van die 18-plus abonnement, maar het daadwerkelijk gebruik ook echt aan het toenemen was. Ja.
1: Mevrouw Klein-Woltering, een vervolgvraag.
13: Ja, ik heb nog een vraag, want ik begreep dat ik niet alle vragen zo achter elkaar moet stellen. Dus ik heb nog een vraag. We hebben op 12 mei inderdaad die werkvergadering gehad. En daar werd ook aangegeven, er komt een nieuwe wet, hè, die op 1 januari 2027 ingaat. En daar wordt ook gesproken van de gemeente moet een meerjaren beleidsplan opstellen met de bibliotheek samen. En dat is inclusief een financieel meerjarenperspectief. Zou dit ook niet daarbij meegenomen kunnen worden? Dat je daar afspraken met elkaar maakt van wat vinden wij belangrijk voor de bibliotheek, en het dan op dat moment meenemen in plaats van nu?
1: Mevrouw Drijfhout.
12: Nou, volgens mij zijn we dan juist heel erg op tijd en kunnen we als raad ons college sturen met een opdracht dat wij minimaal dit onderdeel graag daarin willen hebben. We kunnen wel weer afwachten tot het college misschien met de piep in overeenstemming komt dat ze dit erin willen. Ik heb overigens contact gehad met de directeur van de bibliotheek en die zei, ik vind het echt een fantastisch voorstel en ik hoop dat je het erdoor krijgt. Dus vanuit die zijde is er positiviteit. Maar ja, dat moet wel met elkaar besproken worden. Dus hij past er heel goed in, maar laten wij dan aan de voorkant al het initiatief nemen om dit al die richting op te sturen.
1: U mag ze niet allemaal opsparen en één voor één. Hè? De bedoeling is een paar vragen. Mevrouw Klein-Woltering, gaat u verder.
13: Ja, ik snap dat de bibliotheek daar wel enthousiast over is, want dat is wel waar wij mee worstelen. Hè? Die leesvaardigheid en die leeftijd en die gratis abonnement en hoeveel gaat dat gebruikt worden? En hoe gaan we dat dan precies doen? Dat ook de mensen die het abonnement hebben het ook echt gebruiken, zeg maar, zodat het niet een verkapte subsidie is. Want in die zin snap ik dan wel dat de bibliotheek daar enthousiast over is. En als de bibliotheek financieel graag iets wil, dan denk ik dat we op een andere manier daarover moeten hebben met elkaar. Dat is niet echt een vraag, maar meer
1: een. Nee, dat was een mooie reflectie. Dat ben ik met u eens. Ik hoorde er inderdaad geen vraag in, dus ik wou verder gaan met mevrouw Evers van de VVD.
14: Dank u, voorzitter. Mevrouw Dijvold, ik ken u als iemand die graag integraal zaken benadert en afweegt. En dat mis ik in dit verhaal. En daarmee sluit ik aan bij de vraag van mevrouw Klein-Woltering. Als wij in het najaar een integrale afweging moeten maken over een aantal punten die de bibliotheek raken, dan past deze daar prima in. Dus ik zou hem nu niet willen voorschotelen aan het college als zijnde dit moet erin, maar neem hem maar mee. En dan krijgen we hem in het najaar retour en kunnen we daarover besluiten.
1: is eigenlijk ook meer een mededeling. Heeft u echt een expliciete vraag aan mevrouw Drijfhout, of was dat gewoon uw mening namens VVD?
14: Nou, dat is misschien wel een mening. Net als dat ik vind dat we niet moeten praten over een gratis abonnement. Want het is een gesubsidieerd abonnement en het kost geld.
1: Dank u
12: wel. Voorzitter, mag ik er nog wel op reageren? Want anders gaan ze niet mee.
1: Nee, u mag er zeker op reageren. Ja. Maar we zouden u wel dan ook de bondigheid daarin willen zoeken. Heel fijn.
12: Ik ben het met u eens dat het een integrale afweging is. Daarom zeg ik ook onderzoek dit. Dus volgens mij past het qua tijd juist heel erg in dat onderzoek. En heb ik ook al de geste gedaan dat ik het hele stuk over de begroting eruit wil halen. En dat, dan vult dit daar echt ontzettend goed op aan.
1: Nee, dit was bijzonder goed. En nou, laten we wel weten, het is een belangrijk onderwerp. Het is, dat houdt u bezig, Allen. Dus gelet op de reacties. Maar daarmee zijn we wel aangekomen bij de behandeling van de volgende motie. Excuus. Dat is motie 11. En dat is het behoud van de historische uitstraling van de bruggen in Giethoorn. Maar ik kijk ook even de zaal rond of er misschien behoefte is, omdat normaal gesproken dit ook altijd een tijdstip waarin we een kleine pauze inlassen. Willen we nu eerst deze motie starten of willen we een koffiepauze? Behoefte. Ik schors de vergadering voor 15 minuten. 15 minuten.

zijn langzamerhand weer een klein beetje aan het binnendruppelen. Daarmee denk ik ook dat het een mooi moment is dat we verder gaan met de volgende aangekondigde moties. Mijn bril zit op het hoofd. En we gaan verder met motie 11. En motie 11 betreft het behoud van de historische uitstraling van de bruggen in Giethoorn. En die zal toegelicht worden door de heer Holterman van Stem. Meneer Holterman, gaat uw gang.

Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb hier een motie over het beschermd verdorpsgezicht van Giethoorn over de traditionele kleuren van de

0: of vervangende bruggen worden opgeleverd in de kleur die afwijken van de traditionele beeldskwaliteit van dorp. Overwegende dat het behoud van historische en landschappelijke identiteit van Giethoorn van groot belang is voor inwoners, bezoekers en toekomstige generaties. Eenheid in vormgeving van bruggen bijdraagt aan de herkenbaarheid en authenticiteit van het beschermd dorpsgezicht. Nieuwe inwoners niet altijd bekend zijn met de cultuurhistorische tradities en beeldkwaliteitskenmerken van Giethoorn. Het vastleggen van richtlijnen van brugkleuren duidelijk biedt aan eigenaren, vergunningverleners en aannemers. Verzoekt het college op te onderzoeken op welke wijze traditionele kleurstelling van bruggen zwart met witte leuningen binnen het beschermd dorpsgezicht van Giethoorn juridisch kan worden geborgd. Daarbij te bezien of dit kan worden opgenomen in het omgevingsplan, een beeldskwaliteitsplan, welstandscriteria of andere beleidsregels. Als uitgangspunt te hanteren dat de nieuw te bouwen of ingrijpend te vervangen bruggen binnen het beschermd dorpsgezicht worden uitgevoerd in de traditionele kleuren zwart met witte leuning. Dan een daarmee overeenkomende historische kleurstelling. De Raad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2027 te informeren over de mogelijkheden en een voorstel voor te leggen. Een plan van aanpak op te stellen om bestaande bruggen binnen het beschermd dorpsgezicht die niet zijn uitgevoerd in de historische kleurstelling, gefaseerd alsnog terug te brengen naar de traditionele kleurstelling van zwart met witte liggers, leuningen. Dan wel een daarmee overeenkomende historische uitvoering. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
1: Meneer Holteman, dank u wel.
0: Wij zijn trouwens met deze motie die wij indienen, doen we samen met een Forum van Democratie.
1: Dank u wel. De motie is ingediend door Forum voor Democratie en Stem. Ik kijk de zaal rond. Wie wil een reactie geven? Mevrouw Hilbrink, CDA, gaat uw gang.
2: Dank u wel, voorzitter. Ik kan me voorstellen dat het ideaalbeeld is van Giethoorn. Sorry. Om alle bruggen in dezelfde kleurstelling te hebben. Dat onderschrijven wij als CDA ook helemaal. De vraag is eigenlijk even aan meneer Holteman. Hoe denkt u dit te kunnen handhaven?
1: Meneer Holteman.
0: Dank u wel, voorzitter. Wat wij dus aangeven bij verzoekt het college op, zeg maar, dat het wordt opgenomen in een omgevingsplan of beeldkwaliteitsplan, welstandscriteria of andere beleidsregels hier binnen de gemeente, dan staat dat vast. Want deze bruggen, u gaf het zelf wel een beetje aan, van oudsher, inwoners, zeg maar, die weten het. Als die de brug gaan vervangen, zelfs de gemeente, als de gemeentelijke bruggen worden vervangen, die worden al automatisch standaard zwart gemaakt met witte leuningen. Maar de nieuwe mensen, zeg maar, die daar komen wonen, die weten dat niet. Maar het kan vastgelegd worden, maar het is helaas niet vastgelegd. Maar het is wel in 1985, zijn de bruggen en de fondsen aan het dorpsgracht zijn essentieel onderdeel van het rijksbeschermd gezicht van Giethoorn. Dus het hoort er wel bij.
1: Ik vind het een mooi betoog, maar ik heb eigenlijk nog niet echt een concreet antwoord gehoord op de vraag van mevrouw Hilbrink. Zou u daar toch een poging toe willen ondernemen?
0: Dat het wordt vastgezegd in het beeldkwaliteitsplan. Als ik het goed heb gehoord.
1: Dank u wel. Nee, maar dat is een duidelijk antwoord. Daar kan niemand het mee eens of mee oneens zijn. Maar dat is in ieder geval het beeld wat u erbij heeft. Mevrouw Hilbrink.
2: Blijft voor mij nog wel de vraag van hoe gaat u dat handhaven? Ik kan me herinneren dat 40 jaar geleden ongeveer dat wij in Tuk kwamen wonen en dat wij onze kozijnen en deuren et cetera moesten verven in een bepaalde kleur. Omdat dat paste bij de omgeving daar. Als ik na 3 jaar zelf besloot om daar een andere kleur op te gooien, was er niemand die daar op handhaving zat. Ook al was het vastgelegd in de plannen, in de bouwplannen, en had welzijn daar een mening over gegeven. Ik blijf me afvragen van hoe, op welke manier dat te handhaven is. Zeker als we weten dat de capaciteit binnen handhaving niet over is.
1: Meneer Holteman, wilt u daar nog op reageren of gelooft u?
0: Nee, ik kan hier wel op reageren.
1: Gaat uw gang.
0: Dank u, voorzitter. Het kan zeker gehandhaafd worden. Want als er een woning wordt vergund, want de brug moet je aanvragen als die vervangen moet worden. Als er een woning wordt vergund, dan is daar ook bouw- en woningtoezicht bij. En

0: oplevering. Hetzelfde kan bij de bruggen ook gebeuren, want ze worden kaal opgeleverd van de aannemer. En de woningeigenaar zelf moet ze in de kleurstelling vormgeven, zeg maar. En dat kan zeker gehandhaafd worden. Daar zie ik geen probleem in.
1: Meneer Holterman, dank u wel. Ik zie de hand omhoog gaan, mevrouw Evers van de VVD. Ga uw gang.
2: Dank u, voorzitter. Meneer Holterman, kunt u mij een situatie schetsen over welke omvang praten we? Hoeveel bruggen zijn dat bij benadering?
1: Meneer Holterman, heeft u een beeld bij het aantal bruggen?
0: Nou, het aantal bruggen, dat schetst in ieder geval, denk ik wel, 1/4 van de 177 stuks die er in Giethoorn zijn.
1: Dank u wel, mevrouw Klein-Woltering, BGL.
3: Dank je wel, voorzitter. Meneer Holterman, ik heb begrepen dat u van minder regels en dat de overheid zich bij kentaken moet houden. Hoe moet ik dit zien? U wilt nu inwoners op gaan leggen om hun brug in een bepaalde kleur te verven. Hoe past dat in kentaken van de gemeente en minder regels?
1: Meneer Holterman.
0: Ja, dat klopt. Minder regels. Maar dit zit binnen het beschermd dorpsgebied. En net, zeg maar, laat ik het maar zo even in Steenbergenland zo zeggen. Of de gieters, zeg maar. De gieters weten het net wel. En die doen het, zeg maar, automatisch. En dit hoort bij het beschermd dorpsgezicht. En wat ik dus ook aangaf, in 1985 zijn de bruggen daar ook in bijgenomen. En die horen zwart te zijn en de leuningen horen wit te zijn. Dus er zijn eigenlijk geen extra regels. Het zijn regels, maar het hoort eigenlijk bij het beschermd dorpsgezicht. Dat is het.
1: Meneer Holterman, dank u wel. Ik zie geen reacties meer in de stel voordat we verder gaan met de volgende motie. En dat is motie 12, ook van stem. En dat betreft de motie Flex Wonen. Meneer Holterman, gaat uw gang.
0: Ja, dank u, voorzitter. Nou, ik zal maar direct beginnen met het
1: verzoek.
0: Het verzoek, zeg maar. Moeten we dat met het verzoek? Ja, nou, is prima.
1: Nou ja, nee.
0: Maar,
1: u kunt kort even schetsen wat u...
0: Ik zou even, zeg maar, er is gewoon vraag naar woningen. En als de woningen worden gebouwd, dan duurt dat gigantisch lang. Met verschillende bestemmingsplanwijzigingen, et cetera. En flexwoningen kunnen binnen 2 jaar worden gerealiseerd. Maar dat wordt dus niet gedaan. Er wordt niet gebouwd of bewoond, zeg maar, binnen 2 jaar. En er is enorme vraag naar woningbouw. Vandaar dat wij hier met deze motie komen. De Raad gehoord constateerde dat de woningbouwopgave in Steenbergenland groot en urgent is. Uit de perspectiefnota blijkt dat er ambitie is om tot 2031 ruim 1700 woningen toe te voegen. Er tegelijkertijd uitdagingen zijn zoals stikstofproblematiek en langdurige procedures die woningbouw vertragen. Overwegende dat inwoners op korte termijn behoefte hebben aan betaalbare en beschikbare woonruimte. Flexibele woningen en bewezen middel zijn om snel extra wooncapaciteit te realiseren. Het beschikken over eigen grondposities essentieel is en om snel te kunnen sturen op woningbouwontwikkeling. Het tijdig aankopen van gronden in kernen waar woonbehoefte is, vertraging door stikstof en procedures kan beperken. Hiermee sneller kan worden ingespeeld op lokale vraag bij het behoud van regie door de gemeente. Verzoekt het college actief in te zetten op de realisatie van flexwoningen binnen een termijn van maximaal 2 jaar. Per kern in kaart te brengen waar de grootste woonbehoefte ligt en waar versnelde ontwikkeling mogelijk is. Versneld te onderzoeken op welke locaties grondaankoop noodzakelijk en haalbaar is om woningbouw te versnellen. Waar mogelijkheid actief om te over te gaan strategische grondaankopen in kernen met aankoopbare woonaanvraag. En de Raad hierover te informeren met een plan van aanpak en tijdspad. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
1: Meneer Holterman, dank u wel. Mevrouw Welvaart, pro.
4: Dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben goed naar de motie gekeken en we hadden eigenlijk een paar vragen. Ik draai nu zelf ongeveer 4,5 jaar hier mee. En ik heb steeds de boodschap begrepen dat we niet voor flexwoningen gaan, maar voor duurzame bewoningen die permanent kunnen blijven staan. Dus ik vraag me even af waar dat in uw plaatje past. Maar ook hebben we de vragen die u stelt, die zijn eigenlijk allemaal in de werkvergadering in oktober vorig jaar, 7 oktober, hebben we een hele werkvergadering gehad over de uitkomsten van het woonbehoefteonderzoek. En daar staat eigenlijk precies in waar u om vraagt. Dus ik was even benieuwd hoe dat in uw plaatje past.
1: Meneer Holterman.
0: Flexwoningen zijn duurzaam. Flexwoningen kunnen binnen 2 jaar gerealiseerd worden. Zeg maar de sleutel kunnen krijgen en daar kan men wonen. Veel jeugd woont nu nog bij ouders, krijgt nog steeds geen woning en dat duurt allemaal te lang. Als er een grondaankoop is op eigen grond is en waar de bestemmingsplanwijziging moet dan gebeuren, grondonderzoek moet dan gebeuren en noem maar op allemaal. De infra moet aangelegd worden. Dat duurt nog jaren zeg maar, voordat daar eigenlijk de schop de grond in gaat. Als je deze flexwoningen daar gaat realiseren, die mensen die kunnen daar direct gebruik van maken. En als die een kavel daar krijgen of uitgeloond worden krijgen, of die kopen daar een kavel en de woning wordt gebouwd, kunnen zij verhuizen naar die woning. Als het bouwproject klaar is, kunnen die flexwoning weer hergebruikt worden, verplaatst worden naar een andere kern of hier in Steenwijk rondom, kunnen ze weer hergebruikt worden. Dus het is duurzaam en het is niet...
1: Interruptie, mevrouw Welvaart. Meneer Hotman, probeert u toch ook antwoord te geven op de gestelde vraag?
4: Ja, ik ben eventjes benieuwd wat voor u dan de termijn voor een flexwoning is. Hoeveel jaar kunnen mensen daar dan blijven wonen voordat er een andere woning gevonden moet worden?
1: Meneer Hotman.
0: Dank u. Ja, een flexwoning mag maximaal ook 15 jaar staan. 15 jaar mag men daar gebruik van maken. Maar ik hoop wel, als er zoveel flexwoningen bewoond worden, dat hier binnen, of tenminste het college, zeg maar, in versnelling gaat om de woningbouwkavels uit te geven. En een versnelde procedure daarin. En dat de mensen eerder in hun eigen woning kunnen wonen.
1: Meneer Holteman, dank u wel. Ik kijk naar de heer Lohman, VVD.
5: Ja, dank u wel, voorzitter. De VVD heeft altijd gepleit voor zet in op permanente bewoning. Omdat ja, we kunnen onze ambtelijke capaciteit maar 1 keer inzetten. Tegelijkertijd moet je ook altijd openstaan voor nieuwe ideeën en argumenten. Dus ik ben ook een beetje op zoek. Misschien is er iets nieuws in uw betoog. Want we hebben ook gekeken, bijvoorbeeld in de As heb je de Groene Dijk. Dat is een succesvol project. Eén van de weinigen helaas. Maar dat is het een aanvulling op. Maar daar heb je er wel plek voor nodig. En daarbij komt, het Rijk stelt daar eisen aan, bijvoorbeeld een mix van bewoningsstatushouders, jongeren en spoedzoekers bijvoorbeeld, hè, in dit geval. Dus, maar het staat of valt, hebben we de plek voor? En willen we daar plek voor opofferen waar we nu bijvoorbeeld permanent willen bouwen? Dus de vraag aan u is, zien wij bijvoorbeeld een plek over het hoofd? Heeft u suggesties waar dit zou kunnen? En dan om ons te overtuigen van, hey, dat is een plek, daar zou het kunnen. En dan gaat het niet ten koste van permanente bewoning. Dan zouden we eventueel voor openstaan. Dus ik hoor graag uw antwoord daarop.
1: Meneer Holteman.
0: Ja, er zou zeker plek zijn. Er zijn ontwikkelingen zeg maar, voor Tuk meer uit te breiden. Niet het van Herwijnen, maar de andere locaties wat de wethouder is aangegeven. Daar worden...
1: Ik zie de heer Lohman wil eigenlijk een interruptie doen.
5: Ja, dit is een specifiek, dit is permanent. De een is van een projectontwikkelaar, de ander is van de gemeente. Dus, en dan moet u toch ook tegemoetkomen aan die oproep om die mix te hanteren. Ja, dan blijven wij zeggen, zet in op permanente bewoning.
1: Dank u wel. De heer Schrijver, CDA.
6: Dank u wel, voorzitter. In de basis sympathiek, omdat we hebben deze vandaag al eerder gezegd, wees creatief in het zoeken naar oplossingen voor woningbouw. Dus daar past hij zeker in, hè, die flexwoningen. Maar het CDA vraagt zich wel wat af van voor welk probleem is er nou precies een oplossing? Wij hebben ook eerder vandaag een motie ingebracht van wat zijn nou precies die knelpunten? En ik denk in het verlengde daarvan ook, kijk, flexwoningen zijn volgens mij een oplossing voor op het moment dat je iets niet snel gebouwd krijgt. Maar als je ergens geen stroomaansluiting hebt of je hebt geen vergunning voor een weg of wat dan ook, dan kun je ook geen flexwoning neerzetten. Dus het is wel eerst, zeg maar, voor mij gewoon van belang om te weten van wat is waar mogelijk. En misschien dat er in een heel specifiek geval een flexwoning een oplossing is, maar volgens mij is dat nog helemaal niet bekend wat daar waar nou precies, zeg maar, of dit invulling geeft aan een behoefte wat er nu niet is. Is stem dat met het CDA eens?
1: Meneer Holteman.
0: Qua nusvoorziening, dat ligt eraan. Dat kan zeg maar uitgezocht worden waar er zeg maar wel een belemmering is. Maar ik neem aan dat het college wel zo helder is waar ze nu ook woningbouw willen realiseren. Dat ze dat weten waar ze de snelste zeg maar dat kan zeg maar. Nou, dat kan dus bij flexwoningen en dat kan dus ook. En waar dus echt de vraag is zeg maar, dan kunnen binnen 2 jaar kunnen deze woningen worden gerealiseerd. En geen enkele duurzame woning wordt binnen 2 jaar hier in de gemeente Steenwijkerland zelf gerealiseerd. En daarom willen wij graag de mensen die graag onderdak willen of uit het ouderlijk huis willen, bij de ouders, zelf onderdak aanbieden en dan verder doorstromen naar een duurzame of een andere grote koopwoning.
1: Meneer Schrijver heeft een verduidelijkende vraag, volgens mij.
6: Maar het feit dat een permanente woning niet binnen 2 jaar wordt gerealiseerd... wordt veroorzaakt door een aantal problemen... waarom flexwoning waarschijnlijk ook grotendeels tegenaan loopt. Is dat zoals die vergunning, zoals zeg maar, een stroomaansluiting... is de stem dat met het CDA eens?
1: Meneer Holtman, bent u het met CDA eens?
0: Nee, dat ben ik hier niet mee eens.
1: Dank u wel. Dan gaan we nu verder met mevrouw Elgersma van D66.
7: Dank u wel. Nou, misschien bent u het dan met de D66 eens. Ik hoor eigenlijk 2 argumenten bij u over de flexwoning. Enerzijds de snelle bouw. Nou, dan sluit ik eigenlijk aan bij het CDA van... ja, is dat inderdaad met permanente woningen niet mogelijk? En wat is dan de reden daarvoor? Wij zijn ook voorstander van snelle bouw. Trouwens, ze komen tegenwoordig al in 4 dagen uit de fabriek. Hè, dus het bouwen zelf is het probleem helemaal niet. Je zit inderdaad met andere knelpunten. En het andere argument wat u zegt is dat het tijdelijk is. En dat vind ik wel een hele ingewikkelde. Want als je nu zegt, er is een woonbehoefte. We moeten heel snel tijdelijke woningen neerzetten. En stel, we gaan dat op meerdere plaatsen in de gemeente doen. Waar blijven die woningen dan over 15 jaar? Want het zijn goede woningen. Mensen moeten erin kunnen wonen. Ze moeten veilig kunnen wonen. Dat is zo tegen mijn duurzaamheid. Principe om te zeggen van over 15 jaar verbranden we ze dan maar of zo. Of we breken ze af en wat doen we met al die grondstoffen die erin zitten. Dus de tijdelijkheid, dan zou ik zeggen, ja, doe het dan op locaties waarbij je die tijdelijkheid gaat omzetten, bijvoorbeeld in een bestemmingswijziging. Maak er dan een recreatieparkje van of maak er iets anders van. Maar ga niet zeggen het is voor de tijdelijkheid. Want je kan er daarna nog steeds wat mee doen. Dus wat dat betreft is mijn vraag aan u van met welke argumenten wilt u deze motie nou doorzetten? Gaat het echt om snel bouwen? Want dan sluit ik aan bij het CDA. En gaat het om de tijdelijkheid? Dan zeg ik, ja, tijdelijkheid is voor mij geen optie. Tenzij u dit kon toelichten van, ja, daarna kun je er ook nog iets mee... na die 15 jaar.
1: Meneer Holterman, een paar vragen die redelijk concreet zijn. Misschien ook een concreet antwoord.
0: Ik doe mijn best, voorzitter. Het is een soort doorstroom, woning. En wat wij bedoelen met tijdelijk, en misschien is dat het verkeerde woord daarvoor. Het is zeg maar een soort wachten, bushalte is het niet, zeg maar, wachten zeg maar op dat waar de grond bouwrijp wordt gemaakt, zeg maar, die mensen toch eerder onderdak willen geven. Die hebben een bouwkavel gekocht, of die gaan een bouwkavel kopen, of een ander huis kopen op die nieuwe woonlocatie. Die kunnen daar 4, 5 jaar lang, zolang als het duurt. Met de wet en regelgeving, met regels, kunnen daar wonen. Zo gauw als het huis klaar is, kunnen zij uit die woning. Na die 15 jaar, wat ik dus antwoord heb gegeven... dat 15 jaar lang op dat dorp, in die kern, op dezelfde plek... mag het maar maximaal 15 jaar, maar het kan verplaatst worden. Als het bijvoorbeeld staat in Oldemarkt, dan kan het naar Kalenberg... of dan kan het naar Blankenham verhuisd worden. Dus die woningen die gaan veel langer mee. En het gaat er gewoon om dat de dorpelingen die in het dorp willen blijven wonen... die kunnen in hun eigen dorp blijven wonen. En dan kunnen ze wachten, als het niet te lang duurt... helaas duurt het veel te lang, op een bouwkavel.
1: Mevrouw Elgersma, D66.
7: Ja, voorzitter, maar die woonbehoefte die is nu. Die is nu over heel Nederland. Dus dan zouden we eigenlijk in heel Nederland overal flexwoningen moeten plaatsen. Die we over 15 jaar weer gaan verplaatsen. Terwijl de demografie, als je goed kijkt... dan is ons sterfteoverschot is sinds 2022 al hoger dan ons geboorteoverschot. Dat heb ik het over de autochtone bevolking. Dus we groeien door migratie. En onze instandhoudingscijfers... of ons instandhoudingspercentage ligt onder de instandhoudingsnorm. Dus we houden onszelf ook niet meer in stand... Dus over een tijdje krijgen we een hele andere demografische situatie. Nou, dan moeten al die flexwoningen ergens naartoe. En dan heb ik zoiets van, oké, dat is prima dat we dat nu gaan doen... maar waar gaan we ze dan voor gebruiken? Kunnen we er dan recreatieparken van maken? Want ga daar wel over nadenken. Want we bouwen voor 50 jaar of voor 60 jaar... en niet om na 15 jaar de bende op te branden.
1: Mevrouw Elgersma, dat is een soort reflectie die u meegeeft aan de heer Holterman... om daar in ieder geval even over na te denken. Ik zag de heer Terhorst ook al een paar keer de hand omhoog steken. De heer Terhorst, Forum voor Democratie.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wil me eigenlijk aansluiten bij de VVD. Wij zijn ook voor permanente bewoning. Maar een crisis vraagt wel om oplossing. Daarom vind ik het best wel een sympathiek idee... Dat dit tijdelijk zou zijn, ja, dat is voor ons niet een heel groot probleem. Je moet het weer afbreken, dat snap ik ook. Daar zijn kosten mee gemoeid. Windmolens zijn ook tijdelijk. Hebben een aantal andere partijen geen probleem mee. Er moet ook afgebroken worden, maar dat is even een zijstapje. Ik heb 2 concrete vragen. Klopt het wat de VVD eigenlijk oppert... dat
9: hier een mix moet zijn van statushouders, van andere woningzoekenden. Kan meneer Holterman daar antwoord op geven? En de tweede vraag is, ja, ik had een idee bij flexwoningen, een soort containerwoning. Maar als ik dat opzocht, dan zijn het best wel hele mooie woningen. Mijn vraag is, omdat het ook tijdelijk is, wat kost dit eigenlijk, zo'n flexwoning, om dat neer te zetten? Dus twee concrete vragen.
1: Meneer Holterman, gaat uw gang.
0: Nou, wij zouden gaan eigenlijk voor het eerst, zeg maar, als dat kan en mogelijk is, via de bestaande regels, zeg maar, wat ook in Bas Gursloot wat gedaan wordt, voor eigen inwoners. Als het niet kunnen ontkomen, dan is dat heel jammer. Dan is het volgens mij een zoveel procent, zeg maar, is voor de statushouders. Daar moeten wij eraan voldoen. Maar dan staan we nog voor het grootste gedeelte samen voor onze eigen inwoners. En een soort flexwoning zit er tussen de, nou, dat kan variëren. Zijn een soort containerwonings van hout of van metaal. Is dat tussen de 70 en 100.000 euro.
1: Meneer Terhorst.
9: Ja. En over wat voor flexwoning heeft u dat? Heeft u het over in dit voorstel? Want ik hoor nu houten containers noemen. Ik heb ze zelf gezien, nou, die zagen er prachtig uit. Ja. Dat leken wel complete woningen. Ja. Ik denk dat je dan niet praat over 70.000 euro. Dus mijn vraag is, hoe ziet u dat voor u? Welke soort woningen wilt u hier realiseren?
1: Meneer Holterman.
0: Flexwoningen die verplaatsbaar zijn, dat zijn dus die woningen. Geen gemetselde woningen, want dat is, kom ik met mevrouw Elgersma terug. Dan na 15 jaar, zeg maar, worden ze afgebroken. En wat de andere partij voor mij pro zei, dat is niet duurzaam.
1: Ik concludeer dat er voldoende uitwisseling heeft plaatsgevonden rondom de motie flexwoningen en ga verder met motie nummer 13. Meneer Daan, we gaan verder met motie nummer 13. Er is voldoende wisseling geweest waar u nu ook van andere fracties uw mening kan vormen. En anders doet u uw vraag straks maar eventueel bij de beantwoording van de wethouder. We gaan verder met een toekomstbestendig MFC in Kuinderen. Meneer Holterman, gaat uw gang.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Multifunctionele centra zijn heel belangrijk voor STEM, zeg maar, en andere partijen ook wel hier in onze gemeente. Afgelopen jaren en periodes daarvoor zijn er diverse verbouwd en vernieuwd. Nu speelt er in de Kuinderen iets af waar ze in zwaar weer komen. De slager is eruit, de supermarkt is eruit. Daar zijn ze mee bezig, toch misschien met Wetland wonen, om daar woningen in te realiseren. Maar ze zitten ook nog met de sportzaal. En wij willen graag vragen aan het college in verband met deze motie die ik nu voorlees. Het MFC in Kuinderen heeft een belangrijke voorziening, is voor leefbaarheid en sociale samenhang in Kuinderen. Het MSC te maken heeft met het financieel tekort. Dit tekort mede wordt veroorzaakt door de verdeling, wat ik dus aangaf, van de VWE-lasten, waarbij het MFC relatief zwaar wordt belast door de omvang van de gehuurde oppervlakte. Dit probleem is ontstaan doordat de commerciële functies, zoals de dorpslager en de slager, zijn weggevallen. Het van groot belang is om maatschappelijke voorzieningen, zoals het MFC, in stand te houden. Het MFC zelf met oplossingsgerichte komt om het tekort structureel op te lossen. Het realiseren van woningen in de huidige winkelruimte kan bijdragen aan een duurzame exploitatie, waarbij het wetlandwonen als verhuurder een rol kan spelen. Het overdragen van de gymzaal aan de gemeente een mogelijke oplossing is om de lasten voor de MSC te verlagen en tegelijkertijd het behoud van de voorzieningen te waarborgen, wat dus ook belangrijk is. In overleg verzoekt het college in overleg te gaan met het bestuur van de MSC, Kuinderen en betrokken partijen, waaronder Wetland Wonen, de mogelijkheden te onderzoeken om woningbouw binnen het bestaande pand te realiseren en de gymzaal over te nemen door de gemeente. Daarbij de financiële en juridische consequenties in beeld te brengen en de raad hierover te informeren met een concreet voorstel. En gaat over tot de orde van de dag.
1: Meneer Holterman, dank u wel. Ik zeg de hand omhoog aan mevrouw Welvaart. Pro, gaat uw gang.
4: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben even nieuwsgierig. Ik ben zelf bij de ALV in Kuinderen geweest. En ik heb dat vanmiddag ook nog even geverifieerd bij de gebiedscoördinator. Maar alles waar u om vraagt is al gaande. Dus er zijn al gesprekken met Wetland, er worden daar al woningen gepland. Ook het overnemen van de gymzaal, dat hele traject is al gaande. Dus ik denk dat de motie overbodig is.
1: Dank u wel. Dat is niet een vraag, wat het meer retorisch is. U denkt dat de motie overbodig is, of vraagt u dat nu aan de heer Holterman? Is dit niet overbodig?
4: Nu hij dit hoort, denkt hij ook dat de motie overbodig is.
1: Dank u wel, mevrouw.
0: Dank u, voorzitter. Nou, ik hoor het graag van de wethouder. We hebben deze mensen ook in de fractie op bezoek gehad. En toen kwamen ze met deze problemen. En voor ons is niet bekend, zeg maar, of de oplossing is al gevonden dat hun hier uit het zwaar weer, zeg maar, uit het water zijn.
1: Meneer Holterman, dank u wel. We gaan verder met Jeroen, met meneer Van Duivenvoorde van de VVD.
10: Dank u wel. Allereerst, kijk, er staat daar een supermooi dorpshuis, een aantal jaar geleden neergezet, waar eerst inderdaad die slager in zat, een supermarkt, dorpshuis, sport, in een kern wat best wel ver afstaat van grotere steden. Hè. Veel kinderen daar vandaan, die gaan Emmeloord op school, best wel een stuk weg. Dus dat daar nu een andere situatie is en dat we daar dus moeten gaan kijken van hoe gaan we dat exploitabel goed oplossen, dat is denk ik, staat buiten kijf. En ik denk dat de hele raad dat vindt. En daarom is volgens mij ook zo dat het college er al mee bezig is om het inderdaad, wat mevrouw Welvaart zegt, om daar nu die andere invulling voor te vinden, zodat het dorpshuis in ieder geval financieel boven water blijft. En ik heb toch ook het idee dat u dat eigenlijk wel wist, dat dit overbodig was. Dus ik wil eigenlijk ook wel vragen van waarom dient u eigenlijk deze motie in?
1: Meneer Holterman.
0: Toen deze motie gemaakt is, zeg maar, ik wist het niet. En daar ben ik heel eerlijk in, anders had ik de motie zeker niet ingediend. Want dan was het betoog, zeg maar, hier al afgelopen.
1: Dank u wel. Ik hoor daar ruimte dat op het moment dat de wethouder beantwoordt dat hij er al mee bezig is, dat u misschien wat anders gaat doen met de motie. Maar dat laat ik aan u. Meneer Wietsma, BGL, gaat uw gang.
11: Mijn hart stroomt over van vreugde, van zoveel warmte voor Kuinderen. Dat zult u begrijpen, voorzitter. Dank u wel. En dank aan de andere fracties met zoveel mooie woorden. Dank ook aan meneer Holtema voor het agendapunt. Want het kan niet vaak genoeg op de agenda staan wat mij betreft. Het dorpshuisgedeelte van het dorpshuis in Kuinderen, dat wordt gedraaid door talloze vrijwilligers. En er zit inmiddels een goed bestuur op. En die hebben hun financiën redelijk op orde. Maar die zitten inderdaad met die sporthal in hun maag. Maar wat andere fracties ook al aangaven, is dat wel degelijk gesprekken plaatsvinden met Wetland en met de gemeente hierover. En die contacten heel als positief worden ervaren. Dus ik ben met name dank voor uw agendapunt, zodat het ons de mogelijkheid geeft om de wethouders even te vragen hoe dat precies voorstaat, zodat iedereen de tijdlijn weer helder heeft. En dat het ook duidelijkheid biedt aan de mensen in Kuinderen, waarvan er ongetwijfeld een aantal voor de televisie zitten vanavond.
1: Meneer Wietsma, bedankt voor de suggestie, want ik zag een hoop instemmend geknik. Meneer Holterman, wat vond u ervan?
0: Ik vond het prima.
1: Nou, dat zijn we helemaal met elkaar eens. We raken steeds beter op deze manier op elkaar ingespeeld. Maar is er nog iemand anders die op deze motie wil reageren? Want anders wou ik eigenlijk gewoon overgaan naar de beantwoording van de moties. Meneer Holterman, dank u wel. U mag weer plaatsnemen.

0: zijn even in overleg hoe we nu het een beetje efficiënt gaan laten doen. Of we nou de wethouders die de motie... de heer Gernaert komt als eerste naar voren. Ik zou het voorstel willen doen dat de heer Gernaert in één betoog alle bij hem behorende moties gaat beantwoorden. Dat is heel fijn. Nou, dan gaat dat met gezwinde spoed door. Meneer Gernaert, gaat uw gang.
1: Dank, voorzitter. En u had het zelfs over gezwinde spoed.
0: Even voor de volledigheid dat u hier naartoe kwam lopen, hè, met gezwinde spoed. Hè. U mag gewoon uw tijd nemen voor de beantwoording van de moties. Want er is ook ruim de tijd genomen om ze toe te lichten. Dus het zou zonde zijn als u dat met een...
1: Ik zal het niet afroffelen, voorzitter. Het gaat om motie 1. Dat is de motie aanpak peukenfilters. En u roept dan op om aan te melden als supporter... en de pilot in Utrecht als leidraad te gebruiken. Het college kan... dat opzetten van de pilot zoals in Utrecht niet ondersteunen... maar wil wel inzetten op communicatie en dan vooral via social media. Want om het gedrag te veranderen is een campagne belangrijk, maar niet afdoende. Want gedragsverandering is best heel lastig. We kunnen gebruik maken van de toolbox van afval circulair... en daarmee hebben we communicatiemiddelen die we in kunnen zetten... En een deel van de zwerfafvalvergoeding... die wordt ingezet voor de zwerfafvaldagen... al van de Stichting Duurzaam Steenwerkerland. Dus het eerste punt wat u vraagt... ook aanmelden op de campagnewebsite... daar kunnen we ook mee instemmen. Voorzitter, er wordt gezwaaid...
0: We zwaaien aan de overkant, zeggen ze wel eens. En ze zwaaiden daadwerkelijk. Maar ik kijk even naar de indiening van de motie. Mevrouw Welvaart, gaat uw gang.
2: Dank u wel. Ja, ik wilde even aangeven dat wij de tweede bullet veranderd hebben. In eerste instantie was inderdaad de oproep om een pilot hier op te zetten in Steenwijkerland. Maar we hebben die aangepast in naar gebruik maken van de resultaten van de pilot van Utrecht. Dus dat is eigenlijk wat u ook al aangeeft. Want daarin wordt duidelijk gemaakt op welke manier je het beste communiceert... om de mensen bewust te maken van hoe ze hun sigarettenpeuken moeten verwijderen, zeg maar.
1: Dan zullen we beide punten uitvoeren zoals u gevraagd hebt.
0: Maar ook,
1: dan hebt u bij deze een toezegging.
0: Nou ja, is het, wat is uw reactie hier, meneer Gernaert? Stelt u nu voor om de motie niet in stemming te brengen... maar doet u een toezegging? Want dan kijk ik naar de indiener van de motie.
1: Dat is aan de indiener van de motie. Bij deze hebt u een toezegging. Maar als u de motie alsnog in stemming wilt brengen... dan hebt u de toezegging niet. Want zo is dat dan officieel. En dan kan het college de motie naast zich neerleggen... maar ik verwacht niet dat dat gebeurt.
0: Mevrouw Welvaart.
2: Ja, ik ben niet zo thuis hierin... maar kunnen wij daarover nadenken en overleggen... met de andere indieners in het reces zo meteen... of moeten we daar nu over beslissen?
0: Lijkt mij een goed voorstel. Gaat u verder met de tweede motie.
1: Motie 2. Motie 2, dat is een motie die bij mij heel veel herkenning opriep... Die heette toen de motie Hoog over Lelystad. En die is op 12 november 2024 aangenomen. En daar is ook uitvoering aan gegeven door een brief te sturen naar de regering en de toenzittende Tweede Kamer. En de strekking daarvan was hetzelfde als wat u nu voorlegt. Gezien de impact op de leefomgeving van mens en dier... is de gemeenteraad van Steenwerkerland van mening... dat er geen ruimte is voor verdere commerciële uitbreiding van Lelystad Airport... zolang deze negatieve gevolgen blijven bestaan. Nou, u hebt dat zelf ook al aangegeven... dat op dit moment wordt het besluit van de provincie Overijssel... dat gaat, is gericht op een natuurvergunning... op een milieueffectrapportage en oplossing voor de laagvliegroutes... De motie Hoog Overijssel van november 24 is in het bezit van de provincie Overijssel. Net als de moties van de gemeente Zwolle en die van Dalfsen. Er waren drie moties. En Ja, eigenlijk zien wij als college geen meerwaarde om deze motie ook te sturen. Maar als u zegt, ik wil graag dat u ook dit nu nog een keer doet, dan zullen we daar uitvoering aan geven. Dus dat is aan u. Als u dus de motie in stemming brengt en de motie wordt aangenomen, dan zullen wij dat uitvoeren. Dan kom ik bij motie 3. En dat is de verlichting voet- en fietspad Toutenburgerpad. En hoewel ik veel begrip heb voor de argumenten zoals deze aangedragen zijn, kunnen we eigenlijk deze motie als college alleen maar ontraden. Want de uitgangspunten die gebaseerd zijn op de beleidsvisie openbare verlichting, dat is voor vrijliggende fiets- en voetpaden geldt het uitgangspunt niet verlichten tenzij. En dat is beleid wat 24 juni vorig jaar door de Raad is aangenomen, vastgesteld. Dus daarmee gaan we in tegen ons eigen beleid. En ik begrijp uw oproep. En misschien dat er ooit nog wel een keer een verandering in komt, maar op dit moment is dit beleid en het college voert het beleid uit. En daarmee moeten we toch de motie ontraden. Dan kom ik bij motie 5. Dat is de motie in kaart brengen gevolgen stikstofbeleid 2026. En dat is gericht op de brief van afgelopen vrijdag. En u roept dan het college op om op korte termijn actief in gesprek te gaan. Nou, we zitten al bovenop. Ik heb u gezegd, zaterdag was de minister in het gebied. We hebben aandacht gevraagd voor de boeren. We hebben hem uitgenodigd voor een gesprek en dat heeft hij ook toegezegd dat hij na de zomer terugkomt. We praten ook volop met de provincie, bij wie een groot deel van de uitwerking van de brief komt te liggen. En ik ben vanavond nog gebeld door de gedeputeerde dat het Haaksbergerveen en de Weerribben beide prioritaire gebieden zijn waar de provincie maatwerk voor wil uitvoeren. En daar komen ze na de zomer op terug. Nou, dat is een bericht van een uur geleden. We gaan met betrokken partijen in gesprek over de gevolgen van deze brief. Een eerste bestuurlijk overleg met LTO, dat staat voor komende maandag gepland. En we gaan u ook informeren, actief. We komen na de zomer met een informatiebrief aan de Raad. Wat is dan concreet en wat kunnen we dan duiden? We verwachten dat we dan ook de betekenis van prioritair gebied zijn scherp hebben. En we zijn hier al over in gesprek met elkaar. U hebt ook een datum erin staan van 1 februari 2027... om dan de gevolgen duidelijk te hebben. Dat zal niet gaan lukken. De brief geeft niet overal duidelijkheid op hoe om te gaan met de zone van 500 meter. Mogelijk dat het telefoontje van vanavond een versnelling biedt dat we u op 1 februari 2027 wel meer kunnen vertellen, maar die garantie kan ik u absoluut niet geven. Het Rijk geeft ruimte voor maatwerk en voor een afweging per provincie. En Rijk en provincie werken stapsgewijs zaken uit. En wij weten niet met welke snelheid dat gaat. Dan is het ook nog de vraag of een aanpassing van de omgevingsvisie nodig is. We hebben dit jaar een omgevingsvisie vastgesteld en een toekomstvisie op landelijk gebied. Daarbij is al uitgegaan van een stikstofopgave. Maar het kan zijn dat de maatregelen vragen om een aanpassing van het beleid of van de regels. Dat weten we nu nog niet. Maar zodra dat soort vragen aan de orde zijn, zullen we u daarvan informeren en bij betrekken. Dat eigenlijk ten aanzien van motie 5.
3: Ik zie een hand omhoog gaan van de heer Van Beekhuizen. Meneer Van Beekhuizen, CDA, gaat uw gang.
4: Dank u wel, voorzitter. Dank u wel ook voor de uitleg, wethouder. Ik wil even reageren ten aanzien van het vijfde punt, uiterlijk 1 februari 2027 hierover te informeren. Ik kan me goed voorstellen dat het dan onmogelijk is, wat u ook aangeeft, om alles tot in detail, precies te vertellen hoe de wereld dan in elkaar zit of hoe in de wereld eruit komt te zien. Maar u kunt op dat moment wel informeren wat de stand van zaken is, toch?
3: Wethouder.
1: Meneer Van Beekhuizen, het blijft niet bij één keer informeren. U hebt aangegeven dat dit van grote impact is voor ons gebied En daar zijn we van overtuigd. Dus wij blijven u informeren. Ik hoop dat dat voldoende is.
3: Dank u wel, wethouder. Toch even voor de volledigheid. Wat is nu het standpunt van het college ten aanzien van deze motie? Wilt u hem in stemming brengen? Ontraadt u hem? Vindt u hem overbodig?
1: Hij is eigenlijk overbodig omdat we alle punten die gevraagd worden eigenlijk uitvoering aangeven.
3: Dank u wel.
1: En dan heb ik nog motie 9. Dat is de motie Steenwijkerland op weg naar fietsgemeente van Nederland. Ik heb ook de discussie hier in de raad gevolgd. En ik had in eerste instantie ook de gedachte, mevrouw Drijfhout, die wil te Bergen van de plaats stoten en die wil de fietsgemeente 2027 worden. Want dat is in 2026, is dat te Bergen. Misschien kan dat wel, want eigenlijk is de omgeving hier wordt op dezelfde kwaliteit gewaardeerd als de omgeving van te Bergen. Maar als je gaat kijken naar de Fietsersbond, die beschrijft het fietsgeluk per gemeente. En wij scoren net als te Bergen allebei in de hoogste categorie. Dus wij hebben hier best al heel veel. En de vraag is ook al geweest, waar moeten we nog meer een fietspad aanleggen? Nou, dat was uw intentie niet. Dat is mij duidelijk. Als ik uw verzoek bekijk, dan vraagt u om een plan van aanpak. En in alle eerlijkheid, dat gaat ons als college te ver. Er is al een fietsplan. Normaal gesproken zouden de claims bij de PPN gedaan worden ten aanzien van de uitbreiding van fietsvoorzieningen. Dat is omdat dit een beleidsarme PPN is, komt dat bij de begrotingsvergadering. Maar u vraagt om kwalitatief hoogwaardig en goed onderhouden fietspaden. Nou, dat begrijpen wij ook. Maar ja, we hebben wel afgesproken een basisniveau en dat is een 6. En dat betekent gemiddeld een 6, dus dat betekent dat het pad ook wel eens slechter is. En als we echt dat basisniveau op gaan krikken, dan gaat daar veel geld mee gemoeid. En dat kunnen we op dit moment in ieder geval niet toezeggen. Dus ik begrijp met name, u vraagt aandacht voor de openbare ruimte. U vraagt om veilig en goed begaanbare bruggen. Nou, dat moet ook. Veilig is sowieso een eis. Voldoende rustpunten, ja. Ik ben het wel met u eens. Er staan op diverse plaatsen bankjes die toch eigenlijk wat in de luie stand staan, zeg maar. Daar kun je beter op slapen dan dat je erop kunt zitten. Ze zakken weg. Soms zijn ze ook moeilijk bereikbaar. Dat geldt ook voor watertandpunten. En ik heb al aangegeven, openbare ruimte, dat is echt een aandachtspunt op dit moment. En daar komen we ook zeker met een antwoord op. De ambitie en maatregelen waar mogelijk mee te nemen in toekomstige investeringsagenda, ja, dat is eigenlijk al wat we doen. Dus het plan van aanpak, dat willen we echt ontraden. Maar de andere zaken, daar hebben we zeker aandacht voor. Watertandpunten, heb ik u al gezegd, daar krijgt u nog een toelichting op waar nog watertandpunten gepland zijn. En daarmee ben ik aan mijn laatste motie, voorzitter.
3: En dat ben ik met u eens, wethouder. En we gaan verder met wethouder Smit. Dank u wel, wethouder Gernaert.

0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik mag ook 5 moties namens het college van een antwoord voorzien, of in ieder geval een duiding. Te weten, te beginnen met motie nummer 4... meer openbare en toegankelijke toiletten in de gemeente Steenwijkerland. Ik moet eerlijk zeggen, we worstelden er nog wel een beetje mee, hè, want we wilden niet... De vakafdeling die over het maatschappelijk vastgoed gaat, die heeft het behoorlijk druk. Dus ik denk, waar sturen ze nu mee op pad? Hè? Het is een voorverkenning van gemaakt. En tegelijkertijd, hoe langer we erover spraken, hoe meer verhalen er kwamen van mensen die inderdaad aan de lijve ondervinden wat het betekent dat er weinig toiletten beschikbaar zijn. Dus de strekking en de oproep, die herkennen we helemaal. En ik heb jullie debat, of in ieder geval jullie gesprek, met veel plezier gevolgd. Want mevrouw Lampen kwam vervolgens met een suggestie om daar wellicht een student mee aan de slag te laten gaan, een inventarisatie te doen. En daar, nou, u vraagt ook niet een hele korte termijn, hè, dus een Q1 2027 uur over te informeren. Dus als wij hem zo mogen lezen dat wij een student deze opdracht geven, die opdracht moeten we nog schrijven, die moeten we nog uitgeven, goede student vinden, die moet begeleid worden. Maar als we het op die manier op kunnen vatten, dan lijkt me dat eigenlijk een hele mooie motie. Dus ik kijk ook even naar mevrouw Muislaar en de mede indieners, zeg maar. Hè. Dus als we hem als een studentenopdracht weg mogen zetten, dan lijkt ons dat een hartstikke leuke voorstel. Dan gaan we ermee aan de slag.
1: Ik zie een stemmend geknik, wethouder. Dus gaat u vooral verder met motie nummer 2.
0: Ja, motie nummer 2 is dan motie nummer 6. Maar inderdaad, de tweede die ik mag behandelen, dat is die van het CDA. Knelpunten bij projecten in het fysiek domein. Nou, ook in die discussie hier in de Raad kwam alles wel zo'n beetje voorbij. Hè? Want we willen natuurlijk niet dat onze mensen aan de slag gaan met het invullen van grote Excel-lijsten die op het moment dat je ze invult, dat dat alweer achterhaald is. En op het moment dat we het bij jullie hebben liggen, dat zeker zo is. En in alle eerlijkheid, ik heb ook met de heer Schrijver er wel contact over gehad. Ik zou ook heel graag als college zo'n live bord willen waarop je de actuele ontwikkelingen ziet en dan ook nog in samenhang met elkaar. Wat doet dat? Is de totaliteit qua financiën? En die dan de dilemma's daar automatisch uit naar voren brengt. Maar het is een beetje utopie in een gemeente als Steenwijkerland. En nu werkt volgens mij bij de provincie. Ook daar is het volgens mij heel erg lastig. Want daar heb ik ook wel eens gewerkt aan die kant. Dus de wens snap ik heel erg. Ik denk ook wel van, ja, is dat nou een raadsbevoegdheid of een raadsinformatie die je wilt delen? Of is dat meer collegesturing? En dat gaf meneer Brus eigenlijk ook al aan. Maar goed, VVD heeft in het verleden ook wel eens een motie over een projectenkaart voorgesteld. Die heb ik ook eigenlijk destijds ontraden om deze reden. Omdat het best wel veel werk kost. Tegelijkertijd heeft u hem wat afgezwakt en moet ik zeggen, wij informeren u natuurlijk over projecten als de Randweg, Ossenzeil, Blokzeil, Steenwijkerdiep, de Unilocatie, de basisscholen en het woningbouwoverzicht, wat ik eerder hier vandaag ook al heb toegelicht. Maar als u met deze motie oproept om op die momenten dat wij u informeren, gekoppeld aan de PSC-cyclus, gekoppeld aan informatienota, iets dieper in te gaan op de knelpunten zoals stikstof en netcongestie, wat de mogelijke effecten daarvan zijn en hoe we daar mee om willen gaan. Als ik hem zo mag lezen, dan zou ik zeggen, het is aan de Raad, maar dan kunnen wij er als college wel mee aan de slag. Dus dat als duiding op die motie, voorzitter. Dan de kansen voor Schiphol, de motie nummer 7. Ja, ook een mooie oproep voor een mooi dorp. Hè. Is Schiphol de laatste jaren relatief veel gebouwd. Hè. 9 woningen van Wetland, 5 voor zelfbouw en 4 zelfs in CPO. Dus alles kwam wel langs. Tegelijkertijd weet ik ook dat dorp dat die behoefte groter is. Ze zijn bezig met een dorpsvisie. Daar hebben ze zelf geld voor aangevraagd bij de provincie. Dat loopt. Dus die zijn daarmee aan de slag. Wij kennen ook de wens om die lichtmasten te verplaatsen. Daar zijn we ook al druk mee overleg met VV Schiphol. Dat lijkt ons ook geen probleem, want dat verdient zich ook weer terug doordat je dat trainingsveld minder hoeft te onderhouden. Dus ik verwacht dat dat ook geen financiële effecten heeft. Dus voor dat eerste deel is hij wat mij betreft overbodig, maar we zijn er wel mee aan de slag, dus u kunt ervan uitgaan dat we daar invulling aan geven. En dat mag ook gerust een toezegging zijn. Tegelijkertijd zou ik er ook voor willen waken dat elke kern en mogelijke kans hier in de motie vervat wordt. Want ik wil ze ook graag ten opzichte van elkaar afwegen. Dus is de totaliteit woningbouw, geven we aan waar we overal mee bezig zijn. als deze locatie in het dorpsplan naar voren komt, gaan we daar zeer serieus naar kijken. Het feit dat hij heel erg nat is in de winter, dat stemt mij nog niet heel positief over de geschiktheid als het gaat over water en bodem. Maar daar komen we dan vanzelf naar kijken. Dus elke kern die zich meldt met een potentiële locatie, daar kijken wij waanzinnig serieus naar. En dat zullen we ook doen als deze mogelijkheid zich voordoet en uit het dorpsplan komt. Dus voor nu, ja, hij is in mijn beleving overbodig. Maar goed, als u er mee instemt, zoals ik eigenlijk net zei, ik laat het aan uw raad. Dan gaan we naar motie 12 van stem.
1: Voordat u verder gaat, wil ik toch eventjes vraagverheldering doen bij de heer De Vries. Toezegging of motie? Want ik zag toch een aarzeling.
2: Er staat ook een mede-indiener, dus dat zou ik zo meteen willen overleggen. Maar ik heb wel een idee, maar daar kom ik op terug.
1: Dank u wel.
0: Ja, dan gaan we naar de versnelle woningbouw door inzet van flexwoningen en actieve grondpositie van stem. Nou, mevrouw Welvaart gaf het ook al heel mooi aan. Hè. Op 7 oktober hebben we het woonbehoefteonderzoek toegelicht. En we hebben ook rond 2024 aan de raad aangegeven, wij stoppen eigenlijk met de inzet vanuit de gemeente op flexwoningen. Waarom? Want dan hadden we locatie op het oog, maar die was dan eigenlijk ook geschikt voor permanente woningbouw. En je capaciteit kun je maar één keer inzetten. Want ook voor flexwoningen moeten de mensen mee aan de slag, moeten goed wonen en leefklimaat zijn, moeten nutsvoorzieningen aangelegd worden. En als je dan toch bezig bent, dan kiezen wij ervoor, of hebben we destijds gekozen en ook toegelicht, om op die permanente woningbouw in te zetten. Daarbij wilden de corporaties, en die discussie kwam net ook een beetje over die doelgroepen, als je er subsidie voor krijgt, dan zijn er voorwaarden aan verbonden voor de verschillende doelgroepen. Heb je die subsidie niet, dan is het aan degene die ze bouwt. Maar het is wel voor de sociale huursector. En u had het over kavels verkopen voor flexwoningen. Die snapte ik nog niet helemaal. Want die flexwoningen, dat is vaak huur. En in de tijdelijkheid door de corporaties gedaan. En de corporatie hier in Steenwijk-Land stonden niet te springen om hierin te investeren. Dus daarom hebben we ervoor gekozen.
1: Daar
0: blijf ik bij. Ja.
1: Vraag bij de heer Holteman. Meneer Holteman, gaat uw gang.
3: Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst, uw ontraden, in verband met de flexwoningen. Dus ik begrijp, u bent niet voor een versnelde woningbehoeftelocatie. U gaat eerder voor een langzame woningbehoeftelocatie voor de mensen die een woning zoeken. Dus niet binnen 2 jaar, maar 5 jaar tot later.
1: Bedankt voor uw reflectie. Ik denk dat de wethouder daar al even op wil reageren.
0: Nou, ik hou er niet zo van als mijn woorden in de mond worden gelegd die ik niet gezegd heb. Hè. Dus wij zijn voor snelle woningbouw. Dat doen we op heel veel locaties. Denk aan Blokzijl, Sint-Jansklooster op de plots die we net in hebben gevuld. Maar mevrouw Elgersma die gaf het eigenlijk wel goed aan. Het bouwen is het probleem niet, hè, want een flexwoning kan snel. De procedures, de nuts en al dat soort zaken, het locatieonderzoek, ja, daar ben je vaak net zoveel tijd mee kwijt als met een permanente locatie. En als je dat gaat bouwen, zou ik zeggen, kies voor permanent en dan gaan we daarvoor.
1: Meneer Holteman, toch nog een vraag of is die ondertussen beantwoord?
3: Nou, en niet eigenlijk. Ja, wij vinden dat eigenlijk niet beantwoord. Want een flexwoning kan, wat er beschreven staat, en dat is ook zo, kan binnen 2 jaar gerealiseerd worden. Maar een woning niet. Hoe ziet u dat?
1: Wethouder.
0: Kijk, ik zet dan bijvoorbeeld liever in op mantelzorgwoningen die je op je eigen erf kan plaatsen. Of tiny house. Dan moeten mensen ook zelf die investering voor die tijdelijke woning doen. En dan heb je ook een eigen locatie die daarbij past. Dus aan dat soort initiatieven werken we gaande mee. Daar hebben we zelfs beleid voor gemaakt om dat eenvoudiger te maken. Zelfs pre-mantelzorgwoningen. Dan kan ouder met kind daar, voordat de zorg is, al een woning neerzetten. Tiny houses is mogelijk. Dus wat ik heb gezegd, als ik moet prioriteren en de capaciteit die wij hebben, kunnen we maar 1 keer inzetten, dan kiezen wij voor de locaties waar permanent gebouwd kan worden. Als u als raad een andere afweging maakt, dan hoor ik dat graag. Maar dan gaan we en masse met flexwoningen aan de slag. En dan laten we de permanente woningen wat links liggen. Dus dat is een beetje hoe we dat wegen. Melden initiatiefnemers zich met de locatie en een geweldig idee voor flexwoningen, dan zijn ze morgen als eerste aan de beurt om daar het gesprek over te voeren. Dat is het eerste deel van de motie. En het tweede deel gaat over het in kaart brengen van de woningbouwbehoeften. Nou, dat doen we. Hè. Dat hebben we in het volkshuisvestelijk programma gedaan en het woningmarktonderzoek. Daar heeft u kennis van kunnen nemen. En het programma komt uw kant op. Nou, strategische aankopen, waar dat kan, zullen we dat zeker doen. Dus nou, het mogen duidelijk zijn, voorzitter, ik ontraad deze motie om, nou ja, om de punten die ik zojuist naar voren heb gebracht. Dan het toekomstbestendig maken van het MFC in Kuinderen. Motie nummer 13, warme woorden voor de kunderen. En dat is natuurlijk volkomen terecht. We hebben als gemeente zijn we echt een stapje verder gegaan om daar een supermarkt, om die voorziening in de benen te houden. We hebben daar zelfs een subsidie voor beschikbaar gesteld. Juist die combinatie met die afhankelijkheden, het dorpshuis, de woningen en die supermarkt. Helaas heeft dat niet tot het gewenste resultaat geleid. Maar bij een pilot is dat ook een uitkomst die je accepteert. Maar dan heb je wel een lege winkelvloer in een dorp als Kuinderen. En daar moet je mee aan de slag. Dus wij zijn proactief met Wetland aan de slag. Die willen daar appartementen realiseren. Als daar een onrendabele top op zit, heb ik ook gezegd, daar hebben wij het Volkshuisvestingsfonds voor om daar eventueel een bijdrage aan te leveren. Daar zijn we ook toe bereid. Dat zullen we dan aan u voorleggen, hè, want dat is uiteindelijk uw verantwoordelijkheid. Dus daar zijn we mee bezig. We zijn drukdoende om te kijken hoe we met die gymzaal om willen gaan. Dan zijn er twee smaken. Of wij nemen hem over als gemeente, raadsbesluit, of wij geven een begrotingssubsidie aan het KDG, de Kuinderse Dorpsgemeenschap en de stichting die dat dorpshuis beheert. En dan kunnen ze alsnog die gymzaal exporteren, maar dan wel met de subsidie vanuit de gemeente. En deze constructen, zoals hier in de Kuinderen, gun ik ons niet nog een keer. Hè. Dus dat hebben we, er zijn ook geen vergelijkbare gevallen in deze gemeente. Er staat een mooi dorpshuis, mooie gymzaal, maar het construct met installaties en afhankelijkheden, dat zou ik niet weer nastreven. Dus alles wat u beschrijft, goed dat u daar aandacht voor vraagt, maar daar wordt volop aan gewerkt. En daarmee is hij wat mij betreft overbodig. En volgens mij heb ik dan 5 moties behandeld, voorzitter. Dat was er dan.
1: Ja, dat klopt. En dan mag uw collega nog niet. Toch nog niet. Meneer Bunt mag nog niet komen van meneer Schrijver. Want meneer Schrijver heeft nog een vraag.
4: Ja, voorzitter, excuus. Er wordt me wel eens vaker verweten dat ik niet de snelste ben. Maar ik zat nog even te kauwen op het antwoord van motie 6. De wethouder die gaf een duiding aan hoe hij zeg maar, de motie interpreteert en hoe hij er invulling aan kan geven. Dat is een interpretatie waar het CDA in instantie mee kan leven. Kan ik dan ook, zeg maar, want u gaf eigenlijk aan verder dat willen we wel doen. Is dat dan ook een toezegging dat, zeg maar, dat er meer zeg maar, diepte wordt gegeven aan die knelpunten in de stukken die we toch al krijgen? Want dat is eigenlijk wat u aangeeft, want als ik hem zo mag lezen, dan kan ik er wel op mee. Zegt u toe dat te doen? Of zegt u van, breng de motie in stemming?
0: Als we de griffier krijgen over de waarde van een toezegging in de motie, en dan gaan we daar uitgebreid met elkaar. Ik zeg het u toe, en als u de motie in stemming wil brengen en wordt aangenomen, dan voeren we hem uit.
4: Nee, maar
0: dus ik leg hem bij u.
4: Oké, dank u. Nee, dat was van mij niet scherp of het een toezegging was, ja of nee. Maar dat bij deze helder. Dank u wel.
1: Meneer Schrijver, dank u wel. Ja, ik heb ook niet een voorkeur, maar om tijdsbelasting is natuurlijk een toezegging iets makkelijker, want die registreren we. En dan hoeven we straks niet alsnog te stemmen over de motie, maar dat is ook aan u om die afweging zelf te maken. U was niet snel, zo gaf u zelf aan, maar ik weet niet of u het nu echt. Ja, nee, het waren uw eigen woorden. Dus weet ik.
4: Maar
1: ik
4: heb misschien wel tijd bespaard met deze actie. Dus,
1: dat is helemaal waar. Ja. Dat is natuurlijk altijd welkom. Wat dat er gaat, gun ik u de ruimte. Meneer Bewind, gaan we goed verder.

0: Ja, dank voorzitter. Ik kom hier voor één motie. En als ik de becijfering goed heb gezien, dan is de motie M10... die gaat over de bibliotheek en over het gratis bibliotheeklidmaatschap voor jongeren van 18 tot en met 27 jaar. Ja, eigenlijk bij het inhoudelijke idee van deze motie vinden we hartstikke goed als college. Daar staan we ook achter. Dat sluit ook aan bij hoe we dat in het coalitieakkoord hebben gezet. Hè, waarbij we zeggen van nou, de bibliotheek is een belangrijk punt voor taalontwikkeling, voor digitale vaardigheden, voor ontmoeting. En we willen graag dat onze inwoners daaraan kunnen deelnemen. En we zien inderdaad dat na het 18e jaar het lidmaatschap van de bibliotheek fors daalt. Dus dat is een terechte signalering. En dus in de basis inhoudelijk een goed idee. Aanvankelijk, ik heb de discussie natuurlijk gevolgd in uw raad. Dus met de eerste twee bullets konden wij uit de voeten. Met de tweede twee in het aanvankelijke dictum konden we minder goed uit de voeten. En dat heeft ermee te maken dat we in het najaar nog bij u komen met een meerjaren beleidsplan voor de bibliotheek, zoals u weet. Het is u ook bekend dat de bibliotheek financieel onder druk staat. En dat we dus moeten kijken naar verschillende scenario's voor de bibliotheek. En waarbij we ook een voorkeursscenario zullen aangeven, maar waarbij u zelf als raad een afweging kunt maken voor zo'n scenario. En het zou heel goed passen als we dit idee meenemen in die scenario's.
1: Mevrouw Drijfhout, gaat uw gang.
2: Ja, dank u voorzitter. Ik heb in mijn betoog al aangegeven dat ik voornemens was om in overleg met de anderen de bullets wat aan te passen. Ik heb er geen schorsing meer voor nodig, want ik heb net al in de pauze gedaan. Ik heb al met een griffie ben ik al tot een aanpassing gekomen. Dus ik wil het even bij u toetsen. We hebben de hele begroting eruit gehaald en gezegd van we willen u graag met deze opdracht op pad sturen om te komen tot dat nieuwe plan. En ook de bijbehorende subsidieafspraken die erbij horen. Zonder iets te zeggen over koppeling, lidmaatschap, abonnementen of zo. Maar dat u samen met de bibliotheek gewoon een nieuwe afspraak maakt waar deze in zit, waar u mee op pad gaat. Kunt u daar mee leven?
0: Ja, als ik... Ik wil niet voor mijn beurt spreken.
1: Ja, nee, u mag inderdaad goed de beantwoording doen. Ik heb zelf nog niet... ik heb de motie met vier punten, dus ik heb nog niet de versie...
2: Nee, maar daarom benoem ik het ook even, omdat de wethouder staat hier nu. Dat kan hij het gelijk aangeven, in plaats van dat hij straks eventueel dat nog weer moet toelichten of we daar een discussie over krijgen. Vandaar. Dus,
1: en de wethouder heeft wel al kennis genomen van de gewijzigde motie, begrijp ik.
0: Dat klopt.
1: Mooi, dan nodig ik de wethouder uit tot beantwoording. Want ik was inderdaad net even met een andere activiteit in de pauze bezig.
0: Ja. Dank u, voorzitter. Ja, ik zag in IBAPS inderdaad al een gewijzigde versie staan. Dus ik was maar zo vrij om daar ook alvast op voor te bereiden op dat punt. Als ik dat mag opvatten, dat we dat in dat meerjaren beleidsplan, wat dit najaar naar u toe komt, waarbij die scenario's voorliggen, dat we dat daarin meenemen, dan kan ik daar zeker mee aan de voeten. En ik heb u ook nog een aantal vragen horen beantwoorden over die leeftijd van 27 jaar. We hebben ondertussen ook even gekeken in de gemeente met wie we samenwerken in de bibliotheek. Daar wordt bijvoorbeeld de leeftijd van 24 jaar, gratis lidmaatschap tot 24 jaar, gehanteerd. Nou, als u ons de ruimte geeft om even te kijken wat nou precies een geschikte leeftijd zou zijn, dan zou dat ook helpen. Maar dat is een suggestie die ik aan u wil meegeven. Maar verder kan ik er dan met de nieuwe dictum van de motie uit de voeten.
1: Dan kijk ik nog even rond of iemand nog een vraag heeft voor de wethouder. Maar de wethouder concreet, wilt u dan wel dat die 27 jaar eruit gehaald wordt? Of dat u hem mag interpreteren als zijnde geschrapt?
0: Nou, als ik die 27 met een marge van plus of min 2 mag opvatten. En ik zie mevrouw Drijfhout knikken. Dan hoop ik... Dank u.
1: Ik ken gemeentes waarbij de leeftijdsgrens op 30 staat. Maar dat laat ik u over. Dus 24 is min 3 en 30 is plus 3. Dus die marge mag u gebruiken.
0: Dank u wel, voorzitter.
1: Meneer Bunt, dank u wel voor de toelichting. En dan gaan wij verder met wethouder Slom-Dekkers voor de motiebeantwoording.

0: er dan ook maar even bij. Kan ik u zeggen dat al geregeld is. In het bestemmingsplan van Giethoorn, beschermd dorpsgericht, is geregeld in de dubbelbestemmingen waar de cultuurhistorie dat de kleurstelling en materiaalgebruik van de bruggen vastgelegd zijn. Dus bruggen moeten uitgevoerd zijn in hout en donker van kleur. Donkerbruin staat er tussen aanhalingstekens. Leuningen ook van hout en belichte kleurstelling. Dus dat is al vastgelegd in de regelgeving rondom beschermd dorpsgezicht en de dubbelbestemming. Als ik kijk naar de oproep die u daarna doet om een plan van aanpak op te stellen op handhaving daarop. Dan kan ik u zeggen dat vanuit de afdeling handhaving die wij nu hebben geen signalen hebben dat in grote hoeveelheden gebeurt. En er zijn in Giethoorn veel bruggen en vonders. Dus als we daarmee aan de slag zouden gaan, dan zou dat veel werk zijn om dat te inventariseren. Daar is op dit moment geen capaciteit voor bij toezicht en handhaving. En daar wordt ons op dit moment ook geen prioriteit aan gegeven. En even voor je beeldvorming, als u zegt hoe gaat de prioriteitsstelling dan bij de afdeling handhaving? Ja, dan wordt er gekeken naar zaken als in eerste instantie veiligheid. In hoeverre leidt overlast tot aantasting van de fysieke veiligheid, leefbaarheid, volksgezondheid, financiële aspecten, tast het de natuur aan? Nou, daar voldoet het allemaal niet aan als we kijken naar de verkeerde kleuren van bruggen. Dus daar wordt geen prioriteit aan gegeven. Daar is op dit moment geen capaciteit voor. Mocht u als raad van mening zijn dat daar wel capaciteit voor vrijgemaakt moet worden, dan is dat een keuze, dan kan dat natuurlijk, maar dan kan dat niet binnen de bestaande werkzaamheden die er bij de afdeling handhaving zijn. Uiteraard is het wel zo dat als er een handhavingsverzoek wordt gedaan.
1: De heer Holterman, verduidelijkende vraag.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. En wat ik dus aangaf, in 1985 is het vastgesteld dat de Giethoorn de bruggen zijn vastgesteld in het beschermd dorpsgezicht. De bruggen daarbij, dat weet de gemeente zelf ook, die zijn zwart en wit. Wij lazen zelf, de vragen hebben bijgelegd bij de Griffie, donkerbruin. Mijn vraag is, wat verstaat u onder de donkerbruin? Is dat behandeld hout of onbehandeld hout? Daarbij is het ook wat in onze motie staat, dat wij gaan dus in de tijd van, ik zal iets makkelijker zijn, duidelijker. In de tijd van de herindeling zijn er heel veel regels geschrapt weggegaan, helaas. Waarvan deze ook. Want in het beleidsplan staat wel dat de kozijnen crème moeten zijn en groen in kleurstelling. En dat hoort bij het beschermd dorpsgezicht. En ook de bruggen, die horen daarbij. En die zijn niet bruin.
1: Meneer Holterman, dank u wel. Ik sluit me aan bij de eerste bewoording van de wethouder dat u alles rondom en in Giethoorn een warm hart toedraagt en ook de historische kleurstellingen. Maar het schuurt wel heel erg aan tegen technische vragen die u nu stelt. Of schriftelijke vragen eigenlijk. Van, goh, kunt u mij eens een keer in de toekomst meer informatie geven over het dorpsgezicht en hoe dat dan op dat moment geborgd wordt in het historisch beeld voor de toekomst? Ik geef de wethouder het woord, maar kan me voorstellen dat hij nu wel ook haar eigen bewoording kiest daarin. Wethouder Slomdekkers.
0: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het zou kunnen zijn, we hebben natuurlijk een lange dag achter de rug. Misschien heb ik niet voldoende duidelijk het gezegd, maar zoals ik heb aangegeven, wordt u op uw wenken bediend. Want het staat wel vastgelegd in het bestemmingsplan en het is geregeld in de dubbelbestemming waarde cultuurhistorie. Dus misschien heb ik dat net niet voldoende duidelijk gezegd, maar daar staat het in vastgelegd. Dus dat is vastgelegd. En dat is dus mogelijk. Alleen handhaving daarop heeft op dit moment geen prioriteit. En gezien alle andere dingen die er zijn, als er een handhavingsverzoek komt, moeten we daar uiteindelijk wel op reageren. Maar de andere werkzaamheden van handhaving hebben hierin voorrang. En als u als raad anders beslist, dan kan dat.
1: Dat was een punt. Want het klonk in ieder geval als een punt.
0: Dat was een punt.
1: Dat is fijn. Ik zie toch een vinger omhoog gaan. De heer Holterman, stem, gaat uw gang.
2: Wat u heeft gevonden, dat is bruin. En mijn vraag was naar u, wat verstaat u onder bruin? Behandeld hout of onderbehandeld hout? Dat is mijn eerste vraag.
1: Dank u wel voor de korte, bondige vraag. Wethouder.
0: Ja, voorzitter, ik wil alle vragen met alle respect beantwoorden. Maar hier heb ik gewoon geen respectvol antwoord op. Voor mij is donkerbruin donkerbruin.
1: De heer Ter Horst, Forum voor Democratie.
3: Ja, ik ga niet beginnen over soorten hout. We vinden het wel belangrijk dat de culturele behoudenheid hier.

0: Blijft. Ik begreep van de heer Holterman dat het zwart-wit was. Ik snap ook dat de capaciteit onder druk staat. Mijn vraag is, omdat ik ook hoorde bij de beschouwing van de heer Holterman dat er heel veel onwetendheid is bij de mensen. Hè. Die weten eigenlijk niet dat het in die kleurstelling moet. Ik vraag het college van, is daar ook een idee om daar gewoon een brief in de bus te doen van, hey, denk daar eens aan, in plaats van dat echt keihard te handhaven. Gewoon even een suggestie en een vraag van, is dat überhaupt mogelijk?
1: Wethouder.
2: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, het is zo dat woningen die in dat gedeelte wonen, die wonen in beschermd dorpsgezicht. En als je een woning hebt in een beschermd dorpsgezicht, word je geacht ook te onderzoeken wat daarmee is en kun je dat vinden. Maar op zich vind ik het een aardige suggestie en zal ik in overweging nemen of dat uitvoerbaar is.
3: Mag ik die noteren als een toezegging dat u gaat onderzoeken hoe u bewoners van monumentale panden, mag ik hem wat verbreden dan namelijk, of beschermde stads- en dorpsgezichten proactief informeert over het behoud van monumentale waardes?
2: Nee, dat is niet wat ik heb toegezegd. Mijn toezegging is dat ik voor Giethoorn zal kijken met betrekking tot de bruggen of het mogelijk is om daar die actie te doen die meneer Ter Horst voorstelt.
3: Dank u wel, wethouder. Ik hoorde een... meneer Holterman legde zich ondertussen erbij neer. Dank u wel. Ik kijk rond. Ja, sorry, meneer... Of meneer Holterman heeft toch nog wel een vraag? Nee, dank u wel. Ja, er komt inderdaad misschien nog een pauze aan. Maar ja, uiteindelijk kiest de wethouder er wel voor om daar geen beantwoording op te geven op het hout of de kleur. Dan verzoek ik nu de vervangend voorzitter naar voren te komen.

Ja, aan de orde is de motie Lijst van Annel. Aangaande verkenning autonome digitale werkomgeving en open source. Technisch verhaal, moeilijk verhaal. Met daarbij een tweetal oproep aan het college. En ik wens de portefeuillehouder in deze, de heer De Groot, succes met een correcte beantwoording. Aan u het woord, meneer De Groot.

0: Dank u wel, voorzitter. Ja, ik zoek toch even de juiste technische beantwoording bij. Want ik kan natuurlijk helemaal het uit het hoofd doen. Maar u zult van mij verwachten dat ik ook niet helemaal tot in detail op het niveau van de heer Van Andel de vragen zou kunnen beantwoorden. Wat ik wel eigenlijk heb gehoord is eigenlijk gewoon een brede oproep. Die past ook wel een beetje in de huidige trend. En die trend is namelijk dat wij door de instabiele acties van een verantwoordelijk persoon aan de overkant van het meer, de heer Trump, toch wel eens een keer in Europa wat meer achter onze oren krabben, willen wij nog afhankelijk zijn van. En dat is niet alleen ingegeven door acties die door de minister of president Trump worden gedaan, maar dat is ook ingegeven door de dominante rol van de Amerikaanse tech op eigenlijk alles waar wij zo langzamerhand gebruik van maken. Dus de oproep die de heer Van Andel doet, en eigenlijk ook daarin wel zijn betoog, die herkent het college daarin ook. Het is ook niet zo dat wij daar geen acties in doen. Want u legt een maakt een paar knippen in uw oproep die u doet. En dat ziet u aan de ene kant van de exit-testen die we doen, die zitten ook in onderdelen al opgenomen in de inkooprelaties die we hebben. Maar daarnaast vraagt u ook op een gegeven moment, willen wij wel of niet een koploper gemeente zijn? Willen we vooruitlopen? Willen wij daar acties op gaan zetten? Nou, dat is niet hetgene waar Steenwijk Land voor aan de lat staat. Wij zijn niet koploper op dat soort technologische ontwikkelingen. Wat we wel willen, is dat we gewoon tegen een aanvaardbare prijs de beste prestatie kunnen leveren. En dit onderwerp zie ik eigenlijk even wat in een breder perspectief voor de langere termijn toekomst. We zien op dit moment het gebruik van AI, zowel aan onze ambtelijke kant, maar misschien ook wel door u als raadsleden, in het samenvatten van documenten die u krijgt en het stellen van vragen of formuleren van vragen. De toepassingen die gaan in een heel hard tempo toegankelijk worden. Dat betekent ook wat voor het organiseren van werk. En ik zou eigenlijk de motie willen beantwoorden met een toezegging. En dat is een toezegging dat wij een werkvergadering gaan plannen. En afhankelijk van het tijdspad en de mate van detail, hè, want we moeten dat wel goed voorbereiden, zou ik dat eigenlijk willen agenderen in het eerste kwartaal van 2027. Dan hebben wij ruim de tijd om ook interne analyses te maken van, goh, wat vraagt u eigenlijk aan ons? Wat gebeurt er op dit moment in de markt? En wat zijn de resultaten in de verschillende pilots die onder de vlag van de VNG of vanuit verschillende gemeentes worden gedaan? Dan heeft u ruim op tijd voor de PPN van volgend jaar inzicht kunnen krijgen in waar staat de gemeente Steenwijk Land. Kunt u daar zelf op dat moment ook de keuzes van maken van, goh, wat betekent dat eventueel voor de PPN 2027? En dan kunnen we op inhoud, en dan kunnen we iedereen, de heel bekwame mensen van IT en de wat minder bekwame mensen, de mensen die 40% snappen en de mensen die minder dan 40% snappen, eigenlijk op een bepaald niveau komen dat we met elkaar in gezamenlijkheid daar een discussie over kunnen voeren. Dat is mijn voorstel ten aanzien van deze technische motie. Want we onderkennen wel degelijk de zorg die er plaatsvindt, maar wel zorgvuldig voorbereid in een werkvergadering in 2027, eerste kwartaal. Dat is de toezegging. Voorzitter.
1: Dank u wel, portefeuillehouder De Groot. Ik kijk om me heen, ik kijk naar D66, maar ik kijk ook vooral naar de lijst van Andel en ik kijk naar jullie allemaal. Maar ik kijk eerst even naar de lijst van Andel. Aan u het woord. Er is een toezegging gedaan, even voor de goede beeld, op een werkvergadering Q127. Zowel proces als inhoud en betrokkenheid van ons wordt dan gegarandeerd. Kunt u daarmee leven?
2: Dank u wel, voorzitter. Ja, eigenlijk deze toezegging, inderdaad een werkvergadering, lijkt ons heel interessant. Ook over de onderwerpen die erbij noemt, ook om de evaluatie van de VNG op dit gebied hier mee te nemen. En inderdaad, wat we merken, sommigen zijn inderdaad meer dan 40%, sommigen zijn minder dan 40% geïnformeerd. Het is denk ik heel goed om daar ook een op gelijk niveau over geïnformeerd te zijn. Ik had alleen wel een mede-indiener, dus ik wil toch wel even zo een schorsing even bespreken. Dus dat is dusver. Dank u.
1: Dank, lijst van Andel. Ik kijk naar de mede-indiener, die zit aan de rechterzijde. Mevrouw Elgsma.
3: Ik zat nog even te kauwen op de toezegging van de portefeuillehouder. Want we hebben ook vragen gesteld aan de indiener van de motie over de cloud. Hè, dat we ook op den duur loskomen uit de cloud. Dus is uw toezegging nou, behelst die alle onderwerpen die in deze motie staan, inclusief de toezegging, of inclusief het loskomen uit de cloud? Dat was eigenlijk mijn vraag. Omdat meneer Van Ammer zei ook van, ja, dat hoort er eigenlijk wel bij, maar het staat er eigenlijk niet zo in. Dus mijn vraag is van, strekt die zo ver?
1: Portefeuillehouder, aan u het woord.
0: Nou, wat mij betreft is de voorzitter, is de insteek van de werkvergadering om met elkaar eigenlijk het brede spectrum te bespreken van wat is nu op dit moment gaande. Onderwerp daarvan en van die discussie is namelijk een Europese cloud en dat wij bepaalde diensten uit de Microsoft cloud of andere omgevingen willen verplaatsen naar Europees, naar Europees grondgebied, maar ook naar Europese partijen. Dus ja, wat mij betreft is dat inderdaad de bredere opgave. En dat lijkt mij ook gewoon goed. Maar dat is misschien de aanname die ik daarin heb. Maar dat ga ik nu ook even concreet maken. Ja, wij gaan ook op het moment dat wij die werkvergadering gaan invullen en agenderen of agenderen, dan gaan we met u in gesprek over de invulling van die avond. Dus we gaan bij u uitvragen welke onderwerpen horen daar dan aan bod te komen. Dan is de leidraad deze motie. En de aanvulling die u net doet met betrekking tot de cloudomgeving. Want dat zijn de vraagstukken die op dit moment actueel zijn.
1: Fractie D66, mevrouw Ellersma, aan u het woord.
3: Ja, dan toch nog een klein vraagje. Want u zei dat, dat u of dat de ambtenaar of het college al bezig is met het maatschappelijk verantwoord inkopen. Hè, zoals meneer Van Ander net ook mooi bij zijn inleiding heeft uitgelegd. U zegt, we zijn al bezig met die exit-strategieën. Nou, dan vind ik januari 2027 wel heel erg laat. Zouden we daar dan alvast over geïnformeerd kunnen worden hoe u daarmee bezig bent? Want dat is wel een beetje het hoofditem ook van volgens mij deze motie.
1: Portefeuillehouder, ik stoei even bij de knop aan u het woord.
0: Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, zo interpreteer ik hem niet, mevrouw Elgersma. Want ik lees eigenlijk twee dingen. Want dat wij voldoen aan het, dat heet het GIBIT. Ik lees het even hier op. Dat zijn de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT. Daar kwalificeren we nu al aan. Dus dat is niet dat iets nieuws is. Voor mij gaat het eigenlijk om de langere termijn opgave die onderliggend ligt aan het beheer van onze IT-diensten, de afhankelijkheid daarvan van Big Tech en hoe wij in onze gemeente wel of niet gebruik kunnen maken van de motie geformuleerde open source. Ook open source kost gewoon geld. Dus ja, ik kan u wel iets eerder toezeggen. Wij voldoen aan het GIBIT als gemeente. Wij voldoen aan de wettelijke bepalingen daarin. Maar volgens mij gaat het gewoon ook met elkaar op een bepaald werk- en denkniveau te komen van, goh, wat is de lange termijn opgave? En dan kan ik nu heel braaf en heel ambitieus een toezegging doen om dat in oktober, november of december te doen. Maar de realiteit is gewoon dat dit waarschijnlijkheid wat meer voorbereiding vergt. En ik wil het gewoon zorgvuldig doen, omdat het echt de lange termijn opgave is waar wij als gemeente voor aan de last staan. En dat is niet alleen op de inhoud, maar dat is ook gewoon puur financieel. Want IT-investeringen die nemen de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft u ook kunnen lezen in de begroting die nu ook voor ligt. Of in de perspectiefnota. De kostenstijgingen die nu plaatsvinden aan de hand van chips en de vragen naar chips en technisch personeel. Ja, IT is een kostenpost. En daar moet je gewoon met elkaar goed over na gaan denken. Wat mag dat kosten? Welke ambitie? En daar gelden de standaarden voor. En daar gelden de toekomstige mogelijkheden. Het zijn legio. Maar zoals ik al zei, tegen aanvaardbare kosten de best mogelijke oplossing.
1: Mevrouw Elgersma, nu de laatste opmerking.
3: Ja, voorzitter, IT blijft een kostenpost. IT wordt waarschijnlijk een steeds grotere kostenpost als we afhankelijk zijn van monopolisten. En of het nou de man aan de overkant van het meer is, of het is een andere grote speler op dat terrein. Dus we moeten zo snel mogelijk handelen. En dan is dat onderzoek naar die exit-strategieën. En u zegt dat u daar al mee bezig bent. Dat kan toch voor die werkvergadering uit? Ik vind die werkvergadering januari prima. Maar ik zou wel graag willen weten van hoe snel kunnen we van elkaar af zijn als je met een speler te maken hebt die je niet vertrouwt.
0: Ja, nee, maar ik kan er kort op antwoorden, voorzitter.
1: Ja, vierde voorzitter. Denkt u in scenario's, portefeuillehouder?
0: Ja, nee, ik kan wel in allerlei scenario's gaan werken en ik kan ook allerlei toezeggingen gaan doen. Maar de realiteit is gewoon dat we de afhankelijkheden nu hebben. Dus ik kan u wel een opsomming gaan geven van wat zijn de mogelijke exitvoorwaarden. Maar dat betekent dat onze verdienstverlening nu stokt. Dus ik weet niet welk antwoord u naar op zoek bent. Op dit moment is de realiteit zo dat wij niet zonder dienstverlening kunnen van bepaalde partijen. Ook al zit het in de contractuele voorwaarden.
1: Dank, meneer Van Andel.
2: Ja, dank, voorzitter.
1: Maakt u het duidelijker op dit moment van de dag?
2: Ja, ik denk wat de vraag is van D66 is dat we Omdat er dus eigenlijk al aan wordt gewerkt, we willen gewoon eigenlijk weten waar staan we nu op dat gebied voor de werkvergadering. Dus dat betekent niet dat daar heel veel over wordt veranderd. Het is meer denk ik een informerende vraag van waar staan we nu op dat punt? Hoe ziet die exitstrategie er nu exact uit? Is het louter de invulling van de gibbet of de uitvoering van de gibbet? Of welke beleidskaders hangen daar nog meer aan vast? Dat is denk ik de vraag.
1: Portefeuille, schuiven wij de werkvergadering op of komt u eruit?
0: Nee, de werkvergadering die blijft in dezelfde ambitie zitten. Want ik denk dat het eerste kwartaal ambitieus genoeg is. Nogmaals, ik ben van mening dat je voorafgaand aan een werkvergadering uitvraagt waar de behoefte ligt. Ik begrijp dat uw behoefte ligt, namelijk in een stuk met betrekking tot de eventuele uittreedvoorwaarden die voldoen aan het gibbet. Ja, daar kunnen we u opstellen. Maar de bedoeling is dat de gemeenteraad in de brede zin op hetzelfde niveau komt. En volgens mij is dat het uitgangspunt om met elkaar een goede discussie te voeren. En u bent technisch onderlegd, u heeft misschien meer kennis. Maar volgens mij gaat dit om het brede perspectief van de hele gemeenteraad.
1: Waarvoor dank. Ik heb zelden zo'n uitgebreide toezegging meegemaakt. Wat dat betekent voor een mogelijke schorsing tussen de indieners van deze motie, laat ik over aan de echte voorzitter van deze raad.

Ja, volgens mij kan ik inderdaad overgaan tot het heropenen van de vergadering en daarmee eigenlijk ook gelijk de vergadering gaan schorsen. Want alle moties zijn voorzien van een reactie door het college. Ik kijk even naar de tijd en vraag even. En ik zal eerst mijn pasje er langs halen, want ik moet toch. Ja. Het juiste pasje met de juiste ondertiteling. We hebben weliswaar wijde wat minder haar, maar we heten toch verschillend. En, maar ik kijk eventjes naar de partijen, hoeveel tijd er nodig is om overleg te treden. Een kwartierschorsing of 20 minuten. Sorry, ik kijk even naar links. 10 uur verwacht ik u weer terug in de zaal. En daarmee is dus de vergadering voor nu geschorst.

radio en tv voor Steenwijkerland. Dit is RTV Slos.

0: Beste raadsleden, we zijn zo goed als weer allemaal op onze plaats terug. Dus ik wou de vergadering hiermee heropenen. En met deze heropening van de vergadering begin ik ook met de inventarisatie van de moties zoals ze aangekondigd waren, of die ook daadwerkelijk worden ingediend. En dan kijk ik als eerste naar motie 1 van PRO. Dat betreft de aanpak peukenfilters. Mevrouw Welvaart.
1: We houden hem graag in stemming.
0: Die gaat in stemming. Dan hebben we motie 2, ook van PRO. Dat betreft het vliegveld Lelystad moet dicht blijven. De heer Mettin. In stemming. CPB. De verlichting voeten, fietspad, Toutenburgpad. Mevrouw Muizelaar.
2: Deze trekken we in.
0: Die trekt u in. Motie 3 vervalt. Motie 4, mevrouw Muizelaar.
2: Die hou ik in stemming.
0: Die motie 4, openbare wc's, komt in stemming. Dan gaan we over naar het CDA. Dat betreft motie 5, de gevolgen stikstofbeleid.
3: We hebben heel veel toezeggingen gehad van de wethouder, dus we trekken hem in.
0: Motie 5 wordt geschrapt. Dank u wel. Motie 6 van het CDA, knelpunten bij projecten in de fysieke leven, fysieke domein.
4: Idem, gezien de toezeggingen trekken we hem in.
0: Dank u wel. Motie 6 wordt geschrapt. We gaan verder met motie 6. Kansen voor Schierwolde, de heer De Vries. 7, excuus. Motie 7, maar nog steeds de heer De Vries.
5: Ja, voorzitter, we hoorden de wethouder positief reageren ook met toezeggingen. Al met al zien we het in lijn en als steun voor het dorp. Dus we houden deze motie in stand.
0: U wilt hem in stemmen brengen?
6: Ja.
0: Dank u wel. Motie 8, lijst van Andel. Digitale autonomie van de gemeente. De heer Van Andel.
7: Dank, voorzitter. Dat is even in aangepaste vorm. Waarbij we dus het verzoek hebben aangepast, maar deze blijft in stemming.
0: Dank u wel. Motie 9, ChristenUnie Fietsengemeente.
8: Voorzitter, in overleg met de mede-indieners gaan we hem intrekken vanwege wat de wethouder zei over het plan van de aanpak. En ook zijn verwijzing naar de begroting. En daar gaan we het echt goed in de gaten houden. En anders komen we erop terug.
0: Dank u wel. Motie 9 wordt geschrapt. Motie 10, de gratis bibliotheek. Mevrouw Drijfhout.
8: Die brengen wij gewijzigd, zoals die nu in IBAB staat, in stemming.
0: Mevrouw Drijfhout, dank u wel. Motie 11 van stem, behoud historische uitstraling Bruggen in Giethoorn. De heer Holterman.
9: Die trekken wij in, komen we misschien later een keer op terug. Maar de toezegging van de wethouder gaan wij niet in mee. Dat hoeft niet voor de brieven.
0: Meneer Holterman, dank u wel. Motie 11 wordt geschrapt. Motie 12, meneer Holterman, flexwoningen.
9: Trekken wij ook in en daar komen wij ook later op terug.
0: Meneer Holterman, motie 12, dank u wel, wordt geschrapt. Dan heeft u nog motie 13 staan. Meneer Holterman, dat is toekomstbestendig maken van de MFC in Kuinderen.
9: Die was overbodig, die trekken wij in.
0: En daarmee is ook motie 13 geschrapt voor de behandeling. Dat betekent dat wij straks in stemming brengen na het raadsvoorstel motie 1, motie 2, motie 4, motie 7, motie 8 en motie 10.
10: Motie 8 is aangepast. Hè? Misschien moet je de aangepaste tekst nog even.
0: Ja, en motie 8 zullen we straks, voordat we in stemming gaan over motie 8, nog even de wijziging. Of wilt u dat ik de wijziging. Ik ga even overleggen met de griffier. En die variant is ook nog. Ik wil graag toch de vooraf, misschien ook even nu, toch de heer Van Andel de ruimte geven om de gewijzigde motie 8 nog even toe te lichten. Meneer Van Andel.
7: Dank, voorzitter. Wij hebben inderdaad de motie is even aangepast. Staat ook in IBAB, zoals het goed is. Daarbij hebben we inderdaad de drie punten geschrapt zoals die stonden. En we zijn ook inderdaad heel blij met deze toezeggingen. Maar we hoorden inderdaad ook de portefeuillehouder spreken over dat er al wel wordt gewerkt aan de exitstrategieën. Dat het vooral hangt op de gibbit. Maar we willen dat toch even zeker weten dat daar geen andere afhankelijke beleidskaders bij betrokken zijn. Dat is ook, denk ik, voor ons als raad heel belangrijk als basis voor de komende werkvergadering. Dus daarom zouden we deze graag ook in stemming willen houden. Het is echt voor in het belang van onze gemeente en van onze inwoners, dus dank u wel.
0: Zou u de gewijzigde besluitregel willen voorlezen, meneer Van Andel?
7: Mijn excuses, voorzitter. We verzoeken het college in Q4 2026 de raad te informeren middels een informatienota over de huidige beleid rondom exitstrategieën aangaande inkoopbedrijfsvoering IT.
0: Dank u wel voor het oplezen van de gewijzigde besluitregeling. Daarmee is motie 8 dus gewijzigd en de juiste tekst staat in IBAFs. Ik kijk toch nog even rond of er nog de behoefte is aan een vraag naar aanleiding van die verduidelijking. Meneer Van Duivenvoorde, VVD.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik wil het niet onnodig vertragen, dit hele proces. Maar ik had toch wel twijfel of dan nu, hoe deze motie nu is verwoord, of dat ook wel in lijn ligt met hoe het college het aangaf dat het dan uit te voeren is. Dus ik vroeg me even af, misschien kunnen we nog vanuit het college één keer reactie krijgen of de nieuwe versie, of dat werkbaar is, hè? Een informatienota Q4. Dus is dat misschien nog mogelijk?
0: Bedankt voor de vraag. Ik kan me voorstellen dat de portefeuillehouder daar korte reactie op wil geven. Dus ik verzoek de verplaatsen van het voorzitter deze kant op te komen.

0: Ja, allemaal ruzie met de pasjes. Portefeuillehouder aan nu het woord. Naar aanleiding van de opmerkingen vanuit de lijst van handel.
1: Ja, voorzitter, dank u wel. De motie is inderdaad gewoon gewijzigd vanuit de 3 beslispunten naar 1 beslispunt. Ik heb net, denk ik, uitvoerig aangegeven in de beantwoording dat ik graag de gehele raad op niveau wil brengen voor de behandeling van de werkvergadering. Ik zie de meerwaarde van het einde in Q4 opleveren van informatienoten specifiek op dit punt niet als meerwaarde.
0: Duidelijk antwoord, wel voor dank. Ik kijk even naar de opstelling van de motie. De motie blijft staan. Dank u wel. Dank u wel.

Dank u wel voor de reactie op de moties. Voordat we straks verder gaan, of dat ik straks verder ga met het oplezen van de tekst die behoort bij het raadsvoorstel. Denk ik toch dat het goed is dat ik een korte reflectie geef. Van de 13 ingediende moties zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 geschrapt. Dat is best veel. Dat heeft een hoop tijd gekost in onze discussie voor vanavond. En dit was een relatief milde hoeveelheid moties en amendementen. Ik wil het u meegeven voor overdenkingen in de zomervakantie, hoe wij na de zomervakantie in de politieke vergaderingen rekening gaan houden met een mogelijke toename van moties. Dat we toch met elkaar toch op een gegeven moment scherper gaan zijn, misschien in het niet in herhaling vallen van onderbouwingen of in het uitvragen van verduidelijking. Want het is toch best goed dat we de discussie hebben gevoerd. Toezeggingen zijn ook gedaan, hè, want dat is ook wel de reden dat moties zijn ingetrokken. Maar ik wil het u wel meegeven dat we met z'n allen ook de verantwoordelijkheid dragen om op een leuke, enthousiaste manier met elkaar deze vergadering door te gaan. Dat ook voor iedereen aantrekkelijk blijft. Want anders is het een paar mensen die toch met elkaar de verduidelijking zoeken. Ik geef het u mee, het is een observatie. En ik ga nu over tot het oplezen van de besluitregels, zoals die horen bij het raadsvoorstel. En daarmee ga ik dan nu ook naar de opzomming. Ik controleer nog even de juistheid. Ja. Voorlicht. Het besluit. Kennis te nemen van de voortgangsinformatie over het begrotingsjaar 2026... inclusief de kansen en uitdagingen zoals vermeld in hoofdstuk 2. B. Het financieel beeld zoals weergegeven is in hoofdstuk 3. 2. In te stemmen met A. De begrotingspositie zoals weergegeven in hoofdstuk 3.3... voor zover het jaarschrijf 2026 betreft. B. De financiële mutaties zoals opgenomen in bijlage 5. C. Het wijzigen van de programmabegroting 26-29... overeenkomstig lid A en lid 2A en lid 2B. D. Het subsidieoverzicht 2026 zoals opgenomen is in bijlage 6. 3. Voor 2026 een krediet beschikbaar te stellen van in totaal 465.000 euro voor. A. Marktpanden vervroegen krediet 2028-2026 van 60.000 euro. B. De uitvoering van de verduurzamingstappen gemeentelijke gebouwen 2026-2030 310.000 euro. C. Audiovisuele middelen in het werkcafé aan 25.000 euro. D. Overname leaseauto's aan 20.000 euro. E. Aanschaf vrachtwagenverhoging krediet 15.000 euro. F. Aanschaf 2 rioolvoertuigen verhoging van het krediet aan 35.000 euro. 4. In te stemmen met A. De kaders zoals opgenomen in hoofdstuk 4 voor de samenstelling van het programmabegroting 27-2030. 2027-2030. Het betrekken van het saldo van de jaarschrijven 2027 tot en met 2030, zoals opgenomen in de hoofdstukken 3.3, 3.4, 3.5 en 3.6... bij de samenstelling van de programmabegroting 2027-2030. 5. De tarieven toeristenbelasting 2027 als volgt. De tarieven toeristenbelasting 2027 als volgt vast te stellen. Deze is wel heel mooi, en want dat is ook een toezegging geweest voor vorig jaar om die eerder in het jaar vast te stellen. A. Overnachtingen in een mobiel kampeeronderkomen, tent of tentwagen, kampeerwagen of tourcaravan, €1,60 per persoon per nacht. 2026 is €1,54. B. Overige overnachtingen, €2,35 per persoon per nacht. 2026 prijsspel, €2,26. En ik wil hem hiermee ook vrijgeven voor stemming. Gaat uw gang.

Dank u wel voor het stemmen. Daarmee is hij unaniem vastgesteld. En gaan wij verder met het in stemming brengen van de moties. En zoals net aangegeven, dan beginnen wij met motie 1, de aanpak van de peukenfilters. En ik kijk even de zaal rond of er nog iemand een stemverklaring wil afgeven. Dat is niet het geval, dan geef ik hem vrij voor stemming. Motie 1.

0: Dank u wel. De motie aanpak peukenfilters. Daar zijn 24 stemmen voor en er zijn 6 stemmen tegen. De stemmen...
1: 23.
0: Excuses, 23. Het is voor mij ook wat later op de avond. Een leesbril en wisselen van bril. 6 stemmen tegen. Tegen fractie Forum voor Democratie. Tegen de VVD. CPB tegen de heer Brus. Daarmee is de motie aangenomen. We gaan verder met de motie 2. Vliegveld Lelystad moet dicht blijven. U kunt stemmen. Nee, nee. Ik ga te vlot. En dat is ook... we willen dan op een gegeven moment vlot. De heer Schrijver, dat is misschien even goed voor de verslaglegging. De heer Schrijver gaat de zaal verlaten. Maakt niet onderdeel uit van de besluitvorming rondom deze motie.

28 raadsleden die hun stem uit konden brengen. Er zijn ook 28 stemmen uitgebracht. 23 stemmen voor, 5 stemmen tegen. Tegen zijn de fractie van de VVD en de fractie van Forum voor Democratie. Motie is aangenomen. En voor het verslag meld ik dat de heer Schrijver weer aanwezig is bij de raadsbehandeling. En gaan wij verder met motie 4. En ook daarvoor kijk ik eerst naar even rond. Is er nog bij iemand de behoefte aan een stemverklaring? Niet het geval. Nee, u kunt stemmen.

Dank u wel voor het stemmen. De motie openbare wc's 29 uit te brengen. Stemmen 29 uitgebracht, 26 voor, 3 tegen. Fractie van het CDA is tegen. Motie is aangenomen. Wij gaan verder met de motie 7. Motie 7 betreft de kansen voor Schiwolde. Is er nog behoefte aan stemverklaring? Nee, u mag stemmen.

0: Dank u wel voor het stemmen. Er zijn 29 uitbrengingsstemmen. 29 mensen hebben gestemd. De fractie van BGL heeft tegengestemd. 7 mensen tegen, 22 voor. Het voorstel is aangenomen. En we gaan verder met motie 8. Dat betreft de digitale autonomie van de gemeente. Dat is de gewijzigde motie, zoals net door de heer Van Andel is toegelicht. En waar de portefeuillehouder nog een reactie op heeft gegeven. Is er nog behoefte aan een stemverklaring? Kijk even de zaal rond. Ja, de heer Wietsma, BGL.
1: Ja, wij gaan tegenstemmen deze motie. Omdat we kunnen leven met de toezegging van de portefeuillehouder. Dank u wel, voorzitter.
0: Meneer Wietsma, dank u wel. Ik kijk nog even rond. Hij mag in stemming gebracht worden.

Dank u wel. Ook hier 29 de mogelijkheden voor stemmen. 29 mensen hebben gestemd. Voor de motie hebben gestemd de fractie van het CDA, de fractie van D66 en de fractielijst van Andel. 7 in totaal. 22 stemmen tegen. De motie is verworpen. Daarmee gaan wij verder met motie 10. Dat is de motie gratis bibliotheek. Ook die is gewijzigd met de beslispunten. En daar heeft u ook de wethouder op kunnen horen reageren. Iemand nog een stemverklaring? Nee, u kunt stemmen.

Motie, gratis bibliotheek. 29 stemmen voor, 0 tegen. Aangenomen. En daarmee zijn alle moties die voorgeleid of doorgeleid waren voor stemming nu behandeld. En zijn wij aangekomen bij agenda punt 5. Agenda punt 5 is de gelegenheid voor het stellen van vragen waar niemand vragen heeft ingediend. Dat betekent dat we verder gaan met ingekomen stukkenlijst. En daar is een overzicht voor opgesteld van hoe deze afgehandeld gaan worden in de verschillende categorieën. Zijn daar nog vragen of opmerkingen over? Dat is niet het geval, dan is die ook vastgesteld op dit moment zoals we die gaan behandelen. Dan hebben we de vaststelling van de besluitenlijst 16 juni 2026. Mensen geen vragen of opmerkingen over? Dan is die vastgesteld. Dan hebben we de lijst van de verbonden partijen waar geen opmerkingen over zijn en geen mededelingen. De lange termijn agenda, agenda punt 9, is gedeeld. Zijn daar ook nog vragen of opmerkingen over? Nee. Dan is het 22:23 en zijn wij daarmee aan de laatste raadsvergadering van dit politieke jaar gekomen. Het is een mooi jaar geweest. Voor sommige mensen stond hij in het teken ook wel weer van een nieuwe start, een nieuwe plek. Ik zie af en toe nog mensen die zeggen van goh, u zat al eerst daar, maar u zit nu hier. Dat is helemaal waar. Dus we hebben allemaal een nieuwe plek met veel plezier aanvaard. Ik wil u bedanken voor de inzet in de afgelopen periode. Ik wens u een bijzonder mooie zomer toe. Ik hoop op een stukje reflectie hoe we na de zomer met z'n allen korter, misschien bondiger of leuker te kunnen vergaderen. Maar daar zie ik wat glimlachen voorbij komen bij bepaalde fracties. Maar laten we met z'n allen gewoon werken aan een leuk en aantrekkelijke gemeenteraad. Want dat is in het belang van ons allen. Maar we doen het voor onze inwoners. We doen het voor onze ondernemers. Maar we doen het ook voor over 4 jaar, als er weer verkiezingen zijn, dat mensen zich ook willen kandideren voor het raadslidmaatschap. Want het is het hoogste orgaan van de gemeente. Daar bent u onderdeel van. Daar bent u besluitvormend in. Dank u wel. Geniet van de zomer. Blijf gezond. En tot eind augustus. De vergadering is gesloten.

0: Dit is RTV Slops met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Compleet geïnformeerd in de kop. Met alle nieuws en info uit de directe regio.
2: En de lekkerste muziek.
0: RTV Slos.
2: Voor iedereen.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgesteld over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in twee periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Willem, Willem, waar heb je dat al geleerd?
1: Op de technische bijverschool, man.
0: Mijn broer, dat is een prima vent.
1: Dank u.
0: Die van de zweep het klappen kent. Oh. Een goede vakman tot de met. En plichtsgetrouw tot in zijn bed. Daar ligt hij starend naar het behang.
1: Met bloemetjes.
0: Met naast zijn hoofd zijn waterpomptang. En 's morgens dan begint het weer. En dan

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Corinne Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM.

TV Slos. Vanuit het Waterrijk met meer, natuur en bos. Check ook de website voor actuele info. www.rtvslos.nl. rtvslos.nl.

0: beste muziekmix.
1: De beste muziekmix.
2: Op 105.4.
0: 105.4. RTV Slos.
1: RTV Slos.

0: 4FM. FM.
1: Ik zit alleen op mijn kamertje. Voor me ligt mijn dagboek. Een boekje vol met herinneringen. Sommige zijn heel fijn, maar andere zijn heel verdrietig.

0: Zometeen weer een vol uur met nieuws, weer, verkeer en de lekkerste muziek. De lekkerste muziek vanuit de kop van Overijssel. RTV Slos.
1: Compleet geïnformeerd in de kop. Dit is RTV Slos met het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Alweer een uur radio dat ertoe doet op 105.4 FM. Goedenacht. Dit is RTV Slos. RTV Slos. Oh ja. Nieuws, weer, verkeer en de beste muziek. RTV Slos. 105.4.